Q-Music en Hey There Delilah. Een glas bier, een schoen, een BH. Ja, allemaal dingen die artiesten naar hun hoofd gegooid hebben gekregen terwijl ze stonden op te treden. Dat vind ik echt, ik vind het echt bizar. Maar goed, als fan ben je ook niet altijd veilig. Er gaat namelijk een video viraal van een fan van Calvin Harris. Die bij een optreden stond te filmen van een afstandje. En je ziet dus echt, in dat filmpje zie je dus gewoon Calvin Harris zo draaien. En dan zie je in een soort slow motion, zie je ineens een pizzadoos, inclusief de pizza, vanuit het publiek zo recht op de camera afkomen. Ja, de fan werd dus geraakt met een pizza salami. En ze zat helemaal onder de tomatensaus en de kaas en zo. Nou, ze kon er gelukkig zelf wel om lachen. En heeft ook nog gewoon dat optreden helemaal afgekeken, terwijl ze dus onder de pizza en de salami en de kaas zat. Kijk, dan ben je een echte fan.

Zo'n goed nummer. Extra lang schrijf. Sinna Spiral in Great Expectation. Nou, ik heb ook een grote verwachting voor de maand september, hoor. Ja, want dit schijnt dé maand te zijn als het aankomt op nieuwe voornemens. Ja, want wat blijkt nou? De kans dat je doelen slagen is na de zomervakantie een stuk groter dan in het nieuwe jaar. En dat komt omdat door de vakantieperiode ben je natuurlijk weer opgeladen. Je batterij is weer vol. Dus ik zou zeggen, neem het ervan. Gewoon niet wachten tot januari. Gewoon lekker al in september beginnen. Dus wat ga je doen? Ik ben even benieuwd. Misschien vaker afspreken met vrienden. Of beginnen met hardlopen. Of elke dag je bed opmaken. Ja, ik zou eigenlijk van alles van dit wat ik net opnoem willen doen. Maar ja, je moet een beetje klein beginnen. Dat is wel handig. Dus ik ga dan gewoon, denk ik, voor elke dag minimaal 1,5 liter water drinken. En dan denk je, nou, dat is helemaal peanuts. Nou, dat vind ik dus best wel moeilijk. Dus dat ga ik proberen. Zangeres Anna Marie had ook een goed voornemen. Vroeger naar bed gaan. Nou, ik mag hopen dat dat inmiddels in haar systeem zit. Want ze heeft 2 kids, waarvan 1 een baby van de 4 maanden. Dus ik hoop dat ze wat aan wat nachtrust komt. Je hoort er nu samen met Clean Bandit, Jean-Paul. Dit is een Rockabye.

0: Iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-music app.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Het is een nieuwe week, een nieuwe maandag op dinsdagnacht. Dat betekent het weer dat ik beroepen ga raden. Ja, het is de eerste van de week. Beroepen raden, ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Dan ga ik allemaal vragen aan jou stellen over je werk. En na een minuut tijd, ja, dan ga ik gewoon eens even vertellen wat jij doet voor je werk. Ja, zo goed ben ik erin. Alleen als... Ik moet nu niet de credits aan mezelf gaan geven. Ik moet eigenlijk altijd wel bekennen dat... het komt altijd door de luisteraars, door jou, dat je mee gaat raden. Daardoor weet ik vaak wat het is. Maar goed, first things first. Ik zoek eerst nog even iemand met wie ik dit spel kan spelen. Dus ben je aan het werk, net klaar, of moet je nog beginnen? Stuur dan nu even... werk! Met een berichtje in de Q-music app.

0: wie? Om 14:30.
1: Ja, voordat dat zover is, eerst ga ik nog even beroepen raden. Ik vroeg net, ben je aan het werken? Laat dan even van je horen. Nou, er zijn best wel veel mensen aan het werk. Vind ik ook altijd gezellig. De Q-app staat gewoon open, hè, dus je kan lekker berichten of je nou aan het werk bent of niet. Johan is aan het werk, Brenda is aan het werk, Wishart is aan het werk, Mark is aan het werk en ook aan het werk, althans gaat naar werk. Brent, goeienacht.
2: Goeienacht,
1: Brent. Brent, jij moet zo aan de slag.
2: Ja.
1: Ben je dan ook net wakker geworden?
2: Ja, ik ben nu net een half uurtje wakker ongeveer, denk ik. Dus,
1: zo.
2: Ja.
1: Pittig wel, of niet?
2: Ja, dat wel. Het is wel een beetje nachtwerk, maar
1: het is wel,
2: te doen.
1: Het is zeker nachtwerk, absoluut. Je zit midden in de nacht.
2: Ja.
1: Hey, ik ben heel benieuwd wat jouw werk, wat jouw beroep is. Ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuut tijd dan ga ik hopelijk raden wat jouw beroep is.
2: Helemaal goed.
1: Ik zeg wel alvast, ik schakel wel even de hulp in van iedereen die nu luistert. Dus luister je en heb je een idee wat Brent voor werk doet of heb je vragen? Stuur ze lekker in via de Q-Music app. Oké, Brent, ben jij er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Oké, komt die aan. Brent, ben je onderweg voor je werk?
2: Ik ben niet onderweg voor mijn werk.
1: Nee, oké. Werk je met collega's?
2: Ik werk met meerdere collega's.
1: Oké. Heb je werkkleding aan?
2: Ja, ik heb werkkleding aan.
1: Oké. Jeroen vraagt, werk je in een fabriek?
2: Nee, ik werk niet in een fabriek.
1: Werk je met machines?
2: Ja, ik werk met machines.
1: Werk je met je handen?
2: Ook.
1: Oké. Moet je veel lopen voor je werk?
2: Beetje.
1: Is het warm waar je werkt?
2: Het ligt eraan op welke plek je staat.
1: Oké. Werk je met eten?
2: Ja.
1: Oké. Johan vraagt, heb je een haarnetje op?
2: Ja.
1: Oké. Moet ik even goed gaan nadenken, hoor. Ja, ik denk dat ik het dan weet. Maar goed, ik moet niet enthousiast zijn. De tijd zo om. Jeetje, oké, het gaat altijd zo snel, minuut. Dat is niet normaal. Oké, even goed nadenken. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja, er komen allemaal antwoorden. Ik ga ze even met je doornemen, maar geef geen reactie nog. Want anders verklap je.
2: Helemaal goed, zou ik niet doen.
1: Jeroen zegt order pikken bij een groothandel. Marco zegt hotel voor ontbijt. Dat vind ik een hele goeie. Willem zegt kok in een restaurant. En Danny kwam daar als eerst mee. Jori ook. En Gerda nu ook. En daar ga ik voor. Wij denken dat jij bakker bent.
2: Dat klopt. Inderdaad, assistentbakker.
1: Assistentbakker! Woehoe! Kijk, ja, ik moet wel echt alle credits geven aan Danny, dus aan Jori en aan Gerda. Assistentbakker, wat leuk!
2: Ja.
1: Wat, hoe lang doe je dit nu al dan?
2: Nu 2,5 jaar ongeveer, denk ik.
1: Zo, maar wat heb jij voor tijden? Want hoe vaak doe je dit dan in de week?
2: Ik doe dit vaak 4-5 keer in de week ongeveer. En dan start ik om 4:00. En dan ongeveer tot 10-11 ligt er vaak een beetje aan.
1: Wow. En hoe laat ga je dan slapen?
2: Ik ben gisteren ben ik om 9:00 gaan slapen.
1: Wow, ja, kijk, dat is heel leuk eigenlijk van alle mensen die nu wakker zijn. Sommige mensen die zijn al heel lang wakker. Ik ga zo meteen om 4:30 ga ik slapen, zeg maar zo'n beetje. En jij bent nu gewoon wakker. Jouw dag begint nu.
2: Ja, mijn dag begint nu, ja.
1: Zo. Hé, maar hoe oud ben je?
2: Ik ben nu 19. Nee. Net geworden.
1: Oké, lijkt me ook wel moeilijk qua sociaal leven, toch? Dat je dan dit soort tijden werkt en zo.
2: Ja, dat is het ook een beetje.
1: Ja, maar goed, je wilt wat, dus je moet er wat voor over hebben dan.
2: Ja, dat zeker.
1: Hey, wat vind je nou het leukst om te bakken?
2: Ik denk dat het toch wel de sloven zijn.
1: De wat, sorry?
2: Dat de taartjes, zeg maar.
1: De sloven, zei je, of niet?
2: Ja.
1: Ja, oké, nee, ik verstand niet goed. Oké, dat zijn een beetje van die langwerpige, toch?
2: Ja, die langwerpige taartjes.
1: Ja, die langwerpige taartjes. Oh, heel lekker. Moet jij niet meedoen aan Heel Holland Bakt of iets?
2: Ja, ik weet nog niet of ik daar goed genoeg voor ben. Als ik sommige creaties daar zie.
1: Echt?
2: Ik ben niet mega creatief wat dat betreft.
1: Nou, dat kan je nog allemaal leren ook natuurlijk, hè?
2: Daarom,
1: ervaring doet wonderen. Hey, en doe je ook broodbakken? Of wat is jouw specialiteit?
2: Ja broodbakken doe ik ook. Alleen ik richt vooral op de gebakjes en taartjes.
1: Ah, dat lijkt me ook wel. Hey, en snoep je dan elke dag wel iets mee? Of,
2: Ja, dat voorkom je bijna niet.
1: Nee, je moet ook proeven natuurlijk of het lekker
2: ja,
1: is.
2: Ja, dat natuurlijk ook, zeker.
1: Ja. Hey, Johan die vraagt, bak je ook taart voor de Hema en Jumbo? Of is het, zeg maar, heb je echt een...
2: Nee, het is echt een klein bakkerijtje, zeg maar.
1: Ja, ja, ook wel leuk, toch? Lijkt me gezellig met collega's.
2: Ja, daarom.
1: Zie je ook de klanten.
2: Niet een bakkerij, fabriek voor echt grote bedrijven.
1: Nee. En wat is je uiteindelijke doel? Wat zou je uiteindelijk willen?
2: Ja, ik denk of verder in de bakkerij. Of, stel, dat wordt hem niet. Dan toch echt totaal wat anders. Misschien gaan studeren. Een hele switch. Maar dat weet ik nog niet.
1: Nee, je bent nog jong. Komt goed, joh. Hè?
2: Daarom.
1: Zo is het ook. Hey Brett, ik ga je niet langer ophouden. Ga jij lekker je klaarmaken voor de dag. Thanks voor het appje. En leuk dat ik je kon spreken. Dus succes daar zo meteen.
2: Helemaal goed.
1: Doei. Ja, zo meteen Bieber Rexha, Fadeless. Maar eerst Ed Sheeran. Dit is Sapphire.

0: Q-Music. Je hoorde Coldplay en Clocks. Strontjaloers ben ik op mijn lieve Q-collega Stefan Bouwman. Ja, hij kan supergoed piano spelen, heeft een dijk van een stem en interviewt ook nog eens de meest geweldige artiesten. Waaronder bijvoorbeeld Roxy Dekker. Ja, afgelopen week sprak je haar over haar tweede album die net is uitgebracht, Superstar. Het volledige interview staat op Q-music.nl of in de Q-app. Is echt oprecht te kijken waard. Maar naast dat ze de slingers heeft opgehangen met het uitbrengen van haar album, heeft ze ook de champagnefles kunnen poppen. Want een van haar liedjes van het album is de alarmschijf van deze week. Dat is Bare Minimum. Ja, ze was op een schrijverskamp met haar team en ze wist al precies wat ze wilde voor dat liedje.
1: Ja, ik wilde gewoon even een beetje disco. Een beetje die, ja, wat is het, een beetje 70s-achtige sfeer. En Jules die tikte meteen de beat. En toen dacht ik, ja, dit is het gewoon helemaal.
0: Nou, naast de sfeer van het nummer had ze ook al wat woorden in haar hoofd.
1: En toen had ik volgens mij tegen Rennie gezegd van ja, het lijkt me echt leuk om iets te doen met Bare Minimum. Ik vind dat gewoon een leuke titel. En toen ging zij meteen daarop aan. En toen hebben we gewoon in één dag Bare Minimum gemaakt. En dat was gewoon top.
0: Nou, top. Het is gewoon een heerlijk nummer. Blijft ook gewoon lekker in je hoofd zitten. De belangrijkste track van deze week is voor Roxy Ro.
2: Q-Music, alarmschijf.
3: Roxy Dekker.
1: Nee!

Goeienacht. Oplichters misbruiken de overgang van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Trap niet in nepmails die beloven dat je geld terugkrijgt, want daar is niks van waar. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt, de echte overstap begint pas eind dit jaar, maar je hoeft niks te doen. In Rotterdam is een kind gewond geraakt bij een brand die begon in een slaapkamer. Er stond een matras in brand. Volgens regiozender Rijnmond liep het kind daarbij brandwonden op. De bewoners konden vannacht niet meer thuis slapen. Twee buren moesten ook even hun huis uit, maar zij konden wel terug naar huis. Een olietanker in de straat van Hormuz kan geen kant meer op nadat een onbekend projectiel de machinekamer heeft geraakt. Het is niet bekend waar het schip vandaan komt. Volgens de Britse marine is de bemanning wel veilig. Doordat Amerika en Iran ruzieën om de straat van Hormuz, kunnen schepen er nog steeds niet veilig doorheen varen. En Amerika wil het aantal asielaanvragen hard omlaag brengen. Dat moet gebeuren door een visum voor een kort verblijf in te trekken als mensen hebben gelogen bij de aanvraag. Dat kan gebeuren als iemand een asielaanvraag doet om voorgoed te mogen blijven. De Amerikaanse regering wil niet zeggen hoeveel visa dan ongeldig zijn. Het weer van Weer Online? Het is helder en een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In het Brabantse Engelen bleef het gisteravond rustig bij een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen is tegen, maar er zijn ook voorstanders. Beide groepen wilden wat zeggen. Tegenstanders zijn boos over de plannen, terwijl voorstanders vooral bang zijn. Die worden de laatste tijd vaak bedreigd. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt door de tornado. Vlakbij de grens tussen België en Frankrijk is een kinderlichaam gevonden. Het is waarschijnlijk de jongen die al 2 maanden werd vermist. Hij was met zijn vader, die ook spoorloos is. De oma van de jongen zegt dat de gevonden kleren van haar kleinzoon zijn. Ze zei ook dat zijn vader drugsproblemen en ruzie met dealers had. En in de buurt van de hoofdstad van Haiti zijn zeker 40 mensen gedood door een gewelddadige bende. De burgemeester van het stadje zegt dat het een soort executie was in een kerk. Het aantal doden kan nog stijgen omdat er nog mensen vermist worden. Bendegeweld is al jaren een groot probleem op Haiti. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Trap niet in nepmails over de overstap van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Oplichters beloven dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt ervoor. De echte overstap begint pas eind dit jaar, maar ook dan hoef je niks te doen. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat inmiddels op ruim 6500. Reddingswerkers zijn nog steeds aan het werk, want er worden nog steeds veel mensen vermist. Alleen weten ze niet naar hoeveel mensen ze nog zoeken onder de ingestorte gebouwen. In het zuiden van België is het lichaam van een kleuter gevonden. Het is waarschijnlijk de 5-jarige jongen die al 2 maanden vermist wordt. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader, die ook spoorloos is. De plek waar ze voor het laatst gezien werden is niet ver van de vindplaats van de jongen. En muziek gemaakt door AI komt in Australië de hitlijsten niet meer in. De regels zijn aangescherpt omdat muzikanten bang zijn voor hun baan. Vorige maand kwam een cover van Madonna's Like a Prayer nog in de Australische hitlijst terecht, maar ook die was nep. Wanneer muzikanten AI ter ondersteuning gebruiken, mag het wel. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: music.
1: What?

0: Dirk. Happy Tuesday. Onderweg vanuit de Oostenrijkse grensstreek Nederland.
1: Zo.
0: Batterijtje ophalen in Rotterdam.
1: Ja.
0: En dan naar Berlijn.
1: Naar Berlijn.
0: Gas erop.
1: Lekker,
0: fijne dag,
1: Patrick.
0: Jongen.
1: Fijne dag, Patrick. Goedemorgen. Zeg, is Ilonka er ook bij deze ochtend?
2: Goedemorgen, Luc. Natuurlijk ben ik er weer bij vandaag.
1: Oh, gelukkig. Heel goed.
2: Fijne uitzending.
1: Dankjewel, Ilonka. Je bent erbij. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Het is Luc van de redactie hier. Goedemorgen.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: En ook Quinty is erbij.
4: Goedemorgen, Lucky.
1: Goedemorgen.
4: En goedemorgen iedereen met het dinsdagdip. Jullie kunnen het vandaag, jongens. En jij, Lucky, fijne uitzending.
1: Joejoe. Nou, daar ben ik wel echt even blij mee dat ik dit jaar geen dinsdagdip heb. Tenminste, deze week niet. Geen dinsdagdip. Het zou zomaar kunnen zijn dat je afgelopen weekend op Lowland stond. De godganse weekend helemaal naar de ratten bent gegaan. Van alles gesnoept hebt wat eigenlijk verboden is. Ja, dan zit je er vandaag misschien iets minder lekker in. Afgelopen weekend was ik niet op Lowlands. Ik heb geprobeerd het Lowlands te ontwijken qua FOMO. Dus ik heb geen stories bekeken. Geen post op Instagram. Geen recensies van concerten gelezen. En ik ben fris en fruitig weer het weekend uitgerold. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik eerder dit jaar misschien wel een kleine dinsdagdip had. Toen na Down the Rabbit Hole. Toen had ik misschien ook het een en ander, weet je wel, gewoon iets meer dan alleen biertjes gedronken. En toen kwam ik op werk en toen zei iedereen, nou, ben je chagrijnig. Je bent deze week zo chagrijnig. Wat zit je nou chagrijnig te zijn? En toen werd ik weer chagrijnig van het chagrijnig zijn. En dat was wel echt, toen dacht ik, nou, misschien zit ik wel gewoon in mijn dipje deze week. Dus ik ben blij voor iedereen en ook voor iedereen op de redactie zometeen dat ik dit weekend niet op Lowlands was.

Aha. En Take On Me op Q Music. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Luc van de redactie hier. Ik denk het is iets na 5:30 even de hersens laten kraken. Wat zou jouw allereerste associatie zijn bij het woord yoghurt? Daar ben ik benieuwd naar. Wat is je allereerste associatie bij het woord yoghurt? En had jij met die allereerste associatie 2.500 euro kunnen verdienen? Dat hoor je zo meteen na Damiano David at the first time.

0: toen ik eindexamen had gedaan en mijn diploma kreeg en na 6 jaar de middelbare school ging verlaten en al mijn vriendjes ging verlaten en de vaste fietsroute naar school ging verlaten, toen was dit nummer Stole the Show van Kygo altijd op de radio. En toen dacht ik, wauw, wat een mooi thematisch einde. Ja, we hebben de show gestolen en nu gaan we door met het volwassen mensenleven. Nou, dat volwassen mensenleven is er nog steeds niet, dus ik ben benieuwd wanneer het komt. Om 8:30 spelen Mattie en Marieke 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. En het is eigenlijk heel simpel. Dus ik zou zeggen, pak die kans en speel rond 8:30 mee. Hoor ik je denken, ja, hoe werkt het dan? 4 op een rij? Nou, misschien even leuk een voorbeeld van gisteren. Gisteren speelden wij met Bo. Bo kwam aan de lijn en zij kreeg Mattie toegewezen om 4 op een rij mee te gaan spelen. Dan is het heel simpel. Mattie gaat de gang op. Die hoort dan niks meer van de uitzending. En Bo krijgt op dat moment 4 willekeurige woorden te horen. Wij willen graag haar allereerste associatie per woord hebben. Daarna komt Mattie terug de studio in, die heeft dus niks gehoord. Die krijgt die 4zelfde woorden voorgelegd. En als hij de 4zelfde associaties heeft, nou, dan hebben ze 4 op een rij. En wint Bo 2.500 euro. Het was een bijzondere ochtend gisteren, want rond 6:15... hadden we vanaf de redactie al 10 woorden voorgelegd aan Mattie, Marieke en Annemarie. Van die 10 woorden hadden zij er 4 gekregen die ze dus ook 's ochtends al gehoord hadden. Dus als je om 6:15 's ochtends al geluisterd had, dan wist je eigenlijk wat Mattie zijn antwoorden waren op de volgende woorden. Duur. Yoghurt. Fiets. En lasagne. Nu is mijn vraag aan jou. Had jij 4 op een rij gehad met Mattie? Luister even mee.
1: Mattie, het eerste woord dat ik aan Bo heb gegeven is duur.
2: Goedkoop.
1: Ik ga iets doen wat we anders nooit doen. Ik ga het nu al heel spannend maken. Wat is jouw associatie bij yoghurt?
2: Bakje. Yoghurt doe ik in een bakje.
1: Ja. Ja, Bo, wat heb jij daar gezegd?
3: Muesli. Ja.
1: En het erge is, Bo, die wist de andere woorden zeker omdat ze vanmorgen heel vroeg heeft meegeluisterd en dus al de woorden voorbij heeft horen komen. Maar ze wist niet meer zeker wat jij bij yoghurt had gezegd en dus koos jij voor muesli, hè, Bo?
3: Ja, helaas. Ja, het was muesli.
1: Ja, want die andere fiets had je gezegd, Mattie?
2: Bel.
1: En lasagne?
3: Ja.
2: Oven.
1: Ja.
2: Oh, Bo.
3: Ja, oh.
1: Ja. Ja, jammer. Nee, het is jammer. Niet anders.
3: Niks aan te doen. Nee. Nou, ik vond heel leuk dat ik in een uitzending mocht komen.
0: 8:30 deze ochtend. Een nieuwe ronde van 4 op een rij. En dus voor jou een nieuwe kans op 2.500 euro.
4: De Q-Music alarmschijf.
5: Roxy Dekker.
1: Nee! Q-Music.

0: Even ruiken hoor. Of jij nog een beetje naar vis ruikt, Annemarie. Maar dat valt mee.
1: Nee, ik heb mijn viskleding ligt thuis.
0: Nou ja, goed. Ja. Je rook laatst wel helemaal naar vis. En hoe dat dan zit, dat hoor je zo meteen. En het laatste nieuws met Annemarie. Na Harry Styles, American Girls.

0: Een hele goede morgen, 1 over 6, het laatste nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. In het gemeentehuis van Den Bosch konden inwoners van het dorp Engelen gisteravond hun mening geven over de opvang van minderjarige asielzoekers in hun dorp. Al een tijd is er onrust in Engelen over de komst van de opvang. Een grote groep inwoners is tegen de plannen. Er waren de afgelopen tijd ook meerdere incidenten. Zo werden woningen van voorstanders van de opvang beklad. Tijdens de inspraakavond konden mensen van zich laten horen.
2: Wij zijn het misschien niet eens over het AZC.
3: Hoe kan een locatie op een industrieterrein een humane keuze zijn?
4: Ik zou me pas denk ik veilig voelen als heel dit plan niet doorgaat.
1: Over een maand valt er een definitief besluit over de opvang. De overgang van betaaldienst Ideal naar Wero wordt misbruikt door oplichters, schrijft de Telegraaf. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je klikt op een link. En dat moet gebeuren voordat Ideal verdwijnt. Nou, daar is niks van waar. Bij de Fraude Helpdesk is het aantal meldingen de laatste maanden hard gestegen. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door een tornado die over een dorpje raasde. 15 mensen moesten ook naar het ziekenhuis. De schade is enorm in het dorp. De helft van het dorp is verwoest. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt. En de aanpak van illegaal vuurwerk in voetbalstadions levert veel te weinig op. Dat zegt een onafhankelijk adviesbureau. Een paar jaar geleden maakte politie, justitie en voetbalclubs afspraken over de aanpak van vuurwerk. Maar voetbalhooligans zijn steeds creatiever met het binnensmokkelen van vuurwerk. Volgens de onderzoekers pakt niemand echt verantwoordelijkheid en moet de controle strenger. Bijvoorbeeld met slimme camera's en scanners.
5: Volgens mij, als alle partijen daar een stapje harder in gaan zetten, ga nou ook dat plan uitvoeren, ga dat stapje extra doen, dan denken wij dat het ook wel een stuk beter kan gaan.
1: Dat was te horen bij Nieuwsuur. Afgelopen weekend raakte er bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord nog 7 supporters gewond door vuurwerk. Het weer dan. Veel zon vandaag. In het zuiden soms wel wat bewolking. Wordt 21 tot 25 graden.
0: Mattie en Marieke, de pre-party. Een hele goede morgen. Waarom ruikt Annemarie eigenlijk naar de gemiddelde vismarkt? Nou, dat hoor je zometeen na Cam.

0: Kingdom of Fear. Een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. De ochtend op Q-Music is al begonnen. Ik zou zeggen, laten we zo meteen hier op de redactie even allemaal goed aan Annemarie ruiken. Want gisteren had Annemarie wat kledingstukken meegenomen naar de studio en gevraagd aan Mattie en Marieke, wil je hier eens aan ruiken?
1: Nou, ik vind het een heel onprettige beleving om eraan te ruiken. Het ligt nu ook al een minuut of 10 voor me. Ik ruik het de hele tijd.
2: Grappig is, ik rook het echt meteen. En
1: Jij denkt te herkennen wat dit is.
2: Nou, ik ben hier doorgaans helemaal niet goed in. Maar ik vind het echt onmiskenbaar de geur van iets.
1: Maar waar vind jij het naar ruiken? Want ik heb ook iets in mijn hoofd. Maar daarvan denk ik, dat kan niet in een wasmachine. En het is zo specifiek.
2: Ik ruik 100% vis.
3: Ja.
2: Is het vis?
3: Ja.
2: Is het goed?
3: Vis.
2: Ja, zie je? Oh. Ja, ik ruik vis.
3: Ja.
1: Nou, nu je het zegt, is dat ook wat ik ruik. Ik rook heel erg gras. Maar dan echt heel erg.
2: Diep gras. Heel, ja, dat snap ik wel. Ja, snap ik ook
1: wel. Je hebt toch ook tarwegras-shotjes? Dat was toch een jaar of 10 geleden heel hip. Dat is heel goor. Maar ik dacht, hoe kan dat nou in je wasmachine? Maar hoe komt er vis in jouw wasmachine dan? Dat vind ik nog gekker.
3: Leuk dat je het vraagt. Want Laura en ik die ruiken echt al weken alsof we wekenlang bij de visafslag van IJmuiden hebben gewerkt zonder te douchen. Het is echt werkelijk ongekend. Een aantal weken terug, ik deed de grote vakantiewas. Die doe je als je thuis komt toch meteen. Dus,
1: altijd wel lekker vind ik dat.
3: Ja, het is een mindful werkje. Dus ik had ook al wel hoopjes gemaakt. Nou, de kleur was op 30 graden. De hete was op 60 plus droge. Dan had je nog de wolwas. Nou, noem het allemaal op. Weet je, de fijne was, bikinis. Dat noemt allemaal op. Dus er lagen allemaal hoopjes in onze waskamer. Maar dat is ook onze werkkamer. Nou goed, en kleedkamer, noem maar op. En ik gooi de eerste was erin. En dat was de hete was, 60 graden plus droge. Dus handdoeken, sportkleding die heet kan. En echt zeg maar de onderbroeken die al even een tijdje in de koffer zaten.
1: Ja. Ja.
3: Dus ik doe die was. Op een gegeven moment is die was klaar. Deurtje open. Nou, en er komt me een meur uit die wasmachine. Ongekend. Ik denk, wat is dit, joh? Maar ik zag niks geks. Dus ik haal die was er voorzichtig uit en ik krijg bruine derry aan mijn handen.
1: Oh, het gaat
3: verdammen. En nou, dat is die derry, die ruikt nog 100 keer sterker dan wat je hier ruikt.
1: Oh, wat heftig.
3: Ik haal die was eruit en op een gegeven moment, ik zie het. Ik haal er een blauw potje uit. En dat waren de biologische omega-3 visoliecapsules van Laura.
1: Oh, wat erg.
3: Hele plastic potje, groot verpakking. Helemaal, ja, ook verwrongen door die hete, ja, dat hete water natuurlijk. Ja, en nogmaals, het waren biologische pillen. Dus als dat potje normaal gesproken al open ging, dan ging ik al over mijn nek. Maar nu zat het dus in de wasmachine. En al die pillen waren opgelost. En dat was die bruine derry. En dat zat overal. Dus ik dacht, nou, oké, knijper op de neus. Die was moet eruit. Ik ga die wasmachine schoonmaken. Maar alles stonk. Dat was echt niet normaal. Het was een grote was ook. ChatGPT gevraagd, wat kan ik doen? De wasmachine opnieuw doorspoelen, natuurazijn erin, die rubberen rand schoonmaken, alles gedaan. Keertje extra laten draaien. Ik dacht, nou, weet je wat? Nu moet het toch goed zijn. Doe er nog een was in, 40 graden voorzichtig, niet drogen.
2: Ja.
3: Ook daar weer, joh, een meur. Maar ondertussen had ik denk ik al tientallen kledingstukken waar dus die geur in zat.
1: Nou, die geur, die zit hier op een... jij hebt een sportshirtje aan mij gegeven waar het flink in zit. Ik denk dat dit de eerste was is die je hebt gedraaid. Ja, het ruikt, als ik zeg maar nu aan mijn handen ruik, dan ruik ik het al. Ja. Dus als het al aan mijn handen blijft kleven, ja, hoe erg is het dan wel niet? Nou, je kleding.
3: Nou goed, anyway, een paar keer nog die wasmachine schoongemaakt. Het werd steeds minder en minder en minder. Maar ik zit ondertussen, ik krijg het hier ook niet uit. Ik heb dit nog een keer gewassen, deze kledingstuk. Maar het blijft erin zitten. Maar in al ons ondergoed zit het. Maar ja, dan ga ik een onderbroek aandoen met een enorme visgeur.
1: Ja, nou, en het is natuurlijk al een beetje dubieus.
3: Ja, dat is een beetje raar. Dus ja, ik zet tegen Laura, ik ga nieuwe onderbroeken kopen. Ja. Maar ik moet echt wel 20 kopen, weet je wel. En ik moet een nieuwe sportkleding, ik moet een nieuwe handdoek. Alles moet naar vis.
1: Je moet een nieuwe wasmachine.
2: Ja, dat denk ik ook.
3: Nee, want het is inmiddels wel uit de wasmachine, die geur. Dus als ik nu was, is het eruit. Maar het gaat niet uit die kleding die
1: Moet weg.
2: Ah, dit is echt afschuwelijk.
1: Het moet 100% weg.
2: Ja, maar dat kan toch niet. Je kan toch niet al je kleding weggooien?
1: Nee, dat snap ik wel. Maar die onderbroeken, die moeten echt weg. Want het broeit ook nog eens op een plek waar het vaak al dubieus is. Of of je je benen wijd hebt of dat je naast de viskraam staat.
3: Ja, nou, goed.
1: En dan is het sportkleding, Annemarie, wat ik hier in mijn hand heb gekregen van jou. Als je daar een beetje in gaat zweten, dan wordt die geur alleen maar sterker.
3: Ik ging dus laatst ging ik trainen in zo'n ding. Ik dacht, doe het onder mijn t-shirt. Maar ik rook het zelf, joh. En op een gegeven moment zei die trainer, die zei ook, ik zeg, ruik jij dit? Hij zegt, ruik je dit? Ik dacht dat je echt serieus nooit gedoucht had.
1: Ja, dus, ja.
3: Nou ja.
0: Oh, wat een nachtmerrie. Wat een vreselijk verhaal. Zometeen eens even kijken hoe Annemarie ruikt en hoe het op de redactie is. Want daar wordt nu druk vergaderd.

0: The Four Non-Blondes en What's Up. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. De ochtend op Q-Music, die is al begonnen. Er wordt druk vergaderd door de rest van het team. Kunnen we even een beetje meeluisteren, een beetje inschakelen daar. Kiki, goedemorgen. Kiek, hi, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, je staat nu naast Annemarie. Hoe ruikt ze?
1: Nee, ruikt lekker.
0: Niet naar vis?
2: De hele dag het idee gehad gisteren dat ik vis rook om me heen.
0: Ja?
2: Ja.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Dat heb ik ook wel een tijdje. Dat is echt zo.
2: Ik dacht, hoe kan dat nou? Want ik heb alleen jouw kleding in mijn handen gehad.
1: Ja, nou ja, het is zo ongekend sterk, die geur. En ik heb toch besloten om maar een deel van mijn kledingkast weg te gooien. Ja,
2: ik vind het heel goed.
1: Er kwamen allemaal tips binnen, in azijn leggen en in de melk en weet ik het allemaal. Dat ik nou, die onderbroeken, die vervang ik wel.
0: Ja, want je had visolie in je, toch? Wat was het? Visolie in de wasmachine?
3: Ja, omega 3.
0: Omega 3 heet dat, ja, die visolie die bij jou in de machine zit.
1: Ja, dan ook nog biologisch.
0: Oh, biologisch nog ook nog.
2: Ja, meegewassen, omdat het nog in de zak van kleding zat na de vakantie. Ja, echt goor.
3: Ik moest trouwens heel erg lachen. Ik zag allemaal mensen onder het filmpje reageren, dat ik maar aan die was blijf ruiken. En inderdaad, als je het filmpje gaat kijken, dat ziet er vrij merkwaardig uit. Alsof ik het heel lekker vind. Dat is heel raar. Nou ja.
0: En waar hebben jullie het verder over nu? Want ik moet even bijgekletst worden. Nu.
3: Nou, Roel is jarig van de redactie.
0: Ja. Roel, gefeliciteerd.
2: Oh, ik wist het helemaal niet.
3: Ja, dank je.
2: Hoe oud ben jij geworden?
3: 31.
2: Oh, gefeliciteerd,
3: ja,
2: jongen.
3: Ja, dankjewel.
2: Oh, wat jaar dat je gaat trouwen.
3: Ook dat nog eens, ja.
2: De leeftijd dat je gaat trouwen is 31.
3: Ja, is dat zo? Ja, bij mij wel, ja.
2: Maar ga je het niet vieren? Heb je niks glutenvrijs om te trakteren vandaag?
3: Jawel, het staat al in de pantry. Heb je nog niet gekeken?
2: Oh, ik heb nog niet in de pantry gekeken.
3: Ja, er staan bitterkoekjes. En er staat iets wat ik zelf echt al heel lang niet meer heb gegeten. Maar wat ik zag, ik dacht, ik neem het mee.
0: Spacecake.
3: Nee, koetjesrepen. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat lekker vind.
0: Zo, wat
3: is
0: leuk.
3: Is dat lekker?
2: Het valt uiteindelijk altijd tegen.
3: Oh, super. Nou, geniet ervan.
0: Ik heb wel een cadeautje voor je, Roel. Hey. Staat bij de voeten van Matty.
3: Wat?
0: Ja, ik heb even iets kleins voor je meegenomen. Er staat daar een tasje.
4: Er staat hier een tasje.
0: Ja, er staat daar een tasje. Dacht, ja. Neem even iets kleins voor je mee. Namens de hele redactie, hoor. Dus namens ons allemaal.
2: Is dat zo?
0: Omdat jij altijd voor ons,
2: klaar staat.
0: Klaar staat. En eigenlijk tijdens de hele show door lang de koffierondjes haalt. Dacht ik, misschien is een speciale beker voor jou dan wel.
3: Het zit in een Ajax-tasje.
0: Ja.
3: Dat vind ik al super natuurlijk. Ja, kijk eens.
0: Wauw.
3: Dit is super.
0: Wow.
3: Hey, een Ajax-mok. Hey.
0: Wow. Nou, een beker van Ajax zie je niet zo vaak, hè? Gefeliciteerd, jongen.
3: Dank jullie wel. Oh.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Q Music met zometeen. Inderdaad, Shakira, Shakira, hips don't lie. En het laatste nieuws met Annemarie komt eraan.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar

0: in sportvoeding.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
4: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel. 50% korting.
6: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek. 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei. Maak het mooier.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
11: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: Marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
15: De maaltijden van Kippie, zoals de tortillarol. Lekker, Kippie.
14: Ook extra voordelig bij Trek Pleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
16: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling

0: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies het ruim 4000 auto's op voorraad.
1: Goedemorgen, het is 6:30. Je luistert Mattie en Marieke. De vertraging op de weg langer dan 5 minuten. Die zijn op de A4. Je komt daar in de richting van Amsterdam al in een kwartiertje. 9 kilometer tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Op de A16 een pechgeval richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Schravendeel. 6 kilometer, 17 minuten. En een lange file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. 11 kilometer tussen Beekbergen en Schaarsbergen met 51 minuten.
2: Lekker zonnig vandaag. Alleen in het zuiden is er wat bewolking. Het wordt 21 tot 25 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
3: Goedemorgen. In het gemeentehuis van Den Bosch konden inwoners van het dorp Engelen gisteravond hun mening geven over de opvang van asielzoekers in hun dorp. Al een tijd is er onrust over de opvangplannen. Een grote groep inwoners is tegen. Er waren de afgelopen tijd ook meerdere incidenten. Zo werden woningen van voorstanders van de opvang beklad. En tijdens de inspraakavond konden mensen van zich laten horen.
4: Wij zijn het misschien niet eens over het AZC.
5: Hoe kan een locatie op een industrieterrein een humane keuze zijn?
6: Ik zou me pas denk ik veilig voelen als heel dit plan niet doorgaat.
3: Over een maand valt er een definitief besluit over de asielopvang in Engelen. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, is gisteravond een drugslab ontdekt in een woonwijk. Mensen roken een vreemde lucht en die bleek te komen van jerrycans die in een woning stonden. De bewoner van het huis is aangehouden. De bewoners van 13 andere woningen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Niet iedereen kon vannacht ook terug naar huis. In het zuiden van Frankrijk, daar zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trok over het dorpje Poma in de buurt van Toulouse. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De schade is enorm. Veel huizen zijn beschadigd of weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 woningen geraakt door de tornado. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. En die wedstrijd wordt donderdag om 6:00 gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale bij de vrouwen gaat tussen Australië en Argentinië. Gisteren bekend geworden bij de loting. De Nederlandse hockeymannen staan ook in de halve finale. Zij spelen die vrijdagavond tegen Spanje.

0: €7,99. Ik vind het gewoon zonde.
1: Lieve schat, als jij het nu aansteekt, die poen van je, fikt het met kerst nog. Wat maakt die €4 nou toch uit?
0: En topless beachballen?
1: Dat is mijn favoriete film.
2: Ik heb het huis.
3: Mattie.
4: En Marieke.
1: Dinsdag de 25e van augustus. Je luistert naar show 1686, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Annemarie.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
5: Goedemorgen.
6: Hey, ik wil even een situatie schetsen die ik gisteren had in de parkeergarage van de Amsterdam Arena. Waarbij ik echt dacht, ben ik nou gek? Of gaat het hier helemaal mis? Ik moest gisteren na de show eventjes naar de Decathlon om wat te halen. En ik had gegoogeld dichtstbijzijnde Decathlon. En dat bleek hier 5 minuten rijden vandaan bij Amsterdam Zuidoost.
1: Ja.
6: En Amsterdam Zuidoost, dat is, als je het hier niet kent, dat is het gebied rondom de Amsterdam Arena. Daar heb je ook de Ziggo Dome. En daar heb je allemaal hele grote winkels.
1: Ja, zo'n hele grote mediamarkt zit er ook.
6: Ja, je moet van die enorme stores.
1: Ja, klopt. Ja, stores, ja.
6: Dus ik dacht al, toen ik dat had gezien op Google, geen idee waar ik dan kan parkeren. Maar komt wel goed. Dus ik was richting die winkel gereden. En toen kwam ik erachter dat de beste parkeergarage voor daar was onder de Amsterdam Arena.
1: Ja, klopt.
6: Dus rij je bijna vanaf de snelweg zo de arena in. Nou, het was daar heel rustig, want het was gewoon maandagochtend 10:30. En ik parkeer daar, nou, uiteindelijk geslaagd bij de Decathlon. Ik kom terug. Staat er heel groot. Eerst betalen, dan auto halen.
1: Ja.
6: En ik dacht, nou, dat is goed dat ze dat aangeven, want je kan tegenwoordig ook vaak contactloos bij de paal, bij de slagboom betalen.
1: Ja.
6: Maar hier staat eerst betalen, dan auto halen.
1: Ja.
6: Dus ik dacht, nou, dat ga ik doen. Nergens een betaalpaal.
1: Huh?
6: Nergens een betaalpaal. Dus ik loop nog een keertje eruit. Die Arena Boulevard weer op. Ik denk, staan hier dan betaalpalen? Nee, niks. Nou, ik loop die parkeergarage weer in. Niks. Nou, ik loop op een gegeven moment een ander gangetje in. Ruikt er heel erg naar pis. Geen betaalpaal. Ik loop echt, ik denk wel 5 minuten, dat is best lang, loop ik rond op zoek naar een betaalpaal.
1: Bij de Arena, jij moet zondag spelen.
6: Nou, dat gevoel had ik. Nou, toen dacht ik op een gegeven moment, ik spreek wat mensen aan, weet je wel. Iedereen die ik aansprak was Duits.
1: Hè?
6: Iedereen.
1: Hè? Oh ja, natuurlijk toeristen, het is vakantie.
6: Nou, iedereen toeristen en iedereen had daar dus blijkbaar een rondleiding. Ik zag ze echt in groepjes, zeg maar, naar boven lopen, de trappen op van de Arena, omdat ze dan een rondleiding gingen doen.
1: Ja.
6: Iedereen zei, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ik spreek geen Nederlandisch. Nou, dus ik dacht, oké, het zal wel.
1: Maar mag je heel even, was je op de plek waar je naar binnen was of naar buiten was gegaan ook?
6: Ja, ik was dus. Dus ik dacht, de plek waar ik naar buiten ben gelopen.
1: Daar moet je er ook weer in.
6: Ja. Daar staat toch altijd een betaalpaal.
1: Ja.
6: We zitten inmiddels op 10 minuten zoeken.
1: Oei.
6: 10 minuten zoeken.
1: Ja.
6: Toen zag ik strohalm waar ik me aan vastklampte. Een man naar zijn auto lopen. En die deed het portier open. Ik dacht, hij gaat weg. Eerst betalen, dan auto halen. Dus hij heeft betaald.
1: Ja.
6: Dus ik strompel daar naartoe, mind you, want ik loop nog niet zo soepel door die fucking gebroken voet van maanden geleden.
1: Ja.
6: Dus ik op die man af, ik zeg, meneer.
1: Rafael van der Vaart.
6: Mag ik u wat vragen? Nee. Hij negeerde mij gewoon.
1: Hè?
6: Hij stapte de auto in en hij reed weg. Nou, en toen dacht ik, ik stap ook de auto in. Ik ga maar gewoon rijden in deze enorme parkeergarage.
1: Ja.
6: Toen kwam ik halverwege die garage, stond er een hele galerij met betaalzuilen.
1: Oh.
6: In het midden van de parkeergarage.
1: Hé, wat gek. Het wordt ook erkend door heel veel mensen. We hebben ook eens heel lang gezocht naar een betaalpaal.
6: Nou, ik vond
1: Renske.
6: Zo raar. En die man die mij de straal had genegeerd in zijn Tesla, die stond daar dus ook op de knipperlichten om te gaan betalen. Maar ik dacht, wat is dit voor systeem?
1: Ja, dat is
6: in
1: heel merkwaardig.
6: In het midden van een parkeergarage.
1: Heel erg gek.
6: Stonden wel 14 zuilen.
1: Ja, raar hoor. Ja, Ajax speelt natuurlijk ander systeem, hè, Luc. Dat is toch dat is typisch Ajax.
5: Typisch Ajax, altijd even net een ander systeem spelen.
6: Nou, dat is het dus, ja.
1: Onvoorspelbaar.

0: Shakira, Shakira bij Q-Music samen met Wycliffe Jean en Hips Don't Lie. Zometeen na 7 uur wil ik even een verhaal delen over, ik denk, een van mijn meest angstige autoritten die ik me kan herinneren.
1: Oh, heb je meegedaan aan het programma met gevaarlijkste, hoe heet het ook alweer? Gevaarlijkste wegen?
0: Ben ik wel eens voor gevraagd. Heb ik nee opgezegd.
1: Ik zou dat ook niet durven.
0: Nee, maar, gekke Henkie niet.
1: Nee, waarom zou je het lot tarten?
0: Waarom zou ik langs een bergpas gaan rijden waarbij je daar beneden kan flikkeren voor Avrotros?
1: Ja, ja, en dan
0: rot op.
1: Zit je ook naast iemand die je helemaal niet kent? Het is nog nooit misgegaan, toch? Tenminste, ja.
0: Nee, maar eens, we hebben daar nooit eens moet de eerste keer zijn natuurlijk.
1: Ja, maar dan zit je, weet ik, van als Jan Slachter of zo. Of je wordt natuurlijk altijd aan een BN'er gekoppeld waar je nog helemaal niks mee hebt.
0: Ik hou ook niet van andere mensen aan het sturen.
1: Betty Bart. Dan ga je langs een hele gevaarlijke klif in Kenia of zo.
0: Ja,
1: flikker je eraf met Betty Bart.
0: Goed, het was dus niet de gevaarlijkste wegen. Nee, het was een autorit van Zandvoort naar huis. Sterker nog, het was zo gevaarlijk. Kiekje en ik hebben van tevoren gegoogeld: mogen wij op deze manier rijden?
1: Oh joh.
0: Ja, en het antwoord was ja, overigens. Dus wat er precies aan de hand was, dat hoor je na 7 uur. Het had iets te maken met slecht zicht en met lenzen. Nou, dan weet je wel een beetje in welke hoek je het moet zoeken natuurlijk. Ik ben benieuwd als er nu mensen luisteren die wel eens problemen hebben gehad met lenzen. Dus het op een onhandig moment kwijtraken van lenzen. Het niet bij je hebben van lenzen. Het lenzen die breken. Laat je even horen via de Q-app.
1: Onze eigen Larissa op de redactie, die heeft toch echt jij hebt toch min 16 of zo, Larissa?
2: Nou, dat is ook weer overdreven.
1: Nee, maar kijk, je hebt
2: min 10, ja.
0: Hallo Larissa, hier zitten we. Ze kijkt verkeerd.
2: Ja, ik zie jullie bijna.
0: Hallo.
1: En je hebt een hele mooie bril, dat staat jou overigens ook heel goed. Niet iedereen heeft een brillenhoofd, maar jij gelukkig wel met min 10. Waarom heb jij geen lenzen eigenlijk?
2: Ik heb wel lenzen, maar het is hier op kantoor ontzettend droog. Dus dat kunnen mijn ogen niet zo goed aan. Dus dan doe ik hier als een bril op.
1: En hoe werkt dat dan als jij 's ochtends wakker wordt? Want dan, of als je je bril zeg maar niet hebt, dan zie jij toch werkelijk niks?
2: Dan zie ik helemaal niks. Nee, dat klopt. Dus 's ochtends is het gewoon op de tast mijn bril zoeken. Met mijn handjes zo. En dan weet ik ongeveer waar die ligt. Maar ik doe hem dus soms ook wel gewoon af. Want dan voor make-up of dan leg ik hem gewoon ergens neer. En als mijn vriend er niet is, dan ben ik soms vergeten waar die is. En dan moet ik met mijn handjes door het hele huis zo gaan tasten waar mijn bril is. Ja,
1: dat is
2: heel treurig.
1: Ja. Want je kan dan echt niet zien dat je een bril op het aanrecht hebt neergelegd.
2: Nee, want ik zie, om een beetje te omschrijven, wat ik zie is gewoon kleurtjes, zeg maar.
0: Kleurtjes?
2: Ja, alleen kleurtjes die heel vaag zijn. Maar ja, er zijn wel meer. Mijn bril is zwart. Er zijn wel meer dingen zwart in een kamer.
0: Oh, hemel.
2: Dus ja, dan wordt het een beetje lastig.
0: Maar even, als wij nu jouw bril afpakken, ben je compleet verloren. Kom je niet meer thuis?
2: Nou, thuis zeker niet.
0: Wel leuk, hè? Nee hoor, dat gaan we niet doen. Nee, op welk onhandige moment had je geen bril bij je? Is je bril kapot geraakt? Dan wel je lenzen. Laat het even weten via de Q-app. Verder mag ik toch even vragen, want wij hebben daar we hebben het enorm lang over gehad, maar het heeft nooit een vervolg gekregen. Dat Stars on Stage verhaal, vind je?
1: Ja, wist dat je me maar ging vragen.
0: Ja, want logisch natuurlijk. Want je hebt hier groots aangekondigd dat jij gaat meedoen aan Stars on Stage.
1: Kijk, ik heb dit ook allemaal weer een beetje ingeslikt. Omdat het is niet. Kijk, bij televisieprogramma's is het altijd de bedoeling dat je het er nog niet over hebt. Totdat het bekend is gemaakt dat je het erover mag hebben. En als je het er dan wel over hebt, dan vinden ze dat allemaal heel erg bij de televisie.
0: Ja, terwijl ik denk het is gewoon pure promotie. Luister 2 miljoen mensen naar dit radioprogramma. Ja. Wees blij dat we het erover hebben. Er kijkt niemand meer tv.
1: Ik weet eigenlijk nooit waarom. Dus ik denk inderdaad dan ook altijd, omarmend. Maar goed, ik heb met samengeknepen billen dat inderdaad aangehoord vorige week. Wat is nou het verhaal? Ik ben gevraagd voor een eenmalige aflevering van het programma Stars on Stage. Ja. Dat is een programma waarin bekende mensen die wel kunnen zingen, maar ook bekende mensen die niet per se iets met zang hebben, worden opgeleid tot musicalster. En dat is heel leuk om te zien, want bijvoorbeeld Roxanne Hazes, die het heel goed heeft gedaan in een seizoen, die is een hele goede zangeres, maar zij leerde dus ook om echt te performen als een musicalster. Dus je moet ook een beetje kunnen acteren, je moet dan kunnen dansen, dat wordt je allemaal aangeleerd. Er zijn ook sporters waarvan je denkt, kon jij zingen? Die kunnen dan opeens heel goed zingen, omdat ze goede zangles krijgen. Nou, ik werd gepolst voor een eenmalige aflevering van dat programma en ik dacht, goh, eigenlijk best wel leuk. Ik heb straks wat meer tijd. Ik heb zin om nieuwe dingen te gaan doen. Nou, en jij raadde mij dat. Ja, jij raadde mij dat eigenlijk af.
0: Nou, ik heb niet afgeraden. Ik heb gezegd, bezint eer je begint. Want ik vind het namelijk echt, en zang, en dans, en acteren zijn gewoon 3 disciplines. Je moet maar kunnen.
1: Nou, ik heb vorige week auditie gedaan en ik heb opgenomen wat de zangdocent van mijn auditie vond.
0: En dat gaan we vandaag horen.
1: Ja, dat kan ik wel laten horen. Want ik snap nou ook wel dat ik niet meer echt terug kan in dit verhaal.
0: En dit is weer Stamberg Back Your Music. My body isn't ready.

0: Bad Mary Morris, Back in Music en The Middle. Nou, er zijn ongelooflijk veel mensen die op een precies verkeerd moment of hun bril zijn kwijtgeraakt, of hun lenzen zijn kwijtgeraakt.
1: Ja, het is een wereld die wij allebei helemaal niet kennen. Wij hebben geen bril, geen lenzen. En maar mensen die ook dan hun lenzen uit moeten doen op de vluchtstrook bijvoorbeeld, om ze nat te maken in hun mond, omdat het droog is geworden door de airco.
0: Weet je dat ik niet eens naar mensen kan kijken die hun lenzen in aan het doen zijn?
1: Ja.
0: Dat is een heel onprettig gezicht.
2: Ik heb sinds kort eigenlijk lenzen, want ik ben 41, maar ik ben er pas 3 jaar geleden mee begonnen. Maar ik kreeg ze niet in. Ik heb echt les gehad van mijn vriendin, die ze al 10 jaar draagt, of meer dan 10 jaar. Die heeft mij echt moeten leren met je vinger. Het ging niet bij mij fysiek.
0: Maar had onze collega nieuwslezer Danny Vos dat ook niet? Die heeft hier toch een tijdje geleden op de radio ook les gehad van Bram Krikke over hoe zijn lenzen in te doen.
1: Wow.
0: Die lukte het fysiek ook niet.
1: Nee, maar ik snap het wel. Het is namelijk die vinger die in je oog moet. Daar deins je toch voor terug.
2: Ja, precies. Je moet er echt doorheen.
0: Ja. Heb je ze bij je? Kan je zo meteen nieuws lezen?
2: Ik denk het wel.
0: Oké. Okay.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
9: Hier, moet je opletten.
8: Chocomel?
10: Sloopmelk.
8: Mona?
10: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
10: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
10: Sloopmelk.
11: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
16: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
3: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Goedemorgen, het is exact 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
14: Goedemorgen. In het gemeentehuis van Den Bosch zijn gisteravond zo'n 100 mensen afgekomen op een inspraakavond over de opvang van asielzoekers in het dorp Engelen. De mensen konden daarvan zich laten horen over de geplande opvang van 50 minderjarige asielzoekers in het dorp. RTL Nieuws sprak met voor- en tegenstanders.
15: Ik vind, er is een spreidingswet. Er moeten gewoon mensen opgevangen worden.
16: Ik denk dat dit gewoon wordt doorgedrukt. Het wordt doorgedrukt van bovenaf.
14: Al maanden is er onrust over de opvang in Engelen. Zo zijn voorstanders geïntimideerd en bedreigd. De gemeente beslist volgende maand of de asielopvang er wel of niet komt. In het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis, 2 worden er nog vermist. De tornado trok over dorpen in de buurt van de stad Carcassonne. De schade is enorm, daken werden van huizen geblazen, 300 gebouwen raakten beschadigd. Duizenden huishoudens zaten zonder stroom en het vliegverkeer lag er even stil. Ja, vlieg je vandaag vanaf Schiphol, dan sta je misschien wat langer in de rij. Beveiligers op de luchthaven voeren namelijk actie. Ze stoppen vandaag en morgen een paar keer kort met werken, omdat ze de werkdruk te hoog vinden. De bagagecontrole ligt vandaag daarom 3 keer een kwartier stil, om 10, 2 en 7 uur. Morgen zijn er dus ook acties, dan stoppen de beveiligers 5 keer een kwartier met werken. En wie vanaf vandaag buiten de spits met de trein reist, is goedkoper uit. De NS biedt rondom de spits namelijk goedkopere treinkaartjes aan om reizigers te stimuleren minder drukke treinen te nemen. Vooral op dinsdag en donderdagochtend is het in de trein altijd ontzettend druk. En dat kaartje moet je dan wel al een dag van tevoren kopen. Het weer. We krijgen best wat zon vandaag. In het zuiden wel wat bewolking. Daar vanmiddag ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 25 graden.
17: Ja, en hoe is het zo'n drukke dinsdagochtend dan op de weg? Nou, er zijn 4 vertragingen langer dan een kwartier. En dat is op de A15 in de richting van Ridderkerk. Je komt in 3 kilometer tussen Gorkum en Hallingsveld-Giessendam. 17 minuten. Ongeluk op de A50 naar Arnhem zorgt voor 4 kilometer... tussen Hoenderloo en Schaarsbergen met 18 minuten. Lange file op de A50 in de richting van Arnhem. Je komt daar in 10 kilometer tussen Beekbergen en Schaarsbergen. Reken op een uur. En de A59, daar is een ongeluk gebeurd van Os naar Zonzeel. Tussen Terheide en Knoopend Zonzeel 4 kilometer en 28 minuten.
13: Twee over.

0: Kensington bij Q Music. En Riddles. Goedemorgen, 6 over 7 op dinsdag de 25e van augustus. Je luistert show 1686, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb afgelopen zomer dus 2 keer Zandvoort aangedaan. Natuurlijk afgelopen weekend voor de Formule 1.
1: Ja, geweldig.
0: En een paar weken eerder was ik er ook al. Toen zei Kiki tegen mij, ik neem je mee naar een heel leuk pop-up restaurant op het strand van Zandvoort.
1: Wat lekker.
0: Ik betaal en ik rij ook, zodat jij lekker cocktails kan drinken.
1: Wow, nou, zo.
0: Ik weet niet wat ik precies die week goed had gedaan, maar ik dacht, nou, vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan.
1: Ja, inderdaad. Ja, lekker zeg.
0: Leuk. Dus wij gaan naar dat pop-up restaurant. Inderdaad, heel idyllisch. Helemaal op houten paaltjes en zo. Nou, hartstikke leuk. Dus wij gaan zitten, hebben echt een heerlijke avond. Laagstaand zonnetje. Heerlijk eten. Ja, en als je dan niet hoeft te rijden, en je weet dat, weet je al, dan trap je het gas in qua drank.
1: En gaat het dan goed? Want zij drinkt dan niet, maar ben je dan niet helemaal uit mijn balans met elkaar?
0: Nee, het gaat wel goed.
1: Oké. Okay.
0: Nee,
1: er is natuurlijk ook een tijd geweest dat jij helemaal geen alcohol dronk en zij wel een wijntje kon pakken.
0: Ja, maar dat is interessant, er is weinig veranderd aan de dynamiek van onze avonden.
1: Ja, wat lekker. Verder. Een goed teken.
0: Dus het is 11:30. We hebben een geweldige avond gehad. En ik zeg, nou, zullen we gaan? En wij vragen de rekening. En in één keer zegt Kiki, shit. En zij draait haar hoofd van mij weg. Ik zeg, wat is er? Zij zegt, mijn lens is gebroken en zit nu in 2 delen achter mijn oog.
1: Oh, wat afschuwelijk.
0: En op dat moment kan ik helemaal niks. Want, ja, wat moet ik doen?
1: Nee, je kan niet met die grote vingers, met die Gruffalo-handen. Kun je niet met dat kleine oogje in.
0: Dus ik neem nog een drankje. Hey, ik zeg, kan ik wat doen? Ze zegt, nee, ja, laten we maar even zoeken. En die vinger gaat in dat oog. En ja, er vindt een mini-operatie plaats.
1: Oh, wat daar.
0: Ik zeg, heb je een bril bij je? Niet bij zich. Heb je reservelenzen bij zich? Nee, ook niet. Nou, uiteindelijk liggen er opeens, pardoes, 2 delen van die lens op tafel. Ze waren gevonden.
1: Hoe ziet dat er dan uit? Ik ben zo niet bekend met lenzen. Is dat hard of is dat juist heel zacht?
0: Zoals je denkt dat het eruit ziet, ziet het eruit. Het is gewoon een heel klein bolletje, laten we zeggen de helft van een knikker. Maar dan gebroken, in 2 delen.
1: Oké. Okay.
0: Ligt op tafel. Dus ik zeg, ja, hoe gaan we nu naar huis? Want jij zou rijden en ik kan echt niet meer rijden. Nou, 11:30, trein gaat niet meer. Taxi, €170.
1: Ah, nee, helemaal.
0: Dan moet je de volgende ochtend terug, want je auto staat in Zandvoort.
1: Ja.
0: Dus wij googelen, mag je rijden met 1 lens?
1: Maar dan heb je maar 1 oog met zicht.
0: Klopt.
1: En het wordt toch altijd gezegd, als je maar 1 oog hebt, dan zie je toch geen diepte?
0: Ja, dat wordt gezegd, maar kennelijk mag je rijden met 1 lens.
3: Maar nog even, hoe erg is haar afwijking ook alweer?
0: Hoe erg is jouw afwijking ook alweer, Kiki?
4: Ik heb -8.
3: Ja, dat vind ik wel verschil. Ik denk 1,25.
1: Hey, dat vind ik wel fors. En dan, maar ik begrijp dus dat jullie dit zijn gaan doen.
0: Ja, dus ik zat ernaast als een soort van navigator. Ik kon het rechte gedeelte van de weg bestieren als een soort tolk. Dus ik zeg, nou oké, nu aan de rechterkant gebeurt er ongeveer dit.
1: Ja, maar dit is de lamme helpt de blinden. Letterlijk.
0: Ja, letterlijk. En uiteindelijk met natuurlijk op een gepast tempo en ongelooflijk zweet in de bilnaad komen wij thuis. Maar dat was een rit van 1,5 uur.
1: Maar wat heb je gedaan, Kiki? Je hebt je oog als een soort piraat afgeplakt.
4: Ja, 1 oog dicht houden. En dan met 1 oog rijden. Want als je dat oog open houdt, dan zie je dus allemaal soort van flikkerende lichtjes. Alsof je de hele tijd naar een kerstboom kijkt.
1: Ja, nou, wat link.
0: Ja, het is link. En, maar ja, kennelijk waren we eraan begonnen. En op een gegeven moment ga je natuurlijk ook niet meer terug. En zo hebben wij uiteindelijk helemaal veilig thuis de auto geparkeerd.
1: Maar dit is wel de reminder om een doosje extra lenzen in je tas te doen. Of een bril of zo. Want op deze manier kom je dus eigenlijk niet meer thuis. Het is jullie gelukt en het mocht dus blijkbaar.
0: Ja.
1: Maar als die tweede lens ook was uitgevallen, ja, dan moet je echt op zoek naar een alternatief.
0: Rox, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, horen zo meteen jouw verhaal. Want ook jouw lens die raakte je kwijt op een verkeerd moment. En waarom raakte jij je lens kwijt?
5: Ik heb hem eruit gehaald.

0: Bebe Rexha, Faithless, Back Your Music en New Religion. Er zijn ongelooflijk veel mensen die op het verkeerde moment hun lens dan wel hun bril zijn kwijtgeraakt. Zometeen hoor je dus Rox, die heeft op een verkeerd moment haar lens eruit gehuild. Maar eerst even Danielle. Hallo Danielle.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ik hoor dat jullie mij een beetje goed horen, want ik ben op zoek naar een parkeerplekje, maar ik zit nog wel in de auto.
0: Je klinkt als een klok, ja. Danielle. Ik heb nog nooit zo'n goede telefoonlijn gehoord.
2: Ja, echt geweldig. Hey, jij bent een keer in de problemen gekomen met je lens en toen zat jij op een paard.
1: Ja, dat klopt. Tijdens een springwedstrijd heb ik bij een S2 van mijn haren in mijn ogen die ik eruit wilde halen. Toen trok ik mijn lens mee.
0: Oké, dus tijdens hindernis 2 kwam er een haar in je oog en toen trok jij je eigen lens mee.
1: Ja, die trok ik er mee uit.
2: En wat moest je allemaal nog doen met dat paard, met dus maar één oogzicht?
1: Ik moest nog 8 hindernissen springen.
2: Oh, nou. Kijk, ik vind het met 2 lenzen, zeg maar met 2 goede ogen, zou ik dat dan niet te doen vinden. Hoe heb je het af weten te maken?
1: Ik ben een beetje hetzelfde als Kiki. Een beetje in mijn één oog half dicht, want anders, ik zie geen diepte, dus ik kon de afstand niet meer zien. En dan maar een beetje meetellen met het ritme en een beetje gokken ook wel.
0: Oh, wauw, maar dat is toch best wel angstig. Want als je geen diepte meer ziet, en zeker als het gaat om als je op zo'n paard zit.
1: Ja, het scheelde wel. Mijn paard die had al wel meer wedstrijden gereden en zo. Dus die kende het springen al wel. Dus dat hielp wel natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus
2: je had een extra paar ogen.
1: Ja, zeker.
0: Ik ga de volgende keer zo'n ooglapje opdoen van een piraat. Het is namelijk ook gewoon een heel imposant gezicht. Als je dat kan, dan word je een soort halve Zorro op zo'n paard. Dat is wel gaaf. Dat is wel gaaf. Danielle, dankjewel hè.
1: Graag gedaan.
0: Hoi.
2: Ja, over diepte gesproken. Het was bij Robert-Jan Vlek op Vlek. Die stuurt een berichtje dat hij aan het werk was op een kraan op 27 meter hoogte. En toen brak het pootje van zijn bril los. Die bril viel vervolgens van zijn hoofd door het raampje van de kraan op het looprooster van de kraan. En hij zag hem zo door het rooster vallen. Huppakee, 27 meter de diepte in.
0: Kan je nog gered worden door dat rooster, maar dat was dan ook niet zo. Nee. Rox?
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar moest je nou zo huilen dat jouw lens eruit viel?
3: Ik ging naar The Weeknd. En daar ben ik een van de grootste fans.
0: Ja.
3: En we stonden vooraan. En toen kwam een van mijn favoriete liedjes. Toen moest ik huilen.
0: Ach.
2: En jij, hup, die Waterlanders. Echt een stroom kwam uit jouw ogen. En gingen ze allebei uit?
3: Nee, eentje. Maar ik kon toch niet zo heel goed meer zien. Dus ik dacht heel koppig van, nou ja, dan doe ik die andere ook uit. Want ik kon die andere ook niet meer vinden, uiteraard.
0: Ja.
3: Dus toen allebei eruit. En toen zag ik eigenlijk vrijwel niks.
2: Maar waarom heb je dan die andere er ook uitgehaald?
3: Ja, omdat ik begon een beetje dubbel te zien. Omdat, nou ja, één oog kijkt goed en de ander niet natuurlijk. Dus ja, en met één oog dicht de hele show, dat was ook geen...
0: Dat gaat ook idee. Niet.
2: En hoe ben je thuis gekomen?
3: Met mijn vriendin, die heeft me geholpen uiteindelijk mee naar huis. Maar het ging wel lastig.
0: Maar vind je nu eigenlijk dat je The Weeknd hebt gezien? Want ja.
3: Ja. Ik kon er heel lang niet over praten hoor. Want ik was wel vooraan, front row. Ik had even een momentje, maar ik zag niks. Dus dat was wel even pijnlijk.
2: Ja, heel lang niet over kunnen praten. Weer huilen. Weer die lens kwijt. Laten we nou maar niet te hard erop doorzagen. Ben je weer je lenzen kwijt?
3: Ja, precies.
0: Hey, we gaan natuurlijk The Weeknd even draaien. En dan ga je hem weer niet zien, maar alweer alleen horen.
3: Ja, ook goed.
0: Blinding Lights.
2: Wel toepasselijk.

0: hoor je al bij de Ella Fellas. Bij zeg maar de harde kern van Ella Langley fans. De Ella Fellas.
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar dat zegt niks over hoe leuk dit liedje vindt, hoor.
0: Leuk liedje.
1: Maar ik ben geen fan van Ella Langley.
0: Er is meer voor nodig dan één liedje natuurlijk. Je wordt niet zomaar Ella Fella.
1: Nee, precies. Nee. Maar jij, ben jij Ella Fella? Want jij bent natuurlijk de ontdekker van country hier in Nederland. Je bent zeg maar de Leo Blokhuis van de country hier in de Lage Landen.
0: Nou, ik zag laatst dat er een Nederlands country radiostation wordt gestart. Hè?
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, er zijn meer mensen die het opvalt.
1: Oh, nee, had je dat eigenlijk willen doen na donderdag 3 september, nadat wij samen stoppen?
0: Ik heb er nog heel even over gedacht, maar ik ga hier gewoon meer country draaien.
1: Oh, heel
0: leuk. Moet beginnen. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws? Het
2: gaat over cybercriminelen die weer een nieuwe manier hebben gevonden om je op te lichten.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
7: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
13: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
14: Ik red me wel, hoor.
13: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
12: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
20: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op Manutan.nl. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
21: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
22: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
23: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
0: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
25: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
6: Kim Weersik, goedemorgen. Het is 8:02. Op de weg zijn wat vertragingen waar je langer over doet dan 20 minuten. Op de A2 is dat door een ongeluk. Maastricht-Noord richting Eindhoven tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide. 10 kilometer, 25 minuten. Er is ook een stuk van de A59 afgesloten. Den Bosch richting Breda, ter hoogte van Raamsdonksveer. Ze zijn daar druk bezig met een ongeluk. Moet je nou richting Roosendaal-Zierikzee, volg dan Breda. Dan ga je over de A27, de A58 en de A16. Op de A15, daar is ook een ongeluk gebeurd. Richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Een half uurtje over 4 kilometer. De A50 richting Arnhem, tussen Beekberg en Hoenderloo. 9 kilometer, 3 kwartier. En van Eindhoven naar Arnhem op die A50. 8 kilometer tussen Paalgraven en Maasbrug met 38 minuten.
7: Lekker zonnig vandaag, alleen in het zuiden is er wat bewolking. En vanmiddag is er daar kans op een bui. Het wordt 21 tot 25 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
8: Goedemorgen. De overgang van betaaldienst iDeal naar Wero wordt misbruikt door oplichters, zo staat in de Telegraaf. Er gaan namelijk mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. En dat moet dan gebeuren voordat iDeal wordt vervangen. Nou, daar is helemaal niks van waar, zeggen de banken. Vorige maand kwamen er bij de fraude helpdesk zo'n 100 meldingen per dag over binnen, schrijft de Telegraaf dus.
7: Dit is zo'n cadeau voor de cybercriminelen, zo'n overgang van een betaalsysteem. Van die verwarring kunnen ze zo ongelooflijk lekker gebruik maken.
6: Ik vond die aanpassing van de Belastingdienst naar een ander rekeningnummer vond ik ook spannend, moet
7: precies
6: ik zeggen.
7: Hetzelfde.
6: Heb ik ook wel 6 keer naar die brief gekeken en gedacht, alright, is dit echt, komt dit echt? Andere rekeningnummers hebben al 100 jaar hetzelfde.
7: Ja.
6: Maar die brief, dat is toch? Want ik maak nu al maanden over.
8: Dat is
6: over.
8: Waar, ja.
6: Oké, gelukkig. Ja.
7: Ik herken niet wat je zegt.
8: Nou. In het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Die tornado trok over dorpen in de buurt van de stad Carcassonne. De schade is enorm. De daken werden van huizen geblazen. 300 gebouwen raakten beschadigd en bomen werden uit de grond gerukt. Duizenden huishoudens zaten ook zonder stroom.
6: Vroeger keek je op National Geographic naar Twister. Dat was zo'n heel erg spannende serie voor een over.
7: Twister was de film.
6: Oh,
7: dat Stormchasers.
6: Dat bedoel ik.
7: Twister ging inderdaad over die tornado.
6: Ja, maar in beide gevallen was dat denk ik een beetje eind jaren 90, early zeros. En dan waren die enorme tornado's boven Amerika.
7: Ja.
6: Het was heel erg interessant om naar te kijken, maar vooral ook omdat het ver van je bed was. En ik heb het idee dat ik nu elke week iets hoor over een tornado in België. Een week geleden of twee weken geleden. Nu weer in Frankrijk.
8: Ja, van die hele kleine tornado's die dus met enorm veel kracht hier dus over 1 of 2 dorpen heen trokken.
6: Oh.
8: Enorm noodweer, later ook nog naar Corsica.
7: Ja.
8: Maar dat is wel iets wat opvalt inderdaad. Natuurlijk sowieso dat extreme weer de laatste tijd.
7: Je zag altijd bij die filmposters dat die koeien werden opgetild. Hè?
6: Ja.
7: Zo vloog er zo'n koe zo'n tornado in. Zou dat dan echt kunnen?
6: Ja, dat kan dus echt.
7: Ja, joh.
6: Ja, joh. Doodeng. En dan gingen ze altijd met die stormchasers, gingen ze met enorme landroverauto's gingen ze er
7: achteraan.
6: En dan moesten ze op een gegeven moment besluiten om toch om te keren, want dan kwam de tornado toch hun kant op.
7: Ja.
8: Ik ben nog nooit berichten tegengekomen dat er koeien ook de lucht in zijn gevlogen, hoor.
7: Jawel, dat kan wel. Je hebt ook een film, ik weet ook niet of dat kan. Er worden haaien uit de zee getrokken.
6: Ja?
7: Die heet Sharknado. En die komen dan aan val.
6: Ja, maar daar kwam echt alles samen. Dat was gewoon Jaws meets Twister.
7: Okay.
6: Toen gingen ze zo op in de rampenfilms in rare scenario's.
7: Ja.
8: Voetbal. Vanmiddag presenteert de KNVB onze nieuwe bondscoach. De Spaanse Xavi is opvolger van Ronald Koeman, die na het WK vertrok. Xavi is sinds gisteren al in Nederland. Maakte een rondje over de KNVB-campus in Zeist. Hij kent ook al wat Nederlandse woordjes.
9: Ongelooflijk. Goedemorgen. Goedemorgen. How are you? Hi, how are you?
8: Ja. Zijn presentatie is vanmiddag 4:30.
7: Oké. Okay. Hey, even Luc. Die Xavi, hoe goed is die?
10: Die is op het voetbaltechnisch niveau heel goed. Hij heeft natuurlijk jarenlang bij Barcelona gespeeld. Daar was hij een van de beste. Hij heeft alle mogelijke prijzen gewonnen als speler. Als coach is hij nog niet helemaal op het niveau van... hij heeft jarenlang ervaring in clubs en landen getraind. Hij heeft onder andere Barcelona getraind. Daar is hij wel landskampioen mee geworden. Maar het is vanuit de KNVB ook een beetje een risicootje. Want zoveel heeft hij nog niet op zijn cv staan als coach. Maar in zijn brein zit het voetbaltechnisch helemaal goed. En ik denk ook dat de spelers wel respect voor hem zullen hebben en hem zullen luisteren, omdat hij zo'n legacy heeft opgebouwd als speler zelf.
11: Hey, en we hadden in Nederland niet genoeg Nederlandse gasten die dit konden.
10: Nou, die hadden we ook wel, alleen de KNVB is gewoon te laat in actie gekomen. Je wist al, Ronald Koeman gaat waarschijnlijk naar het WK stoppen. Pols dan, voordat het WK begint, alvast de Nederlandse mogelijkheden. Zoals een Peter Bos die nu bij PSV zit, een Ten Hag, een Arne Slot die bij Liverpool natuurlijk een beetje op de wip zat toen er tijd en nu ontslagen is. Maar de KNVB is pas in actie gekomen toen Ronald Koeman echt definitief afscheid nam. En dan ben je een beetje te laat.
11: Oké. Nou goed, jongens, laten we het voordeel van de twijfel geven, toch?
6: Nou ja, zeker. Gisteren zei je ook nog, Luc, dat je het zo irritant vindt dat de media bij de NOS werd bijvoorbeeld ook echt doorgezaagd. Ja. En wat nou als dit niet goed gaat? En stap je dan ook op als sportief directeur, werd aan iemand gevraagd.
10: Klopt.
6: Weet nog niet meer wie.
10: Nigel de Jong.
6: Dankjewel. En toen zei hij ook van, laten we nou niet zo negatief beginnen. Laten we nou eens positief naar kijken.
10: Ja, 24 september spelen we tegen Duitsland met Xavi als bondscoach.
11: Deze zelf.

0: Warm.
1: Koud.
0: Zonnebrand.
1: Smeren.
0: Pyramide.
2: Egypte.
0: En je laatste. Pannenkoek.
3: Stroop.
2: Stroop.
4: Ben jij de volgende?
2: Win 2500 euro.
4: Mattie en Marieke's. Vier op een rij.
5: Mattie en Marieke. Q Music.

0: Topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Comedy Central.
2: 3, 2, 1.
0: Nee. Ja, ik heb daar zoveel South Park zitten kijken op een gegeven moment. Je had af en toe van die South Park marathons. Ja. Dat was een cadeau. En op zaterdagochtend en dan zag je links en boven beeld zag je South Park marathon. Kwam je niet naar buiten, dan ging je niet douchen. Dat was fantastisch.
1: Family Guy hetzelfde. Als het gewoon aan de lopende band was, dan bleef je gewoon liggen op de bank.
0: Geweldig.
1: Fantastisch.
3: Ik heb dit helemaal nooit op Netflix gehad.
0: Dat Comedy is, Central niet.
3: Comedy Central. En dat is een tv-zender waar je niet voor hoeft te betalen. Begrijp
0: ja, ik weet niet in welk zender
3: pakket. Misschien inmiddels nu wel, maar...
0: Sowieso een beetje de weg kwijt.
1: Nee, volgens mij zit het overal wel bij tegenwoordig. Oh ja. Ja, volgens mij wel. En dan inderdaad heel veel van dat soort series. Modern Family, Family Guy. Nou, alles met familie in principe. En natuurlijk ook altijd die roast die ze dan elk jaar organiseren.
0: Oh, die had je...
3: Ja, daar hebben ze een keertje Gordon gedaan en Giel Beelen, geloof ik.
1: Ja.
0: Ze hebben mij nog een keer gevraagd.
1: Oh.
0: Ja. Of wie moest ik ook alweer roast?
3: Nee, of jij geroast mocht worden.
0: Nee. Volgens mij is het namelijk, want... of ik geroast mocht worden, ja, inderdaad. Ja.
1: Dan zouden ze even een week kunnen uitzenden.
0: Ja, dan waren ze een week bezig.
4: Ook een marathon.
0: Volgende, Luc.
1: Canada.
2: 3, 2, 1.
3: Ja. Ja!
0: Nog nooit geweest, maar staat echt op mijn bucketlijst.
3: Weet je dat Canadezen die de wereld overreizen ook altijd willen laten weten dat ze Canadees zijn? Dus ik heb een tijdje gebackpackt door Azië. En dan alle Canadezen hebben zo'n Canadees vlaggetje op hun backpack genaaid. Zodat je weet, dit is geen Amerikaan. Zij willen heel erg laten weten, wij zijn geen Amerikaan, wij zijn Canadezen.
0: Oh.
3: En die zetten zich echt een beetje af van de Amerikanen.
0: Chauvinistisch.
3: Ja, best chauvinistisch. Maar Canadezen zijn super vriendelijk.
0: Vind ik alle
3: Amerikanen overigens ook.
0: Ja, ik wou net zeggen, ja.
3: Maar Canadezen die willen gewoon graag laten weten, ja, we're not Americans.
0: Ik vind alle foto's die ik voorbij zie komen van Canada, vind ik mooi.
1: Ja.
0: Die gebergtes, die natuur.
3: Wat een ruimte, hè, daar.
4: Ik ben er 1 keer geweest, Vancouver ook. Geweldige stad. Maar ook de natuur daar, echt azuurblauwe meren, die bergen. Je weet niet wat je overkomt.
0: Ik heb, volgend jaar is het mijn beurt om de zomervakantie te plannen. Dat doen we natuurlijk altijd om en om. Ja, dit zou best nog wel eens een kans hebben kunnen zijn.
3: Is Canada een beetje Oostenrijk XXL?
4: Ja.
3: Want Oostenrijk is natuurlijk ook zo'n land met van die blauwe meren en zo.
4: Klopt.
3: Ja. Misschien heeft het meer bos, meer berg, meer bos.
1: Is het niet ook een beetje de saaie variant van Amerika, Canada?
0: Dat weet ik niet. Een beetje timide is.
1: Daar.
0: Een saaie variant
1: dat gewoon
0: van
1: zeg maar, die grote steden wel even groot zijn, maar er gebeurt gewoon even iets minder.
3: Heel braaf.
4: Ja, het is mellow.
0: Het is mellow. Laatste, Luc.
1: Een serre.
2: 3, 2, 1.
0: Nee,
3: ja.
0: Ik heb al het idee dat je daar niet in gaat zitten.
3: Nou, weet je dat ik heel lang nee zou zeggen bij een serre, maar wij hebben dus nu buiten een vlonder, zeg maar aan ons huis een vlonder, een veranda. Dat is eigenlijk een veranda.
0: Ja.
3: En daarboven is een overkapping, maar dat is met golfplaat. Ja, het is een beetje township vibe.
0: Ga je er nu een serre van praten? Wat ga je doen?
3: It's giving township. En die golfplaten die zijn met die enorme hagelstenen van 2 maanden geleden, zitten er allemaal gaten in.
0: Ach.
3: Dus nu krijgen we geloof ik een paar tientjes of 200 euro.
4: Hier al 5 bij 5.
0: Overdrietig beeld.
3: En volgens mij krijgen we 200 euro terug of zo van de verzekering. Want die golfplaten zitten er al sinds de 50's op. Hoe dan ook, Sander zei tegen mij, moeten we het niet laten ombouwen tot een serre? Nou, hij had helemaal aan ChatGPT gevraagd, hoe zou dat er dan uitzien? Toen was ik opeens helemaal mee maar op het treintje van de serre.
0: Ik ken de oppervlakte, dat wordt dus, dan heb je een soort kas aan je huis.
3: Nou, het is inderdaad een grote veranda, dus
0: echt
3: ook een grote
0: groot
3: serre. En toen had hij ergens een offerte opgevraagd. Ja, dat zou dan 100.000 euro gaan kosten.
0: Jezus. Oh, serre meer. 100.000 euro voor een serre?
3: Ja, maar dat is toch absurd?
0: Nou, laat die golfplaten maar liggen met die gaten erin.
3: Ja, dan maar een beetje township.
2: We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E.
0: Dit is Q Music en Bruno Mars.

0: Bruno Mars, Back Your Music en Risk It All. Nou, zometeen krijgen we dan meer duidelijkheid over Marika's avontuur rondom Stars on Stage.
1: Ja, niet steeds de naam van het programma noemen, want ik krijg daar gewoon gezeik mee.
0: Ja, oké. Okay. Zometeen gaan we koord dansen. Eigenlijk zet jij je contract een beetje op het spel bij RTL. Want de vraag is een beetje, hoeveel kan je verklappen over een televisieprogramma?
1: Ik ben gevraagd om een televisieprogramma waarin ik zou moeten zingen.
0: Ja.
1: En ik heb opnames van wat de zangcoach van mijn auditie vindt.
0: Juist, nou, echt superleuk. Ja, ik denk elke minuut dat wij het erover hebben is gewoon keiharde promotie voor dat tv-programma.
1: Ja, ja, maar ze zijn altijd gewoon wel heel erg met samengeknepen billen, weet je wel. Oeh, Marieke heeft het erover.
0: Maar het is ook niet zo dat wij gaan zeggen wie de mol is, toch? Bedoel.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ook vooral ook omdat we dat niet weten.
0: Nee. Dus zometeen hebben wij opnames.
1: Ja.
0: Want jij hebt voorgezongen.
1: Ja, mijn piano, super kwetsbaar. Ja. Ja, en dan hoor je dus die zangcoach zeggen wat hij daarvan vindt.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme

0: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
1: Kippie!
2: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 4:15 in de Q-middagshow.
4: Verdubbel je salaris.
5: In 1 minuut.
4: Jij verdubbelt jouw salaris!
6: Yes, dankjewel!
3: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
7: Q sounds better with you.
8: Yo, what

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Nu bij Dirk, Santa Maria Wraps. 1,49. Weer eens wat anders.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 8. Het Q-music nieuws van nu.nl.
17: Goedemorgen. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag het werk neer. Ze stoppen een paar keer kort met het controleren van bagage, omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Schiphol werkt sinds begin dit jaar met minder beveiligingsbedrijven, samen 3 in plaats van 5. En sindsdien zijn er problemen, zegt vakbond CNV bij de NOS.
18: Na die overgang hebben wij heel veel klachten gehad van beveiligers over de werkdruk. En die situatie die is steeds erger geworden. Daar hebben we gesprekken over gevoerd en uiteindelijk is er niks veranderd. Dus vandaar deze acties nu.
17: Door de staking kunnen er langere wachtrijen ontstaan op Schiphol. Ook voor morgen staan er korte werkonderbrekingen gepland. Inwoners van het Brabantse dorp Engelen konden gisteravond op een inspraakavond hun mening geven over de komst van asielzoekers. Al een tijd zorgde de opvang van minderjarige asielzoekers voor veel spanning in het dorp. Zo werden voorstanders van de opvang bedreigd. Gisteravond konden mensen dus van zich laten horen.
12: Ik ben voor deze opvang, omdat wij een maatschappelijke en menselijke opdracht hebben.
19: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden?
12: Ik heb ook recht om mij veilig te voelen in mijn eigen dorp. Mij wordt al maanden verteld dat ik bang moet zijn voor jongens die hier nog helemaal niet wonen.
17: En de gemeente beslist volgende maand of de asielopvang in Engelen er wel of niet komt. In het zuiden van België is een lichaam gevonden, mogelijk van een vermist jongetje van 5. Hij werd eind juni samen met zijn vader voor het laatst gezien, vlakbij de vindplaats. De vader is nog niet gevonden, spullen van hem wel. Hij droeg een enkelband vanwege een eerdere veroordeling. Mogelijk had hij het kind ontvoerd. En het aantal tankstations in ons land neemt sneller af door hogere brandstofprijzen en doordat we meer elektrisch rijden. Dat zegt ING. Vooral pompen zonder winkel aan de grens met België en Duitsland lopen risico. En mensen tanken steeds vaker over de grens omdat benzine en diesel daar goedkoper is. Het weer dan. We krijgen veel zon vandaag. In het zuiden soms wat bewolking. In het zuiden van Limburg kan ook nog een bui vallen. Het wordt 21 tot 24 graden.
20: Vertraging op de weg langer dan 20 minuten. Die zijn op 2 plekken. Op de A15 richting Gorkum. Daar kom je tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam in 6 kilometer terecht. De vertraging is 37 minuten. De weg is ook dicht omdat ze daar nog druk bezig zijn. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem kom je tussen Apeldoorn en Hoenderlo in 11 kilometer. Daar 38 minuten. En op de A59 is de weg ook nog dicht in de richting van Breda. Ter hoogte van Raamsdonk-Sfeer in verband met een eerder gebeurd ongeluk. Moet je nou richting Roosendaal of Zierikzee, dan kun je best de Breda volgen. En dan ga je onder andere over de A27.
21: Music. Mattie en Marieke.
16: Marieke heeft geheime opnames gemaakt. Die gaan we zo meteen aan je laten horen. Ook Alex Warren komt eraan na Alan Walker. Dit is Faded.

0: Alan Walker bij Q-Music. En Faded. Goedemorgen, 5 over 8, dinsdag de 25e van augustus. Je luistert show 1686, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ik krijg er ook vaak de vraag, weet Marieke al wat ze gaat doen nadat ze is gestopt met de ochtendshow? En het wordt steeds meer duidelijk. Ja, je hebt eigenlijk een toekomst als musicalster. Je gaat dat op zijn minst proberen. Ja, ja. Ja toch?
1: Ja. Nou ja, ik weet het niet.
0: Kijk, ja, ik denk het wel.
1: Waar ik zin in heb, is er nieuwe dingen aanpakken. Ik heb gewoon zin om weer verschillende projectjes te hebben. Dus nou, ik ga onder andere RTL Boulevard presenteren. Dat is niet per se een projectje, dat is gewoon mijn baan bij RTL. En daar kijk ik zeer naar uit. Maar ik vind het ook heel leuk om ja te zeggen op dingen waar ik voor word gevraagd. En dan gewoon eens te denken, nou, kan ik dit? En toen kreeg ik vorige week een appje. Ja, ik heb dat hier vorige week verteld. En daarvoor ben ik ook een beetje op de vingers getikt door de mensen die het programma maken. Je mag het er eigenlijk niet over hebben, maar ik doe het toch weer. Er komt een aflevering van Stars on Stage. Dat is het programma waarbij mensen worden opgeleid tot musicalster.
0: Ja. En wie zit er nou allemaal in de jury? Albert Verlinde volgens mij.
1: Albert Verlinde zit er vaak. Ja, het is niet echt een jury, geloof ik. Het is meer een soort panel, juryachtig, die dan feedback geeft of hoe de mensen het doen. Hoe de
0: Richard Groenendijk.
1: Paul de Leeuw heeft er ook wel eens gezeten. Ja, en het wordt gepresenteerd door Buddy Vedder en Jamai. Die kunnen natuurlijk allebei supergoed zingen. Dat zijn ook echt musicalsterren. Zij doen dat echt geweldig. En je ziet dan dus bekende mensen in dat programma die kunnen zingen of een beetje kunnen zingen en dan worden opgeleid totdat ze dat ook echt als een musical liedje kunnen brengen.
0: Ja.
1: Nou, toen kwamen ze bij mij. Dus voor één aflevering. Ik hoef niet een heel seizoen en zo mee te doen met een afvalrace. Ik dacht, nou, why not, weet je wel? Ik had daar vorige week over verteld. En jij had daar wel je bedenkingen bij. En nou, Luc vanaf de redactie al helemaal.
0: Nou, ik wil daar een beetje context aan geven. Ik vind namelijk het vak van theater, dat is echt serieus. Kijk, we kunnen natuurlijk allemaal, oké, iedereen kan wel een moppie zingen met een beetje hulp en een beetje tv-magic. Maar als je dan ook nog moet gaan dansen, en je moet ook nog een soort van acteren, verslik je niet in je ambities, weet je wel.
1: Nee, kijk, het is totaal niet mijn ambitie om op Broadway te gaan staan. Ja. Maar ik dacht wel, ja, in het kader van mijn nieuwe verworven tijd de komende maanden, is het wel leuk om nieuwe dingen aan te pakken en iets nieuws te leren.
0: Ter illustratie, dit is Roxanne Hazes, die zat eerder in.

0: En jij dacht, nou leuk, gaan we het ook doen.
1: Nee, maar ik doe het ging. Ik kan dit natuurlijk never nooit. Never nooit. Nou ja, of wie weet. Nee, dit kan ik natuurlijk
0: niet. Nee, dit kan je niet, oké.
1: Dus ik belde vorige week met de muzikaal leider daar, dat is Maurice Wijnen. En ik zei ook, hoe kom je nou toch bij mij? Toen zei hij, nou, we willen gewoon een vrolijke uitzending maken. Ik zeg, ja, maar het is niet de bedoeling dat de mensen mij gaan uitlachen.
0: Hij zegt eigenlijk, we willen iets om op te lachen.
1: Ja, dus we willen gewoon een vrolijke uitzending maken. En we denken dat jij het wel kan.
0: Ja.
1: Dus wil je op stemtest komen? Dan kom je even zingen bij de piano. Kan je morgen? Nou, ik kon morgen, dus daar stond ik.
0: Juist.
1: Naast een pianist. En toen heb ik het gewoon mijn alles gegeven.
2: Zo.
1: Ja, ik dacht, ik ga er vol voor, want zoiets moet je niet half doen. Nou, het zweet stond me in de bilnaad.
0: En wat moest je zingen?
1: Nee, dat kan ik niet zeggen.
0: Nou, kan je dat weer niet zeggen?
1: Nee, dat kan ik niet zeggen.
3: Ah, joh, zeg toch even.
1: Nee, dat ga ik niet zeggen.
3: Okay. Waarom niet?
1: Ga ik niet zeggen. Wat ik wel kan laten horen, is de reactie van de zangdocent die meeluisterde via FaceTime.
4: Marieke?
1: Ja?
4: Ik ben eigenlijk positief verbaasd.
1: Oh, yes!
4: Maar het is eigenlijk heel moeilijk om te zingen.
1: Oh.
4: Je begint in de middenrange in je borststem. Daarna moet je ook nog even switchen naar je kopstem. En die heb je ook. Plus, je durft gewoon je mond open te trekken en gewoon volume te maken. Die hoge noten zitten er ook op. Het is nog ongecontroleerd. Maar de basis is er eigenlijk. Dus het klinkt eigenlijk in de basis al hartstikke goed. Dus ik moet er bijna met de zweep eroverheen. En dan, ik denk dat het heel tof kan zijn.
0: Goh, ik word hier wel benieuwd van, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, ik denk ook, en deze man is heel aardig voor je. En die heeft natuurlijk ook wel iets gehoord wat niet tegenviel. Ze willen jou ook gewoon graag in het programma hebben. Dus ik denk dat dat meespeelt. Je bent gewoon interessant om in het programma te hebben.
1: Ja, kijk, ik heb
0: het. Ja, ze willen jou gewoon graag in het programma hebben.
1: Ik heb het videootje van mijn auditie thuis natuurlijk ook aan Sander laten zien. Ja, die moest gewoon heel erg lachen.
2: Oh, nee, kunnen wij dat even zien? Zo?
1: Ja, nee, ja, ik kan dat niet laten zien, want dat is ook het liedje dat ik ga doen. Want ik ga het doen.
2: Geheim.
0: Ja. En nu?
1: Ja, nou, nu krijg ik zangcoaching van de man die je net hoorde.
0: Dus je gaat het
1: en
0: doen?
1: En dan ga ik het doen.
0: Ze gaat het doen!
1: Ja.
0: Ze gaat het doen! Onze star on stage! Ja, onze star on stage. Overigens, en dat is wel een terechte vraag. Miriam die zegt, Marieke, je verklapt nu al dat je er maar één uitzending in zit. Maar dat is de bedoeling.
1: Dat is het concept. Ja.
0: Het is niet zo dat ze nu al weten dat je nou één aflevering afvalt. Het zou een beetje gek zijn, zeg maar.
1: Nee. Ik zou ook niet moeten denken aan een heel seizoen. Dan moet ik inderdaad ook nog gaan leren jazz dansen en zo.
0: Ja.
1: Dus, kijk, ik kom er helemaal niet naar uit. Het liedje dat ik ga doen, dat kennen we allemaal.
2: Don't cry for me, Argentina.
0: Hey, wanneer is dit te zien?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Hé, wat weten we weinig?
3: Ja, ik wil zeggen, nou, wanneer kunnen we het kijken? Ik schrijf het even op. Wanneer kunnen we het zien?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Oké, nou, kun je ons tegen die tijd wel even op de hoogte brengen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wanneer het is dan?
1: Ja, maar het is niet, ja, het, nee, het, ja, het,
3: wanneer is het?
1: Nee, dat kan ik niet zeggen.
3: Wat liedje zing je?
1: Nee, niet zo doorvragen, want dan heb ik er weer gelazerd.
3: Okay, hoe heet je kinderen?
1: Jongens, gewoon Jip en Noah.
0: We gaan niet verder vragen, Luc, want dan krijgen we toch niks uit.
1: Gewoon afwachten, straks schrijven ze me nog uit het script omdat ik te veel heb geluld.
0: Sst.

0: Ultimate Chaos, Back to Music en Casanova. Er komen de hele ochtend al verhalen binnen over wanneer het mis is gegaan met lenzen en brillen. Ik vertelde eerder deze ochtend dat wij in een restaurant zaten op Zandvoort. En toen schoot er een lens van Kiki achter haar oog. En die lens die brak ook nog een keer.
1: Ai.
0: Echt verschrikkelijk. Want ja, ik kan sowieso niet zo goed tegen geprut in ogen.
1: Nee, het idee dat het achter die oogbal schuift en dat het blijkbaar kan. Maar hij is er wel uitgekomen, hè?
0: Hij is er uiteindelijk uitgekomen. Zijn mensen met soortgelijke verhalen dat het misging met lenzen? Luister even mee naar Nathan.
2: Een hele tijd geleden avondeten gemaakt met een rode peper erin. Pepertje netjes gesneden, daarna netjes op mijn handen gewassen. 'S Avonds ook naar bed ging, uiteraard ook mijn lenzen uitgedaan. En de ochtend daarna, in alle haast naar mijn werk, deed ik mijn lenzen in. En mijn ogen stonden letterlijk in brand. Ik wist niet wat me overkwam. Had natuurlijk de hele nacht hadden mijn lenzen

0: hadden lekker kunnen weken in de lenzenvloeistof, maar ook in al het vocht en alle damp van de rode peper.
1: Van de rode peper.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ja,
1: het is echt afschuwelijk.
2: Weet je dat al deze verhalen mij ook een beetje doen denken aan dat jij... Ik weet niet hoe die app heet, maar jij hebt een app... Nou, correct me if I'm wrong, maar waarbij mensen die blind zijn of heel slecht kunnen zien...
1: Ja.
2: Jouw ogen in kunnen schakelen. Ja, dus jou kunnen gebruiken als hun ogen, toch?
1: Ja, het is een hele interessante app. Die heet Be My Eyes, heet die. En op het moment dat je slechtziend bent of blind... kun je die app installeren. En als je dan visuele hulp nodig hebt of ondersteuning... dan ga je naar die app. Dan klik je in ik heb hulp nodig. En dan gaat ergens onder al die vrijwilligers gaat een telefoon. En als je dan opneemt, heb je meteen een beeldverbinding. En dan kan je die persoon helpen. Dus de laatste ervaring die ik ermee heb... want je wordt... eigenlijk helemaal niet zo heel vaak gebeld, want ik zit nu in die app. Er zijn meer dan 10 miljoen vrijwilligers. Er zijn 10 miljoen mensen die hebben deze app.
2: Maar is dit is toch niet alleen, dan is het niet alleen een Nederlands ding?
1: Nee,
2: want dat,
1: nee.
2: Wereldwijd. Dus het kan ook zijn dat je iemand uit New York aan de telefoon krijgt.
1: Ja, maar je kan dus wel je taal instellen. Dus ik heb Nederlands als hoofdtaal en Engels als secundaire taal.
2: Dat is ook wat gek als je iemand uit Kenia aan de lijn hebt.
1: Ja, dan kan ik alsnog niet helpen natuurlijk. Maar de laatste keer dat ik bijvoorbeeld iemand sprak, die moest toen zijn meterstand opgeven. Toen nam ik op en dan hangt die telefoon dan richting de meterkast. En dan zie ik een meterkast en dan hoor je iemand zeggen... kan je me helpen? Wat is de stand?
2: Wauw!
1: Ja,
2: ik vind dat zo cool.
1: Ja, omdat het is namelijk... je helpt iemand enorm door een hele kleine moeite.
2: Ja.
1: Ja.
2: Grappig, dus, Be My Eyes.
1: Be My Eyes, inderdaad. Nou, zomaar een tippie. Het is een kleine moeite en je helpt de mensen enorm. Dit is Key Music, even kijken. 9:10.

0: Lost Frequencies, Back Your Music en I Live It All. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws? Het
1: nieuws gaat over de hyperspits.
2: Ja.
0: De hyperspits. De hyperspits.
2: Ja. Heeft dat met voetbal te maken of lees ik het zo meteen voor in de verkeersinformatie?
1: Nee, ja, het heeft ook te maken met de verkeersinformatie. Maar de hyperspits zie je op meer plekken. De hyperspits heb je wel eens voor de koffieautomaat op kantoor bijvoorbeeld.
0: Ja, inderdaad. Ook wel hyperspits. Ja. Jemig, Nina, kom je dan naar je koffie?
1: Ja, maar ook in de trein hebben ze last van de hyperspits.
0: Hoor je zo meteen. En ook Teddy Swims komt eraan.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
10: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
11: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
10: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie olifant.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we van weer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48+ kaasplakken of stukken 1+1 gratis. En alle Robijn 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
22: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Hallo, Odin.

0: afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies het ruim 4000 auto's op voorraad.
4: Kim Music, goedemorgen. 8:55. De vertragingen op de weg langer dan een kwartiertje. Die zijn op de A1. In de richting van Amersfoort kom je in 7 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken, half uur. Pechgeval op de A16 naar Breda zorgt tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel voor 6 kilometer met 28 minuten. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem, 10 kilometer tussen Apeldoorn en Hoenderlo, kleine 3 kwartier. En de A348, je hoort hem maar zelden, maar daar is hij, richting Arnhem tussen Velp en Velperbroek, 2 kilometer, 24 minuten.
5: Veel zon vandaag. In het zuiden is er wat bewolking met kans op een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Annemarie heeft het laatste.
6: Goedemorgen. Vlieg je vandaag vanaf Schiphol, dan sta je misschien wat langer in de rij. Beveiligers op de luchthaven voeren namelijk actie. Zij stoppen vandaag en morgen een paar keer kort met werken omdat ze de werkdruk te hoog vinden. De bagagecontrole ligt vandaag 3 keer een kwartiertje stil. Zo direct om 10 uur, straks om 2 uur en vanavond om 7 uur. Morgen zijn er ook weer korte werkonderbrekingen. De aanpak van illegaal vuurwerk in voetbalstadions heeft te weinig effect. Dat staat in een nieuw rapport. Voetbalhooligans worden namelijk steeds creatiever met het binnensmokkelen van vuurwerk. Dat zeggen de onderzoekers. Die vinden dat de controles bij stadions echt veel beter moeten.
7: Wij hebben geconstateerd dat de voering echt beter zou moeten. Daar hebben we ook aanbevelingen voor gedaan. Bijvoorbeeld, ga nou eens naar de technologische kant kijken. Bijvoorbeeld handscanners of scanpoorten. Waarbij je dus op veel strengere manieren dat kan controleren. En de pakkans is op dit moment heel laag.
6: Dat is te horen bij Nieuwsuur. Afgelopen weekend raakte er bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord nog 7 supporters gewond door vuurwerk. En dat zouden supporters hebben verstopt in een DJ-set.
4: Yeah.
5: Wat?
4: Maar waarom krijg je überhaupt een DJ-set mee naar binnen?
6: Ja, goede vraag. Dat weet ik ook niet precies. Maar ja, het is inderdaad een creatieve oplossing. En dat is dus ook het probleem. Dat zeggen die onderzoekers ook. Het gebeurt ook wel eens dat het vuurwerk van tevoren al in stadions wordt neergelegd. En doordat er afspraken worden gemaakt met schoonmaakbedrijven op zo'n mensen die daar werken, is een voorbeeld dat genoemd wordt. Maar ze zeggen, ja, de controles moeten gewoon veel en veel beter. Dat incident van afgelopen weekend, dat is natuurlijk, ja, krankzinnig.
4: Nou, ik vond dat er is natuurlijk ook alweer veel over gegaan over het incident bij Cambuur. En De berichten van kinderen die dan misschien wel voor het eerst naar een voetbalwedstrijd waren, die echt onder de jas van hun ouders en zo gedoken zijn, omdat het gewoon doodeng was, dat vuurwerk dat op ze afkwam. Echt bizar, toch?
5: Maar dat heeft toch ook niks meer met voetbal te maken?
4: Nee.
5: Wat ga je daar dan doen?
4: Nee, dan ga je daar dus puur heen om te rellen, lijkt mij dan dus zo.
5: Ja,
4: want dan ben je toch helemaal niet geïnteresseerd in die wedstrijd?
5: Dit blijft me echt tot in de oneindigheid fascineren. Wat er tussen die oortjes gebeurt om dit daar te gaan doen. Het verhaal gaat ook altijd dat er best wel heel veel hoogopgeleide mensen tussen zitten. Dus mensen die gewoon thuis vrouw en kinderen hebben. En die dit, voor wie dit zeg maar een soort uitlaatklep is.
4: Ja.
5: Om totaal gek te gaan in zo'n voetbalstadion.
4: Zou het toch fascinerend zijn? Ik begrijp
5: er niets van.
4: Om een keer zo'n hooligan te spreken. Weet je, gewoon volledig anoniem. En we willen best je stem vervormen. Want je maakt mij niet wijs dat er geen één hooligan luistert. Want ze zitten dus blijkbaar, als ik het jou ook zo hoor zeggen, door alle lagen van de samenleving.
5: Ja.
4: Dus dan luister je misschien ook wel gewoon naar de vriendelijke normale zender Q Music.
5: Ja, wij hebben dat in het verleden wel eens geprobeerd, Marieke. Ze willen allemaal niet. Op televisie zie je ze toch ook niet?
4: Nee, ja, oké. Maar daarvan zou ik dan nog kunnen denken, dat is misschien nog spannender. Ja,
5: maar ook anoniem niet. Ook anoniem niet. Je hoort toch nooit een hooligan praten?
6: Nee, ze hebben ook nu ook hier bivakmutsen op. Het zijn ook allemaal afspraken onderling. Daar wordt niks over gezegd.
4: Nee. Nou, dat is gewoon de code die ze hebben. Je praat niet.
6: Wie vanaf vandaag buiten de spits met de trein reist, is wat goedkoper uit. De NS biedt namelijk aan de randen van de spits goedkopere treinkaartjes aan om mensen te stimuleren minder drukke treinen te nemen. Vooral op dinsdag en donderdagochtend is het in de trein altijd erg druk. Dat is de zogenoemde hyperspits. Dat kaartje, dat goedkopere kaartje, moet je dan wel een dag van tevoren kopen. En een hotel in de Franse Pyreneeën heeft in één dag een enorme boel toprecensies binnengekregen. Het restaurant van het hotel was gisteren namelijk de perfecte schuilplek voor de wielrenners in de Vuelta. Die moesten schuilen vanwege een extreme hagelbui. Rode truidrager Pogacar en veel andere renners die vluchten toen dat hotel binnen dus om droog te blijven. Nou, vervolgens alleen maar positieve recensies op Google. Mensen die roemen de snelle service met handdoeken van het hotel. Sommigen noemen het de ideale plek voor hagelbuien.
5: Ah, sympathiek, Luc, voor die renners.
8: Ja, heel leuk. Ja. Een onmerkwaardig beeld, hoor. Want dan zie je op die foto's, zie je de grootste wielrenners op aarde die er allemaal aan meedoen. Zie je helemaal koukleumend in die lobby staan en dan daarnaast gewoon een bejaard koppel op een bankje met bergschoenen aan, die gewoon waarschijnlijk die dag gingen wandelen. Die staan er dan naast. Ja, echt fascinerend.
4: Maar hoe gaat dat dan tijdens zo'n Vuelta? Want zij fietsen dus die lobby van zo'n hotel in, maar daarna moet die race ook gewoon weer door. Maar dan start iedereen weer op hetzelfde punt.
8: Ja, de race is afgelast van gisteren. Ze zijn überhaupt niet gefinished. Dus het was zo heftig dat het was ook onweer rondom de finishplek en zo. Ze hebben gewoon gezegd, hier en niet verder, dit is jullie eindtijd en morgen stappen we weer op. Dus vandaag gaan ze gewoon weer verder met fietsen.
4: Was dat niet ook in verband met die tornado? Dat ze...
8: Ja, het is wel dezelfde regio, want ze komen vanuit Monaco, fietsen ze richting Spanje. Ja. Vandaag zijn ze in Andorra en dan de rest van de Vuelta zijn ze dan in Spanje. Ja.
5: Kijk, dit is de sportredactie.
4: Ja, heerlijk. Ik gooi wat op en hij weet het precies.
5: Zometeen een nieuwe ronde 4 op een rij. Kansen op 2.500 euro. We gaan luisteren met wie we vandaag gaan spelen.
9: Annemarie, Mattie, Marieke. Annemarie, Marieke, Mattie, Marieke.
4: Leuk.
5: Je kunt 4 op een rij met Marieke. Als je nu belt 0909 9596. Dit is Teddy Swims.

0: Teddy Swim. Rob.
1: Ja?
0: Hey, goedemorgen jongen.
1: Goedemorgen.
0: Wij gaan zo meteen met jou vier op rijden.
1: Dat is mooi.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Je zit vandaag lekker op de rioolwagen.
1: Ja, dat klopt.
2: Ben jij dan zo'n wagentje met zo'n hele grote slurf die de put in gaat? Zeg maar, de slurf gaat de put in, niet het hele wagentje natuurlijk.
1: Nee, niet het hele wagentje, nee. Maar de mensen zijn er ook niet zo blij mee meestal.
2: Nee, dat snap ik, maar je doet natuurlijk goed werk. Kijk, ik ken die wagentjes goed, want ik sta er wel eens een kwartier achter. Dan wil je Jip heel graag kijken wat die wagentjes doen.
1: Wij staan altijd in de weg.
2: Ja, hij staat altijd in de weg, maar mijn zoontje vindt het dus fascinerend.
1: Als er een zwaailamp op zit, vinden ze het toch wel mooi, hè?
2: Juist, dat is het. Alles met machines is te gek. Hoe hou jij de stanken vol op de rioolwagen?
1: Ja, op een gegeven moment ruik je niet meer, joh.
0: Je ruikt er niet meer, wordt er immuun voor.
1: Het is meer dat vet wat zo stinkt, joh.
0: Het vet?
1: Ja.
2: En wat, bedoel je met vet dan?
1: Iedereen was zijn pannetje natuurlijk af.
0: Ja,
1: dat blijft allemaal in de riool.
0: Dus als jij een oproep zou mogen plaatsen, Rob?
1: Dat blijft toch.
0: Er is geen alternatief natuurlijk.
2: Nee, het alternatief is lik je borden schoon en alleen maar water. Niet. Dat kan niet.
1: Anders heb ik geen werk meer dadelijk. Hè?
0: Nee. Hey, en zit je alleen op het wagentje?
1: Ik zit vandaag alleen, ja. Mijn collega die is ziek.
0: Oh, jammer.
2: Hey, en is het dan ook zo, want ik vind dat interessant, hè, als jij zegt, ik ruik het niet meer, dat is maar goed ook. Jouw neus is helemaal gewend aan de geur die met jouw werk te maken heeft. Maar is het dan zo dat als jij bij wijze van spreken naar een openbaar toilet gaat, of naar een Dixie op een festival, dat je dat dan ook niet meer ruikt?
1: Dat ruik ik wel, hè.
0: Ja.
2: Is toch
1: maar
2: anders.
1: Maar dat vet, daar word je toch, een soort van immuun voor of zo. Ik weet ook niet wat...
0: Hoe vaak was je pak?
1: Mijn pak?
0: Je hebt toch overal...
1: Ja, ik heb wel overal, maar die gebruik ik elke dag een andere natuurlijk.
0: Oh ja, weet ik veel. Ja, ik dacht misschien
1: ik ga natuurlijk niet elke dag hetzelfde overal aantrekken.
0: Nee.
2: Gaat hij naar de werkgever? Wordt hij bij de werkgever gewassen of moet je dat thuis doen?
1: Ja, dat ga ik niet thuis doen.
0: Nee, dat begrijp ik ook wel. Dan heb je net als Annemarie, daar raakte ik niet helemaal naar vis, maar helemaal naar riool. Dat wil je natuurlijk ook niet.
1: Misschien moet niet zo blijven ruiken, zeg maar.
0: Nee, precies.
2: Hey, maar niet wassen met wasmiddel, hè, want dat is allemaal vet. Er gaat allemaal het riool in.
1: Ja, daarom.
0: Hey, Rob, ben je klaar voor vier op rij?
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we Marieke de studio uitvuren. Ja. En dan

0: eerste associatie erbij. Geef Marieke zo meteen vier dezelfde associaties. Krijg je 2.500 euro. Klaar voor?
1: Ja.
0: Dan gaan we. Jouw eerste woord is moeder.
1: Vader.
0: Kapstok.
1: Jas.
0: Lawaai.
1: Stilte.
0: En je laatste woord is knuffel.
1: Beer.
0: Zo, dat was snel gepiept, Rob.
1: Ja.
0: Ja. En ik vond het helemaal geen gek rijtje, in alle eerlijkheid. Is het 2.500 euro waard? Ja, wat zeg je?
1: Nou, nog goed zijn.
0: Ja, het moet nou nog goed zijn. Gaan we horen, na Three Doors Down, Back Your Music. Dit is Kryptonite.

0: Kryptonite. We spelen vier op een rij met Rob uit Delft. Dit waren zijn vier woorden. Een moeder.
1: Vader.
0: Kapstok.
1: Jas.
0: Lawaai.
1: Stilte.
0: Knuffel.
1: Beer.
0: Moeder, vader, kapstok, jas, lawaai, stilte en knuffel, beer. Rob.
1: Ja?
0: Er zijn heel veel mensen die vieren al feest bij ons in de berichtenbox.
1: Ja, laten we het open.
0: Ja, er zijn ook wat mensen die hebben hun twijfels bij het woord lawaai. Want daar wordt ook een woord. Ja. Wat denk je wat
1: herrie.
0: Dat daar... Ja, herrie. Precies dat, ja. Inderdaad. Ja. Ja, en verder is er weinig discussie. Dus we hebben onze twijfels bij het woord lawaai. En verder zou het een walk in the park moeten zijn, Rob.
1: Ja, ik hoop het.
0: Ik hoop het ook.
1: Zou het mooi zijn.
0: We gaan Marieke terug de studio invragen. En kijken of we het redden tot 2.500 euro en een straat staatsloten. Daar gaan we. Marieke, het eerste woord is moeder.
2: Vader.
0: Kapstok.
2: Hoi. Jas.
0: Lawaai.
2: Herrie. Stilte.
0: Oh. Ja, stilte. Ja, stilte.
1: Jammer.
0: Ja. Zo, dat is nogal jammer, Rob.
1: Ja, ja. En we blijven gokken.
0: Ja, echt jammer.
1: Nou ja, niks aan te doen.
0: Laatste woord was geweest knuffel.
2: Beer.
0: Ja.
1: Jammer.
2: Oh, ik weet dan ook nooit wat ik liever heb. Of ik dan toch dat vierde woord liever fout heb. Of toch ook goed.
1: Ja,
0: echt jammer, hè?
1: Nou, niks aan te doen. Volgende keer beter.
0: Heel erg jammer.
2: Sorry, Rob.
1: Nee, geen probleem.
2: Oh, ja, lekker. Ja, nee, dit was echt boer met kiespijn. En ik snap het, ik snap het.
0: Oké. Okay. Hey, fijne dag, Rob.
1: Hey, joh, werk ze nog.
0: Goed, hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Zitten dus drie mannen, zitten op een motor. De voorste heet Dennis, die zit voorop. De achterste heet Thijs, die zit achterop. Hoe heet de middelste?
2: Oh, ik ken dit inderdaad. Nog één keer.
0: Er zitten drie mannen op een motor. Er zit er één voorop. Dat is Dennis. Er zit er één achterop. Dat is Thijs. Hoe heet de persoon in het midden?
2: Dennis.
0: Nee. Hey.
2: Zit er één voorop?
0: Ja.
2: Of is het dan juist Thijs?
0: Nee.
2: Huh? Rob.
0: Rob!

0: Vier op een rij is het favoriete spel van ons en van vele, vele anderen. Bijvoorbeeld van Odin. Hallo Odin.
1: Goedemorgen Martien.
0: Goedemorgen. Je kan een beetje ver wegklinken. Jij ligt namelijk aan het zwembad in...
1: In Antalya, Turkije.
0: Geweldig man. Ja.
2: Heerlijk. Ja. Jij bent er lekker op vakantie. Wie heb je allemaal mee?
1: Ik heb mijn vriendin mee, Herve, en mijn zoon Mike en mijn dochter Nova.
0: Geweldig, geweldig. Hoe lang kan je daar nog genieten, Odin?
1: Nou, vandaag en morgen nog. En dan is het klaar, helaas.
0: Oké, hartstikke goed. Hey, en ondertussen, luisteren jullie lekker Nederlandse radio?
1: Stukjes. Dus de enige nadeel van de vakantie is dat jullie niet lang konden luisteren. Want ja, je hebt hier een andere agenda dan thuis.
0: Ja, andere agenda. Ja.
1: Ja. Ja, dus dat is eigenlijk de reden dat wij een vierde parij spelen met ons gezin.
0: Ja.
1: Want Rev en ik hadden het erover. Van ja, de enige baan, we kunnen Mattie en Marieke niet horen. Want het is nog maar 3 weken, missen we een week. En ook vooral 4e parij. En toen zei ik me zo van ja, maar wat is dat dan? Dus we willen het uit te leggen. Maar ja, 4e parij, het is een associatie. Het is een tegenstelling, soms is wat hier opkomt. Dus toen zei ik van nou, oké, wat is het dan? Nou ja, dus als we insteren, dan gaat er iemand een beton op. En dan zit iemand 4 woorden en dan doen we een spelletje.
0: Ik ga je heel even een resume, Odin. Want de lijn is zo slecht. Er zitten heel veel mensen te luisteren en die denken, waar heeft Odin het over? Jullie zijn gek op 4 op een rij. En jullie spelen het thuis in het appartement op vakantie in ieder geval. En dan gaat er 1 iemand het balkon op. En dan, net zoals hier iemand de studio uitgaat. Ja, dan spreken jullie 4 woorden af en dan komt die persoon terug van het balkon. En dan gaat hij 4 op een rijen.
1: Ja,
2: en wie verzint de woorden dan?
1: Ja, of Reve of ik.
0: Goh, ik vind het heel leuk, man.
1: Ja.
2: Is het niet leuk als jij een keer hier bij ons in de studio bent en het dan met ons speelt?
1: Ja, zeker wel.
2: Lijkt jou dat wat? Jij hebt nog een week vakantie, toch?
1: Ja.
0: Dan kom je gewoon een keer hier langs.
2: Ja.
0: Odin, nee. Voor het echtje, want je zit nou in je appartement te spelen op Antalya. Ja, kijk, hier, wij zitten gewoon in Amsterdam. Amsterdam, die is een stuk minder mooi. Maar dan kan je hier een keer echt komen spelen. En dan spelen we ook gewoon voor 2.500 euro. Maar dan ga jij hier, dan kom je gewoon bij ons.
1: Wauw.
0: Is dat wat? Dat is toch lachen?
1: Wow.
0: Ja.
1: En dan, ja, zeker.
0: Ja, leuk.
2: Kijk, in jouw eigen... Doe het zelf 4 op een rij, dan gaat een van jullie het balkon op. Maar hier moet jij dan in de studio blijven staan. En dan mag jij spelen, dus met Annemarie, met Mattie of met mij. En dan gaat een van ons, dus het equivalent van het balkon, hier gewoon de gang op. Bij de studio. Ja. En dan spelen we het voor de echie.
1: Nou, fantastisch.
2: Heb je lekker ook wat om naar uit te kijken als je weer terugkomt van vakantie? Dat is altijd fijn.
1: Inderdaad. Wat fijn, jongens.
0: Odin, we gaan je even doorschakelen naar onze redactie. Dan Kiki die maakt dan een afspraak met je. En dan zien we je ergens in de loop van volgende week. Goed?
1: Ja, fantastisch.
0: Volgende week.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Get ready for the OG. All y'all
4: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
10: eboekhouden.nl. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. eboekhouden.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Ons cw-fotoboek is er.
17: Spannend!
16: Wat is die mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
16: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
15: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
16: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
18: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker. Kip.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Goedemorgen, 1 voor 9. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
13: Goedemorgen. De overgang van betaaldienst iDeal naar Wero wordt misbruikt door oplichters, staat in de Telegraaf. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. En dat moet dan gebeuren voordat iDeal wordt vervangen. Nou, daar is niks van waar, zeggen banken. Je hoeft niks te doen voor die overgang. Open die mails niet. Vorige maand kwamen bij de fraude helpdesk zo'n 100 meldingen per dag over binnen, schrijft de Telegraaf dus. Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone. Gemiddeld is dat al wanneer ze 10 jaar oud zijn, blijkt uit nieuw onderzoek. Daaruit komt ook naar voren dat de helft van de kinderen wel eens dingen online ziet die hen bang of verdrietig maken. Vooral op Snapchat en TikTok. Toch durven veel kinderen dat thuis niet te vertellen uit schaamte of angst voor de reactie van hun ouders. Het kabinet roept ouders met een campagne nu op om op tijd het gesprek aan te gaan en samen duidelijke afspraken te maken. In een dorp in het zuiden van Frankrijk wordt de schade opgemaakt na de tornado van gistermiddag. Huizen in een dorp bij de stad Carcassonne werden weggeblazen of raakten zwaar beschadigd. Er zijn tientallen gewonden. Sommige mensen zaten bekneld onder omgevallen muren van hun huis. Vannacht moesten veel mensen ook ergens anders slapen omdat ze niet terug konden naar hun woning. En voetbalclub NEC heeft vanavond de laatste kans om de Champions League te halen. Ze spelen hun tweede wedstrijd in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Vorige week verloor NEC in Nijmegen met 3-1. Ze moeten nu vanavond in Noorwegen met 2 doelpunten verschil winnen. Aanvoerder Charon Cherry denkt dat dat gaat lukken.
14: Ik merk dat iedereen echt in gelooft. Als dat niet zo zou zijn, zou ik ook zeggen, we blijven beter daar in Nijmegen. Maar uiteindelijk merk ik aan die boys dat iedereen super veel zin in heeft en echt geloof en steunt.
13: De wedstrijd begint vanavond om 9:00. Het weer, een droge en zonnige dag. Alleen in het zuiden kans op wat bewolking. Daar wordt het zo'n 21 graden in het zuiden. In de rest van het land ietsje warmer, zo'n graad of 24.
15: Vertraging op de weg vanaf 25 minuten. Op de A1 lange file komt door een ongeluk van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met 1 uur en 8 minuten. Op de A12 naar Arnhem tussen Oudijk en Duiven 7 kilometer 50 minuten. En de A50 van Apeldoorn naar Arnhem 10 kilometer file tussen Beekbergen en Schaarsbergen met 1/2 uurtje.

0: Shakira, Burna Boy, Backy Music, Die Die. Goedemorgen, 5 over 9, dinsdag de 25e van augustus, show 1686, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ook iedere keer als we 4 op een rij spelen, veel appies. Blijft 4 op een rij na 3 september? Jazeker, wij blijven elke ochtend om 8:30 4 op een rij spelen. Ook nadat jij dit programma hebt verlaten.
1: Ja, dat is inmiddels al volgende week donderdag. Dat is opeens
0: inderdaad.
1: Snel, ja.
0: Overigens, er blijft natuurlijk een hele hoop. Hè. Annemarie blijft gezellig. De redactie blijft gezellig.
1: En jij?
0: En ik blijf natuurlijk ook.
1: Eigenlijk ga alleen ik weg.
0: Er is alleen één ding wat we bijvoorbeeld wel moeten gaan missen. En dat zijn de verhalen rondom Kiki de kat.
3: De 9 levens van Kiki.
0: In de beginjaren van dit radioprogramma heb ik jou een kat cadeau gedaan.
1: Ja, op Dierendag. Heel erg sympathiek. Wie doet zijn collega nou een kat cadeau? Maar jij deed het. En die heb ik Kiki genoemd. Nu, als je Kiki hoort, dan gaat het eigenlijk altijd over jouw vriendin. Dat is een mens, dat is een levend persoon. Maar ik heb een kat, Kiki.
0: En wij dachten, naarmate zeg maar, we dichter bij het einde komen van het duo Mattie en Marieke, is het de moeite waard om eens even te kijken hoeveel levens dat beest nog over heeft? Mm-hmm. Katten hebben er dan 9, maar je hebt zoveel verteld.
1: Ja.
0: Moeten we niet even gaan strepen?
1: Ja, gaan turven.
0: Heel even gaan turven. Hoeveel levens heeft het beestje nog over?
1: Is het einde van dit radioprogramma ook het einde van het dier?
0: Nou, ze heeft er bijvoorbeeld eentje verloren. Luister mee op 11 april 2024. Want toen gebeurde er dit. Ja, dat appje wat ik van jou kreeg. Ik had een middagdutje gedaan. En daarna ging ik naar mijn WhatsApp. Ik zag een audio-app van 26 seconden. Zullen we gewoon eens even gaan luisteren naar wat ik hoorde? Want echt, ja. Het vloog me naar de keel. Je moet je ook voorstellen, ik was net wakker. Dus ik was nog een beetje versuft. Ik denk, ik druk gewoon op play. Even horen wat er komt. Weet je wel? Nou, daar gaat hij hoor. Buckle up.
4: Schat, niet schrikken, maar Kiki is net van 4 oog naar beneden gevallen. En ik ben zo geschrokken en alles is oké, maar ik was ook helemaal alleen thuis. En ze maakte zo'n harde klap, omdat ze heel hard terug kwam rennen. Maar alles lijkt goed en ik had de sleutel van de onderbuurvrouw. Maar ik dacht gewoon, ze is dood.
0: Ja, ten eerste dankjewel dat je zeg maar mij vertrouwt met emotioneel onderdak vinden in zulke situaties.
1: Nou ja, weet je wat het is? Kiki, mijn kat, die heb ik in het eerste seizoen van dit radioprogramma van jou cadeau gekregen. En dat maakt jou toch een beetje de geestelijk vader van mijn poes.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja.
1: Zo. Als we in het weekend de hoogtepunten op YouTube kijken, die altijd op vrijdagmiddag op YouTube komen, dan kijkt ze ook altijd mee en zeggen: kijk, papa is op de televisie.
0: Ja, dat gebeurt echt.
1: Dat gebeurt echt.
0: Dat is echt zo.
1: Maar ja, dit was voor iedereen die een huisdier heeft. Je weet, je overleeft je huisdier. Tenminste, die kans is het grootst. Je huisdier gaat eerder dood dan jij. Er komt een moment, daar wil je nooit aan denken. Maar er komt een moment dat je huisdier komt te overlijden.
0: Dat is bij Kiki wel de vraag, hoor, of dat zo is.
1: Nou ja, het is natuurlijk een kat en ze heeft vele levens. Vorig jaar is ze een keertje bijna gestikt in een haarbal. Toen heeft ze een hele nacht op de IC gelegen van het Medisch Centrum voor Dieren. Ching ching, dat kostte wat.
0: Ja.
1: Maar het is nu echt, ze is door het oog van de naald gekropen. Wat is er nou gebeurd? Wij wonen op 4 hoog.
0: Mm-hmm.
1: Zij loopt over de daken. Er zijn mensen die tegen mij zeggen: je bent gek dat je dat toestaat. Maar een kat is ook een buitendier, in mijn geval dan.
0: Aha.
1: En zij kan dus over de daken. Ze loopt over de dakgoot, van dakterras naar dakterras, over de reling van het balkon. Andere katten lopen op straat met auto's. Overal zit wel gevaar.
0: Ik heb, toen ik bij jou was, Kiki wel eens zien lopen over die daken, doet ze ook met een ogenschijnlijk gemak, hè? Alsof er niets aan de hand is.
1: Het is echt alsof je naar het paard van Sinterklaas kijkt.
0: Ja, klopt.
1: En nu heeft ze de lente in haar koppie, dus dan merk ik dat ze wat verder gaat dan normaal. Dus ik zag haar op een gegeven moment in een soort van uithoek, zeg maar, van onze daken, dat ik dacht, nou meid, daar ben jij nog nooit geweest.
0: Mm.
1: Kom maar terug. Dus ik riep haar en ik heb echt een soort hond. Als je roept, dan komt ze terug. Dus ik zei, Kiki, kom je? Zij keert zich om, zij gaat in sprint. Ik zeg nog, geen haast.
0: Geen haast. Het was er nog verteld.
1: En toen gebeurde het, ze gleed uit over de dakgoot. Ja, lieve mensen, ik kan er nu heel relaxed over vertellen, maar ik heb het zien gebeuren. Oh. Zij is van 4 hoog naar beneden gevallen. En je moet je even voorstellen, je kat glijdt uit. Je hoort het geluid van die nagels op het lood van de dakgoot. Toen heb ik haar in een split second, want zij probeerde zich vast te houden, ook nog als een soort Mufasa, aan een klif zien hangen. En toen is zij, ja, nogmaals jongens, van 4 hoog naar beneden gestort.
0: hemeltje.
1: Ja, en ik hoorde er ook krijsen. Er stond ook meteen een buurman, die hoorde ook het gekrijs. En die hoorde mij ook gillen. Die stond meteen zeg maar over de schutting. Wat is er aan de hand? Gaat het?
0: Hey, en dat gebeurde natuurlijk waarschijnlijk in jouw ogen ook als een soort slow motion. Want dat soort momenten zijn altijd trager.
1: Nou, er gebeurt gewoon waar je altijd al bang voor bent. Mijn kat valt en ze kunnen gewoon doodvallen. Als ze een smak maken of ergens op landen op een tuintafel of wat dan ook, dan breken ze hun rug, dan zijn ze er gewoon niet meer.
0: Aha.
1: Dus ik hang angst en beven over die reling. Ik zie dat zij op de tegels van de tuin van de onderbuurvrouw ligt. En ze bewoog. Gelukkig. Ze krijste en ze bewoog. Ik dacht, ze leeft nog.
2: Ja.
1: Toen heb ik in een soort van paniek mijn onderbuurvrouw Chantal gebeld. Ik zeg, wie heeft jouw sleutel? Ik moet erin. Wie heeft jouw sleutel? Ze zegt, jij.
0: Huh?
1: Ik ren naar de kast waar haar sleutel ligt.
0: Ja.
1: En ik ben binnen 3 seconden sta ik in de tuin van de onderbuurvrouw.
0: En toen?
1: Nou ja, en toen heb ik haar opgepakt. En toen heeft ze echt als een baby, als een lappenpop heeft ze op me gezeten. Ik heb gehuild. Ja, ik moest zo hard huilen.
0: Ook een beetje hormonen natuurlijk.
1: Ook. Nou ja, en toen, lang verhaal kort. Ik ben met haar naar de dierenarts gegaan voor een spoedconsult. Dat raden zij ook aan, want ook al lijkt je dier goed, intern kan er van alles stuk zijn.
0: Waren er wat organen verschoven, of niet?
1: Nou, niks.
0: Oh, nee?
1: Nee, het dier is onverwoestbaar. Daar kun je een nucleaire ramp op loslaten. Maar she survived. Niks met haar poten, niks met haar organen. Het is gewoon, she's alive.
0: Ze zeggen altijd inderdaad, kakkerlakken overleven een atoombom. Ja. Daar vergissen ze zich in, dat is Kiki. Het is echt zo. Ik zweer het, als er oorlog komt onverhoopt in het land, zij staat met een helmpje op de voorkant van een tank.
1: Ja, klopt.
0: Dat is dit beest.
1: Ja, en dat is
0: niet te geloven, man.
1: Maar het is
0: kan dat nou? Nog heel even, je dondert 4 etages naar beneden. En ik heb een foto van haar gezien. Like nothing ever happened.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja, ik was er erger aan toe dan zij.
2: Want
1: ik heb mijn kattenleven in een oogwenk aan me voorbij zien flitsen.
0: Ja, dit was een verhaal van 11 april 2024. We zijn weer terug bij vandaag. We zijn aan het kijken hoeveel van de 9 levens Kiki nog over heeft. Even kijken, we doen 9 min 1.
3: De 9.

0: Cascada bij Q Music, Every Time We Touch.
1: Dit radioprogramma heeft een directe verbinding met Jimmy Jansen. Dat is een sporter uit het dames hockeyteam. En Mattie, jij bent op Epping basis met Jimmy.
0: Nou, om te beginnen, ik zit helemaal even in het WK-hockey. Gisteren ook echt een hele smakelijke wedstrijd gezien van de heren. Luc, heb je zitten kijken?
2: Ja,

0: Zeker, tegen Engeland.
1: Man.
2: Hoe ver zijn zij inmiddels? Want de dames daarvan weten we, oké, dat wordt wel wereldkampioen. Daar kunnen we toch zo'n beetje...
1: Nou,
2: nee, maar ho, als ik Luc hoor zeggen... Dat
0: wordt een wereldkampioen.
2: Ja, dat sinds 2011 bij grote wedstrijden geen wedstrijd meer is verloren.
0: Klopt.
2: Dan ben ik wel zelfverzekerd. Is dat bij de mannen ook zo?
0: De mannen spelen de halve finale tegen Spanje later deze week. Dus die zijn ook goed op weg.
2: Geweldig.
1: Gisteren stuurde ik een appje naar Jibby Jansen. Want tijdens het kijken naar hockey viel mij iets op. Dat appje naar Jibby, dat klonk zo... Hallo Jibby, Mattie en Marieke hier.
2: Hi!
1: En Luc. We hebben een vraag aan je. Wij hebben gisteren naar het hockey zitten kijken... en wij snappen niet hoe een speler weet van jullie ploeg... wanneer je moet wisselen. Want jullie lopen op en af het veld. En hoe hoor je dat?
2: Gefeliciteerd met de winst!
1: Gefeliciteerd met de winst! Dag! We hebben antwoord van Jibby. Hey Mattie en Marieke. Goeie vraag. Onze manager zegt op de bank tegen ons met wie we wisselen... en dan roepen we dat over het veld. Vaak wissel je wel met dezelfde. Dus als je diegene ziet staan, dan kom je snel naar de kant. Grappig.
2: Oh. Ja,
1: dus je ziet een speelster opstaan en dan denk je... oh, met haar wissel ik altijd en dan ga je naar de kant.
2: En dan roepen de speelsters het dus zelf over het veld naar elkaar.
1: Ja. Grappig, hè?
2: Ah, ja.
1: Ja, we hebben een soort WK-vraagbaak bij Jibby Jansen, een soort open lijn.
2: Kan hier ook gewisseld worden. Dat is ik nu roep Kiki en dat Kiki dan op mijn stoel komt zitten. En dan als jij op een gegeven moment zegt Roel en dan komt Roel op jouw stoel.
1: Hey, zometeen draaien wij nog even het nichtje van Felice Albers. Ook weer van het Nederlands hockeyteam, namelijk Roxy Dekker. Dat is haar nichtje. Eerst nog heel even over waar we het morgen over gaan hebben. Luc, want je hebt morgen een hele persoonlijke ja of nee.
0: Klopt, ik dacht voor een topic voor jou of nee, even uit het leven gegrepen, uit mijn eigen leven.
1: Ja.
0: Heeft te maken met mijn datingleven.
2: Wij genieten enorm van jouw datingleven. Pieuw!
0: Ja, pieuw. Dat is toch iets dat mij lang gaat achtervolgen.
2: If you know, you know. En if you don't know, check eventjes ons Instagram-account, @MattieMarieke.
1: Maar wat is de vraag morgen?
0: Misschien is het leuk om als topic voor jou of nee morgen te doen een afscheidsdate. 3, 2, 1. Ja!
3: Q Music, alarmschijf.
4: Roxy Dekker.
2: Nee!

0: Kerbeck Music Bare Minimum. Hey Menno.
1: Matty.
0: Jij bent helemaal naar achter doorgelopen in het Foute Uurarchief volgens mij. Je bent helemaal naar achter gelopen, of niet?
1: Ja, ik dacht ik wil even een paar classics aan het begin van het Foute Uur.
0: Zo. Hij heeft zich verslikt in de stof.
2: Ja, het is een hele grote soort... Ja, je moet echt een beetje als de kast van Narnia zien waar je doorheen gaat. En dan kom je in de ruimte waar alle foute hits staan. Oh, en dan helemaal die achterste kast.
1: Ja, helemaal rechts achteraan.
0: Ja, en wat heb je daar uitgepakt? Wat zijn de opties om mee te beginnen, Menno?
1: Sabrina met Boys.
0: Ja. Echt stof van aflagen. Wel leuk. Ja, oké. Okay. Ja,
1: en dan tegenover de Dolly Dots.
0: Oh. Nou
2: ja. Dat was ook niet gisteren, hè?
0: Nee.
2: Dat
1: was ook niet gisteren. Maar
2: nog steeds goed.
1: De kast.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, welke mag Menno zo draaien? En welke gaat er terug die kast in? Laat het maar weten via de app van Q Music. Veel plezier met het Foute Uur.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
7: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sounding looking like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
13: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
18: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Picnic 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.

0: gratis abonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.

0: bewust 18+.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Het is lekker zonnig vandaag, alleen in het zuiden wat bewolking. Het wordt maximaal 25 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 9 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 3 op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stoel en Hoevelaken. Dat is een ongeluk gebeurd. 10 kilometer file, vertraging is 41 minuten. De A10 van Watergraafsmeer naar de Nieuwe Meer tussen Amsterdam de Rivierenbuurt en Schinkelbrug. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer file, vertraging 20 minuten. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Velp en Velperbroek 2 kilometer. Vertraging is daar 19 minuten. Het is dinsdagochtend. Ben je erbij vandaag? Werk je thuis? Heb je net de laptop opengeklapt? Of heb je net de motor van je busje gestart? En ben je hard pakketjes aan het rondbrengen? Misschien ben je vandaag wel jarig, vrij, vakantie. Nou, laat weten waar je druk mee bent. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo meteen terug. Krijg je mijn koffiecup? Zo meteen Nakatomi met Sing of The Fortune Fairy Tales met My Little Fantasy. Klik nu op je favoriet.
4: Q Music is proud to be found.
3: Maar eerst de Dolly Dots, Love Me Just a Little.

0: Sing in het foute uur.
1: Feest kan er gingen, want wij zijn binnen.
0: Precies.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Morgen. Quinty Schekkerman die is ingeklokt vanuit de vrachtwagen. Nu onderweg naar Friesland. Nog 2 uur rijden, dus sowieso het hele foute uur meegenieten. Wesley van Graafweiland klokt zich in vanuit Assen. Die is rondjes tijdschriften aan het brengen bij winkels. Eldert van der Dam die is wat voetbalveldje aan het beleiden met een machine. Marco die is druk met onkruid plukken. En Raymond, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Menno.
0: Of moeten we in jouw geval goed weglaten?
3: Nou ja, het is harder met de pet op hier.
0: Ja, jij stuurt, ik ben weer terug van vakantie. En ik moet nu 3 weken ellende oplossen.
3: Ja, ik heb van die mooie collega's die altijd zeggen van... ja, we gaan je helpen, we gaan het heel goed met schoonhouden. En ze hebben gewoon 3 weken niks gedaan.
0: Nee, wat doe je voor werk?
3: Ik werk bij een transportbedrijf, een bloemenplanten, groenten en fruit.
0: Ja.
3: Daar ben ik verantwoordelijk om het hele complex een beetje schoon te houden... en bij te houden en netjes te houden.
0: Maar ja.
3: Ik ben er 3 weken niet. En tussen 3 weken hebben ze niks gedaan. Dus het is niet over dat we nu controle krijgen. En dan zijn we zwaar de pin uit.
0: Ja, dus er liggen bruine bananen hier en daar. Overal aarde.
3: Ja, aarde, zand, barrenstof, noem maar op. Spinrag.
0: Ja, het is lullig om te zeggen. Maar dan mag je aan de bak, Raymond, vandaag.
3: Ja, nou, ik ben gisteren al begonnen.
0: Is het einde nog niet in zicht, hoor ik.
3: Ja, nou ja. Het is gewoon doorgaan, hè.
0: Ja. Nou ja, doe dat, Raymond. Dankjewel voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
3: Oh, gezellig.
0: Dat dacht ik. Ja, en voordat we ophangen, toch nog 1 ding.
3: Een hele fijne dag.
4: Fijne dag!
0: Ja, hou je taaien.
3: Is goed!
0: Hoi! Het is dinsdagochtend, het foutuur. Dit is Q Music. Met Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten.

0: Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Kleine tussenstand. Donnie en Marcus Schuitmaker liggen voor. En het nieuws komt eraan met Mart.
1: Met concurrentie zometeen voor Disneyland Parijs.
0: Oeh.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
7: ik red me wel hoor.
6: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Bouwmaatscore.nl.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.

0: andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimelk. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu hou hè.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
8: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
10: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Mart Gol, goedemorgen.
11: Rond deze tijd beginnen beveiligers op Schiphol met een eerste korte staking, omdat ze overlopen in het werk, zeggen ze. Ze controleren nu bijvoorbeeld een kwartier lang geen handbagage, dus dat kan zorgen voor langere rijen bij de security check. Op Schiphol werken nu minder beveiligingsbedrijven samen, en volgens vakbond CNV zijn er sinds dat moment problemen, hoort de NOS.
12: Na die overgang hebben wij heel veel klachten gehad van beveiligers over de werkdruk. En die situatie die is steeds erger geworden. Daar hebben we gesprek over gevoerd en uiteindelijk is er niks veranderd. Dus vandaar deze acties nu.
11: Ook om 2 uur vanmiddag en 7 uur vanavond zijn er korte stakingen. Morgen nog meer. Vandaag moet in België duidelijk worden of een gevonden lichaam inderdaad van een vermist jongetje van 5 is. Daar lijkt het op, want de oma van de jongen herkende de kleding. De jongen en zijn vader zijn nu 2 maanden zoek. Het lichaam is ontdekt vlakbij de plek waar de auto van de vader eerder werd gevonden. Maar die vader zelf is nog spoorloos. Wat er nou precies is gebeurd is nog onduidelijk. Tankstations langs de grens hier in Nederland krijgen het steeds lastiger en zullen de komende jaren steeds meer verdwijnen, denken economen. Omdat benzine en diesel iets verderop in België of Duitsland veel goedkoper is, rijden veel mensen die kant op, waardoor Nederlandse pomphouders minder verkopen. Vooral kleine tankstations zonder shop hebben er last van. Verschillende zijn al gesloten. En concurrentie voor Disneyland Parijs. Er komen rond de Franse hoofdstad waarschijnlijk 3 attractieparken bij. Megaproject kost zo'n €6 miljard en Saoedi-Arabië betaalt. Want de Franse president en de Saoedische kroonprins die kwamen erachter dat ze allebei van de populaire Japanse serie Dragon Ball Z houden. En één van de parken moet daar helemaal over gaan. Wanneer de deuren opengaan, dat is nog onbekend. Het weer van Weerplaza in het zuiden. Meer bewolking vandaag. Daar zo'n 21 graden. Op andere plekken zonnig en tot 25 graden.
10: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 10 files, eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken, daar is een ongeluk gebeurd. 9 kilometer file, vertraging 34 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister-app. Op de A12 van Arnhem naar Ede, controle bij 125,3. De A12 van Maar naar Utrecht bij 75. De A16 Breda richting Dordrecht bij 51,7. De A27 van Hilversum naar Almere bij 115. En de A30 Barneveld richting Ede, controle bij hectometerpaal 16,3.
13: Welcome to the one and only, the original.
10: Dit is
14: het Foute Uur.
15: Menno Barreveld.
10: Nelly Furtado met Forza tegenover Usher. You remind me. Ja, wat is je favoriet? Laat het weten. Klik erop in de Q-app of Q-music.nl.
13: Q-music is proud to be fout.
10: Eerst Donnie en

0: Goedemorgen.
1: Welkom in het Foutuur.
0: Dankjewel.
1: Kijk, jij wil een rock battle.
0: Zeker weten.
1: Want jij bent een liefhebber van rock.
0: Een liefhebber van rock, zeker weten. Ethisch glam rock.
1: Kijk, en hoe zie je er zelf ook een beetje ethisch glam rock uit, of dat niet?
0: Ja, heel erg. Ik heb ook mijn Q-Music profielfoto, daar staat heel goed op te zien. Ik ben zelf ook een gitarist, dus...
1: Nou, dan klik ik hem even aan. Oh, inderdaad, ja, ik zie het. Goeie gitaar, mooi shirtje zonder mouw aan, zwart. Goed lang haar.
0: Precies.
1: Ja, het is helemaal duidelijk. Ja, absoluut. En welke twee liedjes doen we dan tegenover elkaar het Foutuur?
0: Living on a Prayer van Jon Bon Jovi en Sweet Child of Mine van Guns N' Roses.

0: daar ga ik voor het gemak vanuit, William, dat jij ze eigenlijk allebei gewoon heel leuk vindt.
1: Ik weet het.
0: Maar als je moet kiezen, je moet kiezen.
1: Ik moet kiezen. Ik heb wel een beetje een voorliefde voor Bon Jovi, aangezien die band mij echt in deze zaal heeft getrokken.
0: Ja. Ja, als ik jouw profielfoto zie, dan had je ook zo in de band gekund.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, precies. Nou ja, er gaat nu gestemd worden in de Q-app en op Q-music.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ja.

0: William Veldman. Hij wilde graag een 80s glamrock battle en die heeft hij gekregen. Gewonnen door Bon Jovi, Living on a Prayer. En Saskia Corvelijn die zegt, Living on a Prayer op de radio. Mijn dag is gemaakt hoor.
1: Zo, die luchtgitaar kan weer in de kast.
0: Ja, luchtgitaar kan weer in de kast. We gaan namelijk nu dansen. Dance Nation. Sunshine.

0: Where did you come from? Cotton Eye Joe.
1: Hey Menno, heb jij er nog eentje voor ons? Nog eentje, alsjeblieft, man.
2: Ja, dat kan wel. Ja, we doen er nog eentje zo. Wordt dat Sash met Ecuador? Ja, het is een soort reisbattle. Want we gaan of naar Ecuador of naar Brazil. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Nu bij Dirk. IAM's kattenbrokjes. €2,69. Die vinden ze lekker.
11: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
17: Sloopmelk.
16: Mona?
17: Ja, ook sloopmelk.
16: Milner?
17: Sloopmelk.
16: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
17: Sloopmelk.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis.
0: Mediamarkt.
21: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
22: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
23: Kippie.
21: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
24: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
25: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
26: Nu hou hè, dus niet straks.
27: Fans van voordeel.
25: Aldi.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
27: Fans van voordeel.
25: Aldi.
30: Get ready for the OG.
31: All y'all bitches wanna look like me.
32: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
33: Chris?
34: Ja?
33: Hoef jij niet te werken vandaag?
34: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
33: Dus, heb je nu...
34: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
33: Oh, dat is goed geregeld.
35: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
36: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
37: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Veel zon vandaag, alleen in het zuiden wat bewolking en het is maximaal 25 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister, 14 files. 3 met een vertraging van 10 minuten of langer op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer, vertraging een kwartier. De A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen De Hoogt en Batendorp 5 kilometer, vertraging 14 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 17 minuten.
38: Menno Barreveld.
2: Nog eentje dan.

Shanna Spyro op Q-Music en Great Expectations. Ah, grote verwachtingen die niet altijd uitkomen. Hebben we allemaal wel eens toch? Wat was jouw laatste teleurstelling? Ik had gisteren nog een teleurstelling. Ik had een broek besteld. Nou, Great Expectations. Ja, hij kwam binnen. Ja, het is echt niks. Het is een raar model. Het is een gekke washing. Mijn verwachting was enorm. Maar zelfs mijn katten die bliezen ernaar. Maar dit valt in het niets vergeleken bij Shanna Spyro. Een paar jaar geleden leerden ze iemand online kennen. Nou, Great Expectations. Nou, vervolgens hebben ze een afspraak gemaakt om elkaar in het echt te ontmoeten. Maar toen ze op het afgesproken tijdstip naar de deur liep, was hij er niet. En dit is echt wel sneu.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Top 40 Classic. In de Top 40 Classic vandaag terug naar 25 augustus 2012. Want het is vandaag precies 14 jaar geleden dat Sterren Springen voor het eerst op tv kwam. Dat was ook een gek programma eigenlijk, hè? Er moesten bekende Nederlanders voor een hoge duikplank in het water springen. En ik kan me dus Terro Jaap nog heel goed herinneren. Die deed mee. Die ging dus van de hoogste duikplank af.
1: Ik denk, fuck it. Ik ga van de 10 meter. En ik heb nieuws. Ik heb gesproken met de mensen van het Guinness Book of Records. En ik heb gevraagd, is er ooit iemand van 220 kilo van de 10 meter gesprongen? Wereldrecord. Yes!
0: Hoppakee. Ja, ook nog een wereldrecord voor Terro Jaap. Nou, wat stond er toen in de top 40? Ik heb de top 40 erbij gepakt van 25 augustus 2012. Nou, drie liedjes uit de top 40 gehaald. Welke van deze drie vind je het leukst? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 2 stonden Will.i.am en Eva Simons met This Is Love. Keuze 1 vandaag. This is love, this is love, this is love. Op 8 in de top 40 Otto Noos met Million Voices. En op 10, Nicki Minaj. Keuze 3 vandaag. Nou, ik ben benieuwd welk nummer de meeste stemmen krijgt. De uitslag hoor je straks rond 10 over 11. Nu eerst Rondé, Bright Eyes.

0: Martin Garrix en Jax met Told You So. Wordt het This Is Love van Will.i.am en Eva Simons? Wordt het Million Voices van Otto Noos? Of Starships van Nicki Minaj in de Top 40 Classic? Nou, je kunt nog stemmen in de Q-app voor de Top 40 Classic van vandaag. Het nieuws komt eraan met Mart.
1: Goedemorgen, een advies zo als je nog naar Schiphol gaat vandaag. En hoe kon een jochie van 3 alleen op avontuur met de trein?
0: En Huntrix hoor je zo.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
7: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in

0: minuten hiervoor.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ik denk het.
0: Ja, lekker! Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
3: Q sounds better with you.
4: Yo, what

Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed.

0: voeding.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Goedemorgen, het Q-music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Mart Grol.
9: Goedemorgen. Begin met nieuws over de brand in de nieuwjaarsnacht in een kerk in Amsterdam, de Vondelkerk. We zullen waarschijnlijk nooit weten waardoor het vuur is begonnen. Dat zegt de politie nu het onderzoek klaar is. Er is bijvoorbeeld geen bewijs dat het vuurwerk is geweest of dat de brand is aangestoken. Verder onderzoek heeft volgens agenten ook geen zin meer, omdat onder meer sporen door het vuur verloren zijn gegaan. Kom op tijd naar Schiphol, maar niet te vroeg, zegt het vliegveld. Ze zeggen er daar alles aan te doen, zodat je als reiziger weinig last hebt van de stakingen door beveiligers. Zij leggen vandaag verschillende keren kort het werk neer, omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Vakbond CNV waarschuwde bij de NOS al dat grote problemen waarschijnlijk uit zouden blijven.
10: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
9: Volgens NH Nieuws liep de vertraging door de staking van eerder vanmorgen op tot bijna een uur. Twee mensen die vermist waren na de tornado in Zuid-Frankrijk zijn gevonden. Ze zijn volgens meerdere media lichtgewond geraakt. Er vielen nog tientallen andere gewonden toen die tornado gisteren over een dorp raasde. De wervelwind zorgde voor een spoor van vernieling. Honderden huizen hebben schade. En hoe kon een peuter in zijn eentje met de trein gaan van Rotterdam naar Eindhoven? Er zijn vanochtend nog veel vragen over het avontuur van het jochie. Volgens Omroep Brabant is onduidelijk hoe dat kind van 3 gisteren alleen terechtkwam in die trein. NS-personeel heeft dat jongetje opgevangen. Inmiddels is hij weer bij zijn moeder. Maar wat er nou precies is gebeurd, is dus nog een raadsel. Het weer van Weerplaza. Veel zon, alleen in het uiterste zuiden vandaag meer bewolking. Daar 21 graden. Op andere plekken tot de zomerse 25.
8: 7 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging van 10 minuten of langer. Dat zijn er 2. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 6 kilometer, vertraging 19 minuten. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 5 kilometer, vertraging is daar een kwartier. En snelheidscontroles op de A12 van Arnhem naar Ede bij 125,5. De A16 Breda richting Dordrecht bij 51,7. De A27 Hilversum richting Almere bij 115. En de A30 Barneveld richting Ede. Controle bij 16,3. Nou, zometeen het nummer met de meeste stemmen in de top 40 classic. Cameron Whitcomb komt eraan. Eerst Huntrix, Golden. Yeah.

0: en Kingdom of Fear. Ja, je kon hieruit kiezen. William en Eva Simons. Otto Noos. En Nicki Minaj. Ja, de top 40 van 25 augustus 2012. Ja, Rijn zegt poeh, nostalgie van het einde van de basisschooltijd naar de middelbare school met die nummers. Leonie Boksem zegt dit is een no-brainer, Nicki Minaj. Christel Sloetje zegt oei, moeilijke keuze, maar ik ga voor This Is Love van Will.i.am en Eva Simons. Goedemorgen Menno, voor mij de eerste optie graag This Is Love, leuk nummer waar ik helemaal weg van ben. Is een inkoppertje Jean, Starships natuurlijk.
1: Goedemorgen Menno, we gaan vandaag een beetje voor het Nederlandse tintje, dus dan gaan we Can You Feel The Love.
2: Voor mij Otto Noos met Million Voices.
1: Kom maar door met Nicki Minaj, Party Hardy.
0: Ja, laatst was Angela, kom maar door met Nicki Minaj, Party Hardy. Nou, 15% van de stemmen voor Million Voices van Otto Noos. 28 voor This Is Love van Will.i.am en Eva Simons en 57 voor Nicki Minaj. Dus ja, Party Hardy.

0: Wanneer wist jij, dit wil ik laten worden. Dit wordt mijn beroep, dit vind ik echt leuk. Soms is het heel duidelijk. Kijk, of het dan lukt is natuurlijk een tweede. Weet je, dan weet je al heel jong, ik word voetballer... of ik word brandweerman, of dierenarts of juf. Alex Warren, die je net hoorde met Passenger... die heeft er wel heel even over moeten nadenken.
1: I wanted to be a police officer. Yeah, and then I was a lawyer. And I wanted to be a professional skateboarder. I think I wanted to be everything.
0: Ja, en uiteindelijk werd hij YouTuber en zanger. Maar wat wel blijkt, dat is mijn eigen conclusie... mensen die DJ willen worden, die weten dat heel vroeg vaak. Ik zelf wist dat toen ik 12 was. Dat was echt mijn doel, weet je wel. Tot grote horror van mijn ouders. Die dachten, wat wil hij nou worden? Maar ik heb hier Joel Corey. Ja, die wist het ook heel snel. Die was 13 en die zei... I wanna be a DJ. Net een beetje op zijn Engels, dacht ik. Dit is Head & Heart, samen met Eminem.

0: Q-Music en Homewrecker. Heb jij iets in je bezit dat gesigneerd is door een celebrity? Als dat niet zo is en je hebt geld over, dan kun je vandaag je slag slaan. Ik kom er zo op terug. Het is echt niet de minste celebrity. Maar zo meteen eerst... Bibi Rexha en Faithless.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
5: Kippie.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, tof jij even.
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: Streekt. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan. Get ready for the OG. All y'all bitches
14: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
20: Het is een zonnige dag, alleen in het zuiden wat bewolking. En vandaag maximaal 25 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 8 files op dit moment. 3 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen De Hoogt en Batendorp 5 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 6 kilometer. Vertraging 20 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 2 kilometer. Vertraging 12 minuten.
21: Menno Barreveld.
20: Met Bibi Rexha en Fateless.

0: David Guetta en Sia komen eraan. Ook Teddy Swims. Maar ik heb eerst even dit.
1: Een quiz die geen quiz is. En er dus niets te winnen is.
0: Nee, ik ga ook een liedje draaien waarin een bekend dansje zit. Welk liedje en welk dansje?
2: Pam, pam, pam, pam. Step, step, step, side. En step, step, step, side.
0: Ja.
2: Pam, pam, pam, pam. Step, step, step, side. En step, step, step, side.
0: Even klein wachtmuziekje. Welk dansje is dit, denk je? Lieve mensen, het is

0: David Guetta en Sia op Q-Music. Beautiful people. Q.
1: Maximum Summer.
0: Heb jij iets in bezit dat is gesigneerd door een celebrity? Als dat niet zo is, en je hebt geld over, en hebben we het niet over een paar tientjes, maar dan kun je vandaag je slag slaan. M&M die gaat vandaag meer dan 100 paar sneakers veilen voor het goede doel. En hij heeft ze allemaal gesigneerd. En dat doet hij bij een veilinghuis, Julian's Auctions. En ik heb net gekeken. Ik dacht, leuk man, een paar Jordans gesigneerd door M&M. Ja, tot ik zag wat mensen al geboden hebben. Die Jordans, $25.000. Een simpel paar Nike Air Max 90, gewoon van die witte. $9.000. En de goedkoopste Air Max die ik gezien heb, $1.250. Maar goed, het is op zich wel goed ook. Want de opbrengst van de veiling gaat volledig naar de Marshall Mathers Foundation. Dat is zijn liefdadigheidsorganisatie. En die zet zich in voor kwetsbare en kansarme jongeren in Detroit en de omliggende regio. Dus ik hoop dat hij daar lekker veel geld mee ophaalt. M&M, je hoort hem nu op Q-Music. Met Lose Yourself.
2: If you had one shot, one opportunity...

0: City en Self-Aware op Q-Music. Zometeen rond 11:45, dan doen we de Piepshow. Het nieuws komt eraan met Mart.
1: Een update zometeen over dat busongeluk van gisteren met scholieren. En ik heb ook nieuws over je toekomstige vakantie.
0: En zometeen Albert Stap Lunchtime. Mijn lunchmix met onder andere Tim de Luc en Sam Overdick. It just won't do. Maar waar ga ik naartoe dan?
1: Ja, dat ga ik je zo vertellen.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
7: ik red me wel hoor.
6: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
19: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: sportvoeding.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Al één van de vier Müllermilkflesjes met dat moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
10: Müllermilk, the moo you can't resist.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
14: De kippiepan. Woordenvol kippapjes. Klaar binnen 30 minuten.
15: Kippie. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Mart Grol.
16: Goedemiddag, ze zijn bijna allemaal weer thuis. De Duitse scholieren die in de bus zaten, die gisteren een ongeluk kregen op snelweg A28 bij het Gelderse Wezep. Gaat naar omstandigheden goed met ze, schrijft een Duitse krant, maar ze hebben wel snijwonden en kneuzingen. 16 mensen werden na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. 2 leerlingen hebben daar afgelopen nacht geslapen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Het is en blijft ook een raadsel waardoor de Amsterdamse Vondelkerk in brand kon staan afgelopen nieuwjaarsnacht. Na onderzoek zegt de politie, we kunnen er niet meer achter komen. Er is onder meer gekeken of het vuurwerk is geweest of dat de brand is aangestoken, maar eventueel bewijs is verloren gegaan door de vlammen. Ook ander speurwerk hielp niet, dus stopt de politie nu met het onderzoek. Dan naar België. Daar is de politie juist een nieuwe zoekactie begonnen in de buurt van waar het lichaam van een kind gisteren werd gevonden. Waarschijnlijk een maandenlang vermist jongetje van 5. Zijn vader verdween tegelijkertijd. Van hem ontbreekt nog elk spoor. Blijft onduidelijk wat er nou precies is gebeurd. Tientallen agenten kwamen nu volgens Belgische media een gebied uit met onder meer ook speurhonden. En instappen, slapen en vervolgens wakker worden in Denemarken of Zweden zijn plannen voor een nieuwe nachttrein vanuit ons land, zegt een bedrijf dat er wel oren naar heeft. Vanuit Amsterdam kun je dan per trein naar Kopenhagen of Malmö. En daarmee zou er na jaren weer een directe treinverbinding komen tussen de Benelux en Scandinavië. En de eerste rit die zou over 1,5 jaar moeten zijn. Het weer van Weerplaza. Vrij veel zon, maar in het zuiden ook bewolking. En vanmiddag daar een spatje regen misschien. 21 graden in het zuiden. Op andere plekken kan het 25 graden worden.
15: Nou, het is niet heel druk op de weg op dit moment. Er staan twee files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging is daar 20 minuten. En een korte file op de A76 van Geleen naar Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer vertraging is daar 5 minuten. En snelheidscontroles op de A12 van Arnhem naar Ede bij 125,3. De A16 van Breda naar Dordrecht bij 51,7. A28 Amersfoort richting Zwolle bij 82,4. En de A30 van Barneveld naar Ede. Controle bij hectometerpaal 16,3.
17: Menno Barneveld. 3, 2, 1, go.
15: Lunchtime! Ja, tijd voor een breakie. Alright, stop lunchtime. Tim Deluxe en Sam Obernick zo. Kygo en Run Republic. Maar eerst Junior Jack en A Samba. Yes,

0: Bruno Mars en All My Soul. Wat zit
1: er op de Piep Show.
0: Wat zit er op de piep? Nou, als je het weet, dan stuur je je antwoord in de Q-app. Ik heb een stukje uit B&B voor Liefde gepakt. Gilberto en Caroline, die hebben een gesprek. De vraag is alleen, welk woord heb ik uit dit gesprek weggepiept?
2: Gebruik je die nog wel eens voor jezelf?
3: Ik vind het wel lekker.
2: En dan ga je met je bikini ga je erin dan?
3: In de... Ik ga niet met mijn bikini in.
2: Weet ik dat ik
3: dat
2: heb.
3: Dat voelt vies, joh. Laten we maar even wachten met de ingaan. Want ik denk, nou, die loopt over.
0: Nou, wat moet er op de piep? Laat het weten. The second...

0: Jack Style en John op Key Music met Turn the Lights Off. Zo meteen hoor je nieuwe muziek van Sommieux. Maar eerst...
1: De Piep Show.
0: Ja, wat zit er op de piep? Mieke, Joha, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Mieke, jij denkt te weten wat er op de piep moet?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Oké, laten we even luisteren.
3: Gebruik je die nog wel eens voor jezelf?
4: Ik vind het wel lekker.
3: En dan ga je met je bikini ga je erin dan?
4: In de... Ik ga niet met mijn bikini in.
3: Weet ik dat, ik heb
4: dat er... voelt vies, joh. Laten we maar even wachten met de ingaan, want ik denk, nou, die loopt over.
0: Daar gesprekje tussen Gilberto en Carolina, B&B voor Liefde. Wat moet op de piep, denk je?
2: Ja, zoals Carolina dat zegt, de hot top.
0: De hot top?
3: Yes. Gebruik je die hot top nog wel eens voor jezelf?
4: Ik vind het wel lekker.
3: En dan ga je met je bikini ga je erin dan?
4: Ik ga niet met mijn bikini in hot
3: top. Nee, ja, weet ik dat. Ik
4: dat
3: heb
4: voelt
3: er...
4: vies, joh.
0: Ja. Nou, Mieke, inderdaad, je hebt gelijk. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, want je zegt, Carolien spreekt het zelf ook af en toe anders uit.
4: Laten we maar even wachten met de hot top.
0: De hot top, ja. Toch lekker een hot top. Het levert jou het Q prijspakket en mijn koffiecup op.
2: Oh, super.
0: Dus die ga ik nu opsturen. En het was geen gokje, dit. Je wist het.
2: Nee,
0: het
2: was zeker geen gokje. Nee.
0: En ben je al helemaal bij?
2: Ja, ik ben helemaal bij.
0: Kijk je vooruit ook?
2: Ik kijk zeker vooruit.
0: Oh ja, nee, dus
2: ik kan spoileren, maar...
0: Ja, nee, ik wil zeggen, dan gaan we nu ophangen, want misschien spoil je wel. En er komen allemaal klachten binnen in de queue, hè. Maar je prijzen komen eraan, dankjewel, hè.
2: Super, heel leuk, dankjewel.
0: Hoi.
2: Hoi. Nieuw.
0: Ja, nieuwe muziek nu. Sommieux, dit is Feels Part 2.

Topic en Buddy. Nou, dit weekend gaf hij nog een openluchtshow in Eindhoven. Lost Frequencies, die hoor je zo. Head Down samen met Bastille komt eraan. En ook Harry Styles zo.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
7: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
12: Kippie.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we het van weer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
21: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
22: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
23: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
24: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Let's
0: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Ik stond net even naar buiten te turen hier in Amsterdam. Hier klopt het, veel zon vandaag. Alleen in het zuiden wat bewolking en het is vandaag maximaal 25 graden. Op dit moment 2 files op de A6 van Emmeloord naar Lelystad... tussen Urk en de Ketelbrug, 1 kilometer, vertraging 5 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland... 3 kilometer, vertraging is daar een kwartier.
12: Menno Barreveld.
4: Harry Styles zo, maar eerst Lost Frequencies

Styles en American Girls. De brievenbus komt eraan. Als je bericht hebt, misschien vanaf je vakantieadres of misschien vanaf je werk naar je favoriete collega die nog op vakantie is. Berichten zijn welkom, typ ze in de Q-app en stuur ze zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Sarah Larsson komt eraan. Eerst TLC. No Scrubs. A scrub.

0: Zara Larsson en Midnight Sun. Wim van Helden, heb je de opwarmvraag over het slimste bedrijf straks? Kwartier twee?
1: Ja. Waarom vraag je dat?
0: Ja, vraag me gewoon af.
1: Ja, natuurlijk heb ik de vraag. Waarom ben ik zo zacht?
0: Ja, ik heb geen idee. De boel is stuk, denk ik.
1: Hallo!
0: Kom even naar de andere kant.
1: Ja.
0: Jeetje.
1: Ja, daar ben ik.
0: Ja, dit klinkt een stuk beter.
1: Ja.
0: Ik dacht al wat, het klinkt je
1: ja,
0: veel
1: microfoon is stuk blijkbaar. Ja. Maar de opwarmvraag voor het slimste bedrijf. Ja, die heb ik.
0: Anders leuk, dat je die al geeft.
1: Nee, natuurlijk niet. Dat is even voor 2:30, hè? Eerder ja. Niet.
0: Oké, ja, ik probeer het even een keer.
1: Nee, dat kan niet.
0: Verandering van spijs doet eten.
1: Ja, dat zal best. Misschien kunnen we eens een keer stoppen met die mop in de brievenbus. Wat je daar
0: dat zou ook kunnen, ja.
1: Ja,
0: ja maar ik heb, hier, ik heb hier Dani en die komt er echt zo aan. 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld's brievenbus. Brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld's brievenbus. Brievenbus.
0: Ja, dit is het moment om berichten in te typen in de Q-app hier naartoe te sturen. We lezen er zoveel mogelijk voor tijdens dit lied van de brief. Dus Erik, ga eens werken, stuurt Dimfy.
1: Hey Demi en Tess, heel veel succes op jullie werk. Zet hem op, zegt Joey.
0: Frits van Zeeman Hardingsveld, groeten van je collega van Sliedrecht, stuurt Corien.
1: Tony, waar blijft de thee, zegt Denise.
0: We willen de groeten doen vanuit ons vakantieadres in de Achterhoek aan Dirk Langejan. Werk ze vandaag, Dirk, zegt Fijke.
1: Corwin die zegt Atje, werk eens door.
0: Dadelijk op de fiets een ijsje halen met Birgit. Zin in, zegt Patricia.
1: Wees slim, luister vanmiddag naar Wim, zegt Jim.
0: Leuk. Knaap, oude puinrijden, ga eens door joh, zegt Robbie.
1: Lieve Lisa, dikke knuffel aan Milan en kleine Noah. Kus van je liefste vriendin.
0: Dikke kus aan Valerie, ambulanceverpleegkundige, stuurt Robin.
1: Mark, gefeliciteerd met je verjaardag, broertje. Lies van Charlotte van Hummel.
0: Net terug van vakantie in Frankrijk en Monaco. Mijn vriendin is al heerlijk ijsjes aan het scheppen voor de werk. Nu onderweg er eentje halen, werk ze liever het goed van Timo.
1: Joshua, hang die telefoon nou eens op, zegt Jesse.
0: Joey, geniet van je vakantie in Griekenland. Over 12 dagen weer schuren, gronden, lakken en sauzen. Dat stuurt Bert.
1: Happy birthday to me, zegt Dionne. Gefeliciteerd, Dionne.
0: Cas Duidenveld stuurt 3 zonnetjes. Ook leuk.
1: En Sanne zegt, Jordi, wil je even koffie voor me halen?
0: Nou, dan heb ik hier dus Dani.
3: Hoe noem je iemand die zijn boodschappen doet bij een metaalhandel?
1: Hoe noem je iemand die zijn boodschappen doet bij een metaalhandel?
0: Ja.
1: Ja, het zal weer een woordgrapje zijn. Metaal.
0: Dat is een doordenken.
1: Ja, metaalhandel, boodschappen, metaal. Nee, ik kom er niet op. Nee.
3: Een koper.
1: Koper.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl. KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: plus.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Het is 1 uur. Dit is het Q-Music nieuws van nu.nl. Mart Grol.
1: Goedemiddag. Er worden eieren teruggeroepen uit ons land. Mogelijk zijn ze besmet met salmonella. Voor zover bekend is hier niemand ziek geworden. Maar in België is dat wel gebeurd bij honderden mensen. De eieren komen ook uit België en zijn aan verschillende Europese landen verkocht. Waaronder dus ons land. Als je wilt checken of jouw gekochte ei veilig is, op nu.nl staan codes die je kunt controleren. Het vuurwerkgeweld door Feyenoord-supporters afgelopen weekend tijdens de wedstrijd bij Cambuur viel wel mee. Dat vindt een deel van de harde kern. Ze schrijven op social media dat je, quote, niet doodgaat als je een stukje vuurwerk tegen je aankrijgt. Deze Cambuur-supporter, die met zijn zoontje in het stadion zat en moest vluchten, denkt daar heel anders over, vertelt hij bij RTL Nieuws.
2: Op een gegeven moment was ik met mijn zoontje weer thuis en barstte die echt in tranen uit. De ontlading kwam er ook uit. En veel verdriet. Gelukkig was mijn moeder er ook bij om te troosten. En zei die ook van, ik wil nooit meer naar Cambuur toe. Dit vond ik te eng.
1: Meerdere Cambuur-fans raakten gewond. Ze hebben brandwonden of last van hun oog. Twee Duitse scholieren hebben na het busongeluk gisteren in Gelderland in het ziekenhuis geslapen. Bijna alle andere leerlingen zijn inmiddels thuis, schrijven Duitse media. Maar die leerlingen hebben wel kneuzingen en snijwonden. De bus was op weg naar Parijs voor een schoolreisje en botste op snelweg A28 bij Wezep tegen een bestelbus. In totaal moesten 16 mensen naar een ziekenhuis. En over ruim een uur zitten de wielrenners die meedoen aan de Ronde van Spanje weer op de fiets. Gisteren werd de etappe eerder gestopt vanwege noodweer. Enorme hagelbuien, daardoor vluchten veel wielrenners een hotel in om droog te blijven, zagen ook de commentatoren van Eurosport.
3: Kijk, die mevrouw wilde eigenlijk na de lunch de boel dichtgooien. Maar die denkt van ja, 182 gasten, dan komen
4: ja, maar ze kopen niks. Ze zijn allemaal gierig, ze kopen niks.
1: Het kan alleen een beetje schuilen, maar dat hotel krijgt nu wel veel positieve recensies online. Ook door de renners zelf geschreven. Ze noemen het hotel de ideale plek voor hagelbuien en roemen ook de snelle service met handdoeken. Nou, het weer bij ons hier in Nederland vandaag. Niet echt regen vandaag. Mix van zon en wolken. 22 tot 25 graden. En morgen lijkt op vandaag.
0: Situatie op de weg. Er zijn 4 files. Op de A12 beet slechts af. Dat is Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat is meteen de langste file. Dus het valt allemaal reuze mee. Verder zijn er flitsers op de A28. Zwolle richting Meppel bij 99,7. En Amersfoort richting Zwolle op diezelfde A28. Daar een flitser bij 59,7.
5: Music. Wim van Helden.
0: Bare Minimum is de titel van de Q-Music Alarm schijf deze week. Ga je zo meteen horen.

0: Rosa en Magnetic Back Your Music. En weet je nog, het is een maand of twee geleden toen het zo klonk in Nederland. Toen hadden we die enorme horrorhagel, weet je nog? Ja, die hagel die zorgde voor enorm veel schade aan onder andere auto's. Ja, en er wordt op dit moment nog in heel veel garages reparaties uitgevoerd. Schadereparaties. Het kan nog maanden duren voordat alles is gefixt. Want het is echt niet normaal wat voor schade het heeft aangericht. Al die hagelstenen die naar beneden kwamen. Het waren een soort sneeuwballen. De twee auto's bij mij voor de deur die zaten ook vol met kleine deukjes. Nou, soms ook wat grotere deuken. Dus ja, ik de verzekering bellen, zoals half Nederland dat natuurlijk deed. Dus ik stond super lang in de wachtrij. Maar bij mijn verzekering hebben ze dat wachten toch leuk gemaakt. Want vaak krijg je van die wachtmuziekjes dat je denkt... Weet je, dat je hem het liefst eventjes gewoon van de luidspreker afhaalt... en denkt van ja, ik wil dit helemaal niet horen. Hier hoorde ik alleen maar bij mijn verzekering... alleen maar liedjes over auto's. En terwijl ik aan het wachten was... weet je wat, laat ik het even luisteren. Probeer ze gewoon even nog een keer te bellen. Het zal misschien inmiddels wat minder druk zijn... maar het bandje wat je krijgt is waarschijnlijk hetzelfde. Wat even hoor.
1: Verzekering.
0: Ja.
1: Dit gesprek kan worden opgenomen voor kwaliteit- en trainingsdoeleinden... om afspraken vast te leggen en om fraude te voorkomen. Wil je een nieuwe schade melden?
0: Nee.
1: Toets 1. Bel je voor een bestaande schade? Toets 2.
0: Laten we 2 doen. Let op.

dit liedje Driver Seat van deze nog. Nou, zo heb ik een half uur moeten wachten. Maar dat wachten was toch een stuk leuker bij deze verzekering. Nou, eindstand. Ik heb de tweede auto opgehaald bij de garage gisteren. En alles is weer kreuk en deuk vrij. Dus stap maar in.

0: eerste. Roxy Dekker heeft haar eerste alarmschijf ooit te pakken. Bare Minimum is het de hele week op Q-Music. Staat ook op haar nieuwe album. Je kunt niet meer om haar heen. Nieuwe album heet Superstar van Roxy. Ja, en dat is ze natuurlijk al jaren. Al vindt ze dat zelf eigenlijk helemaal niet.
1: Ik vind dat niet. Ik maak muziek en ik doe leuke shows en ik heb een fantastisch leven. Maar ik zou niet zeggen, jee, ik ben een mega superstar.
0: Roxy Dekker, don't be so shy.

0: beetje FOMO.
1: Beetje heel erg FOMO. Demi ook weer. Die stuurt nu een berichtje. Denk ik, ja, wrijf er nog in. Demi zegt, wat heerlijk om somber weer te horen. Hij was zo goed op Lowlands. Het slimste bedrijf. Dat heb ik dus gemist. Wrijf het er nog maar even in. Summer, my body isn't ready, zojuist bij Q-Music. Zometeen een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. We maken de balans op. Laatste week van augustus. Wie oh wie wordt het slimste bedrijf deze maand? Je maakt nog kans met je collega's. Ik heb hier een kwalificatievraag voor je. Als je het goede antwoord instuurt, ben je misschien zometeen mijn kandidaat. Vandaag wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal officieel gepresenteerd. Hij komt uit Spanje. Maar hoe heet hij ook alweer? Hoe heet hij ook alweer? En Xavi rekenen we niet goed, hè? Xavi, nee, dat is gewoon fout.
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
3: Zometeen om 2:15.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: 30 augustus start de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
16: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
17: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
18: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Oh, het riool is verstopt.
21: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
18: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
22: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: morgen.
1: Eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
17: Hier, moet je opletten.
15: Chocomel?
24: Sloopmelk.
15: Mona?
24: Ja, ook sloopmelk.
15: Milner?
24: Sloopmelk.
15: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
24: Sloopmelk?
25: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
26: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
27: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
28: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
29: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
28: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
30: Het is zonnig. In het zuiden is er ook wat bewolking, maar dat mag de pret niet drukken. 21 tot 25 graden. En morgen kan het nog iets warmer worden. Situatie op de weg. Er zijn 8 files. De langste staat op dit moment op de A12. Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer. Je vertraging is daar een kwartier.
31: Wim van Helden.
30: Yeah. Kelly Clarkson, Since You've Been Gone.

0: Since You Been Gone. Nou, net als je denkt dat het nu wel klaar is, wel nee joh. De zomer van 2026 lijkt maar niet te stoppen. Het is weer een lekker dagje zo.
1: Ja man, super lekker. Het is echt goed weer.
0: En op de valreep van de zomer komt Criss Cross Amsterdam nog even met deze banger. Samen met Willy William, die van die andere zomer hit Trompeta. En een grote Braziliaanse superster, Luis Sanza Sonza. Dit is My Oh My.

0: Enzo. Ja.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, ik heb het net al gezegd, alleen de goede uitspraak telt.
1: Ja.
0: Vandaag wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal officieel gepresenteerd. Hij komt uit Spanje, maar hoe heet hij ook alweer?
1: Xavi Hernandez.
0: En dan met je mag toch Xavi. Ja, Xavi, hè? Ja, ja, helemaal goed gecorrigeerd. Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf. Kenzo en collega's van Atelier van der Lely uit Alfa aan de Rijn. En het is daar gezellig, dat hoor je alweer.
1: Ja.
0: Nou, het kan nog gezellig worden als jullie het slimste bedrijf van Nederland worden. Dan pak je ook nog even de karaoke party speaker van Tempo Team. Gezellig voor de vrijdagmiddag. Lekker zingen met z'n allen. Hoe is het? Ja, dat doen jullie al. Dat doen jullie al. Ja, maar dan wordt het nog leuker natuurlijk met de karaoke speaker. Dat begrijp je. Ja. Hey, het atelier. Wat voor atelier zijn jullie? Wat moet ik aan denken?
2: Ja, wij zijn een atelier en we verwerken zacht interieurtextiel zoals gordijnen, vouwgordijnen, kussens. En dat doen we in Nederland en in Roemenië.
0: Kijk eens, het hele brandboek is er even bijgepakt.
2: Ja, zeker.
0: Nee, ze zullen blij zijn met je. Oké, Van der Lely, zo heet jullie dus, atelier Van der Lely. En jullie hebben nog nooit meegespeeld met het slimste bedrijf. Tenminste, niet voor het echt hier. Dat gaat nu gebeuren, dus het is een spannend moment.
2: We proberen het heel vaak.
0: Ja, ja, en nu dan toch een keer doorheen gekomen. Dus het is wel alles of niks, hè?
1: Spannend.
0: 1 minuut.
1: Ja,
0: 5 vragen zo snel mogelijk goed. En als je meer dan 43 seconden overhoudt, ben je vooralsnog de nummer 1 van augustus.
1: Yes.
0: Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja.
0: Let's go. In welk lichaamsdeel zit je trommelvlies?
2: Oor.
0: Bij welk land hoort eiland Madeira?
2: Spanje.
0: Wat is het beroep van Steven Spielberg?
2: Regisseur.
0: Wat voor soort universiteit is een TU?
2: Technische universiteit.
0: Welke kleur hebben klaver en schoppen in een kaartspel?
2: Zwart.
0: Van welke beroemde chefkok is restaurant Goud? Welke voetbalclub speelt in het AFAS-stadion?
1: AZ.
0: Als ze goed waren, waren ze ook meteen goed. En snel. Maar ja, er zaten ook een paar foute antwoorden tussen. Ja, jullie corrigeerden jezelf al. Maar ja, het eerste gegeven antwoord telt. Madeira hoort bij Portugal en niet bij Spanje.
2: Ja.
0: Ja, ja, ik hoor dat iemand echt zwaar door de stof gaat nu. Wie is dat? Welke bekende chefkok restaurant Goud in Rotterdam is van Herman de Blijker?
1: Oh, de Blijker.
0: De Blijker, ja.
2: Daar komen wij niet in Rotterdam.
0: Nee, daar komen jullie niet. Ja, waar ligt dat dan? Nee, de rest was wel allemaal goed. Wel wat tijd verloren. Daarmee 30 seconden overgehouden.
1: Ja.
0: Gijs in Middenboot, 7e plek.
1: Ja. Nou ja, ook goed toch?
0: Ook goed. En we hadden het net over... Hallo, mag ik even de focus? Hallo. Ja, de evaluatie komt zo meteen. Hè. Jullie krijgen om lekker te blijven oefenen het slimste bedrijf van Nederland. Kaartspel! Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Nina en Hot Back Your Music. Komt zo meteen voorbij met een roos tussen zijn tanden. En het laatste nieuws krijg je van onze eigen Mart Grol.
1: Goedemiddag. Goedemorgen zeggen. We zijn al heel verder in de dag natuurlijk. Goedemiddag. Maatregelen na het vuurwerkgeweld in het stadion van Cambuur. En hoe een bezoekje aan een dierentuin ook helemaal uit de hand liep.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: beste in sportvoeding.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
3: Yes!
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
23: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
24: NHA.nl.
22: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet

0: actie voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimal, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Goedemiddag, het is 2:00. Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Mart Grol.
6: Goedemiddag, er zijn zondag geen uitsupporters welkom in het stadion van voetbalclub Cambuur in Leeuwarden, heeft de club net bekendgemaakt. FC Twente komt op bezoek, maar mag dus geen fans meenemen. Heeft te maken met het vuurwerkgeweld van afgelopen weekend door aanhangers van Feyenoord. Daardoor raakten meerdere Cambuur-supporters gewond. Schrikken ook voor deze man met zijn kind op de tribune, vertelt de BRTL.
7: Mijn zoontje ook, was ook echt doodsbang wat er gebeurde. Veel knallen, veel mensen hoorden ook gillen, bang weg willen uit het stadion. Dus ook mijn zoontje tegen me aangedrukt en gezegd van het komt wel goed.
6: FC Twente baalt dat zij nu de dupe zijn van iets wat ze niet hebben gedaan. Er lijkt in ons land niemand ziek te zijn geworden van met salmonella besmette eieren uit België. Die zijn hier wel op een paar plekken verkocht en die klanten weten ervan, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. In België zijn honderden mensen niet lekker geworden. Het is daar volgens experts de grootste salmonella-uitbraak ooit. Wil je nu weten of jouw gekochte ei misschien bij die besmette partij hoort? In het artikel hierover op nu.nl vind je codes op je ei die je kunt controleren. Rond deze tijd start een nieuwe korte staking door beveiligers op Schiphol. Vanwege een hoge werkdruk werden ook vanmorgen al eventjes geen mensen en handbagage gecontroleerd. Dat zorgde toen volgens het vliegveld voor een vertraging van zo'n 20 minuten. Ook vanavond is er nog een staking en morgen zijn er nog veel meer. En vakbond CNV denkt dat er dan meer overlast is voor reizigers. En twee jongens wilden in dierentuin Blijdorp in Rotterdam de zeeleeuwen van nog dichterbij bekijken en klommen het verblijf in. Gebeurde vorige week tijdens een uitje van asielopvangorganisatie COA. En het komt nu naar buiten, dit verhaal. De beveiliging van Blijdorp haalde de twee eruit, want ja, die zeeleeuwen zijn roofdieren. De jongens hebben een boete gekregen, vielen geen gewonden. En ook met de zeeleeuwen gaat het goed. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken, 22 tot 25 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer.
5: Situatie op de weg op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Grijshoord en Schaarsbergen, daar kom je in 4 kilometer. Vertraging is daar 10 minuten. En verder zijn er flitsers op de A32, dat is Heerenveen richting Meppel, bij 26,1. En de A58 Breda richting Tilburg, flitser bij 57,4.
8: Music. Wim van Helden.
5: Ja, de Dido-economie is weer opgestart. Traffic van TM.

en Traffic. Nou, het kan even wennen zijn geweest. Als je vanmorgen toch opeens weer vast stond na wekenlang, toch opeens weer in de file stond. Ja, de Dido-economie is weer opgestart, hè? Met vandaag en donderdag dus weer meer drukte op de wegen. Want de meeste vakanties zijn nu officieel voorbij. Bij mij ook. In de regio Noord zijn de scholen alweer een week op stoom. Dus ik stond vanmorgen weer de broodrommels, groente- en fruitbrakjes en drinkbekers te vullen voor mijn kinderen. Ja, en briefjes schrijven. Briefjes schrijven, ja, dat doe ik soms. Dan stop ik een klein briefje in een tas waar ik dan iets opschrijf. En inmiddels krijg ik steeds vaker ook post terug van mijn kinderen. Dan schrijf ik bijvoorbeeld, fijne schooldag. En als ik dan s'avonds thuis kom en de tassen open, dan zie ik een briefje terug. En dan staat erop, fijne schooldag. Jij ook, pap. Ik reken het goed.

Oh, Zandvoort bedoel ik. Zou het zijn, de Grand Prix van Amersfoort, jongens. Door die oude binnenstad. Nou, ondanks de uitvallen van Max Verstappen was het wel gewoon een feestje in Zandvoort. Er werd groots uitgepakt met onder andere Martin Garrix. Die was de grote afsluiter van het raceweekend. Hij mocht zelfs op de foto met Fred van B&B Vol Liefde. Ja, die Martin Garrix. Kan hij toch even afvinken van zijn bucketlist. Ja, en Garrix die draaide onder andere zijn nieuwste track Fireflies. Die hij samen met de mannen van U2 heeft gemaakt. Nou ja, laat ik zo zeggen. Het laatste pompende geluid wat je hebt gehoord op het circuit daar was niet van Max Verstappen. Was niet van een Formule 1 auto. Maar was van Martin Garrix. En met name van het vuurwerk dat er klonk. Het was zo erg dat het de set van Garrix heeft overstemd. Luister even wat er gebeurde bij de ontknoping. De grande finale van de Grand Prix. Je kunt Bono gewoon helemaal niet meer horen zingen, joh. Oh. En dat allemaal in de kleuren rood, wit, blauw en oranje. Kunnen we er nu even stil? Stil. Ja, goed zo. Anders wordt Bono weer overstemd. Dan willen we natuurlijk geen ruzie meer hebben. Nieuwe met Garrix.

0: song. Zometeen hoor je de zomerhit van dit jaar. Nog steeds nummer 1 in de top 40. En ook de zomerhit van vorig jaar. Dat is deze. Calvin Harris met Blessings. Binnen een paar minuten.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek. 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
5: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
6: Kippie.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
22: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
23: Terstal. Maak elk moment mooi.
21: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
24: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
25: Honor the craving.
26: Domino's. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X-processor... voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
29: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
30: Mama.
29: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
31: Get ready for the OG.
32: All y'all bitches are looking like me.
33: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
34: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Vrij veel zon. In het zuiden is er nog wat bewolking. 21 tot 25 graden. En morgen wordt het nog iets warmer. Er staan op dit moment 13 files, de twee langste. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk Noord en Hendrik Ido Ambacht. Daar is een ongeluk gebeurd. Dat zorgt voor 4 kilometer, 35 minuten. En de A28 van Hogeveen naar Amersfoort tussen de brug over de Overijsselse Vecht en de brug Katerveer. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Dat zorgt voor 6 kilometer. Vertraging ruim een half uur.

Stella Lefty. En Boston bij Q Music. Je zou er naartoe kunnen vliegen. En ook weer terug. En dan is de playlist nog steeds niet afgelopen. De playlist met vergeet me liedjes die je op Spotify vindt is inmiddels goed gevuld met jouw hulp. In totaal meer dan 64 uur aan oh ja momentjes. En zometeen ga ik er gewoon nog even 3 minuten aan toevoegen. Laat ik je weer een nieuw liedje horen dat je al veel te lang niet meer gehoord hebt. En mocht je nu meteen denken van, ja, ik weet wel zo'n liedje. Misschien op vakantie heb je iets gehoord wat je al heel lang niet meer gehoord hebt en wat je graag weer een keer op de radio hoort. Meld het vooral via de Q-app. Misschien binnen 6 minuten wel jouw vergeten

0: top 40. Shakira en Burna Boy. Vince, vergeet mijn liedje. Ja, dat zullen we over Shakira niet snel zeggen. Goh, die heb ik lang niet meer gehoord, zeg. En vergeet mijn liedje. Maar wel over het liedje dat jij net instuurde, Daphne.
1: Zeker.
0: Ja, dit is echt een vergeet mijn liedje uit de 90's.
1: Ja, dat dacht ik ook. Dat is een goeie, hè? Hij blijft goed.
0: En waarom ben jij hem dan niet vergeten?
1: Nou, hij zit nog steeds in mijn afspeellijst en hij komt nog regelmatig voorbij. En anders zoek ik hem even erbij.
0: Ja, precies. En wat voor sfeer beland jij dan als je dit liedje hoort?
1: Ja, dan ga ik weer even terug naar heel lang geleden, toen ik nog jong, snel en wild was. En gewoon 16. Dat is echt heel lang geleden.
0: En wat deed jij toen je 16 was?
1: Ja, toen stonden we nog lekker te borrelen in de morgenzon in Zeeland.
0: Dat is een discotheek? Of?
1: Ja, discotheek. En daar gingen we lekker met z'n allen op stap.
0: Ja, lekker op stap in de discotheek, de morgenzon in Zeeland.
1: Ja, precies, in Noord-Brabant.
0: In Noord-Brabant.
1: Altijd gezellig.
0: Het Brabantse dorp dorp Zeeland, ja.
1: Juist.
0: Ja, ja. Hey, en dan ging er ook machine aan en dan wist je van nou, daar gaan we.
1: Ja, dan ging je natuurlijk even stoelen op de dansvloer.
0: Zo, met een briesje in je hand en een sigaretje in de andere hand. Het kon allemaal nog.
1: Nou, precies. Ja, roken niet, hè, maar wel briesjes. Briesjes en shotjes.
0: Jouw vergeten liedje is, ja, je hoort hem al met het onweer erbij.
1: Ja, Entrance, Set You Free.
0: Lekker.

0: Deze van David Guetta en Eva Max sowieso. En onze eigen Mart met het laatste nieuws.
1: Zeker, goedemiddag. Nieuwe ontwikkelingen in de zoektocht naar een vermiste vader en zoon. De laatste details krijg je zo meteen. En ook Spider-Man in het nieuws. Hij blijft maar klimmen.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
0: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting. Bij Bouwmaat.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's.
11: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
15: Nu hou hè, dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Jongens, eten.
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
14: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
15: Nu haal hè, dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
21: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
22: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
23: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Goedemiddag, het is 3:00. Dit is het Q-Music nieuws van nu.nl. Met Mart Grol.
8: Goedemiddag. Voetbalsupporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de uitwedstrijd in het stadion van Cambuur. De club uit Leeuwarden heeft dat besloten nadat Feyenoord-fans afgelopen weekend massaal vuurwerk afstaken. En daarbij raakten meerdere Cambuur-fans gewond. Twente legt zich neer bij het besluit, maar is wel teleurgesteld dat zij nu voor de actie van Feyenoord-aanhangers worden gestraft. Tijdens het zoeken naar een vermiste vader en zijn zoontje van 5 in België is waarschijnlijk weer een lichaam gevonden. Gisteren werd een kinderlichaam ontdekt, nu mogelijk dat van de vader, vertelt deze verslaggever van de VRT.
9: Er staat ook een wit scherm wat er bijna altijd op wijst dat er een lichaam is gevonden. Goed, officiële bevestiging hebben we daar nog niet van, maar alles lijkt er dus wel op dat het ook om vader gaat die daar is teruggevonden.
8: De twee zijn nu zo'n 2 maanden zoek. Het is nog een raadsel wat er precies is gebeurd. Weer is er gestolen uit een brandweerkazerne in ons land. Dit keer in het Zuid-Hollandse Benthuizen. Wat er precies is meegenomen door de dieven, dat is nog niet bekend. Alle tientallen keren dit jaar is er bij de brandweer in Nederland ingebroken of is dat geprobeerd. Criminelen zoeken speciaal gereedschap waarmee bijvoorbeeld autodeuren kunnen worden opengebroken, zodat ze die spullen later weer kunnen gebruiken bij andere inbraken. En Spider-Man heeft de wereld in zijn web. Nieuwe film doet het supergoed, lijkt een nieuw record aan te komen. Het is een kwestie van tijd, volgens experts, dat Titanic wordt ingehaald als het gaat om wat er in het laadje komt aan geld. Bijna 2 miljard euro inmiddels. Maar wordt het ook de best verkochte film aller tijden? Dat wordt lastig, zegt onze filmkenner Carné van der Brink.
10: De nieuwe Spider-Man zou heel goed de top 3 kunnen bereiken. Goud zou extreem knap zijn. Die plek is nu voor de Avatar-film met de blauwe wezentjes. En die brengen ze om de zoveel jaar weer terug in de bios. Maar met de hoge bioscoopprijzen van nu weet je het nooit.
8: Spider-Man verscheen vorige maand en heeft al meerdere records verbroken. Het weer van Weerplaza, zowel zon als wolken vanmiddag. 22 tot 25 graden en Wim, morgen lijkt op vandaag.
7: Dankjewel, Mart. Situatie op de weg. Er zijn 16 files. 2 die eruit springen. De A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Avenhoorn. Daar een defect voertuig. 7 kilometer. 3 kwartier extra reistijd. En de A28, Hogeveen Amersfoort. Tussen Ommen en de brug Katerveer. Daar een ongeluk. 8 kilometer met 1 uur extra reistijd. Sterkte daar. Flitsers op de A6 en Emmeloord Lelystad bij 83,5. A27, Almere Hilversum, 112,5. En de A32, Heerenveen richting Meppel bij 26,1.
11: Music. Wim van Helden.
7: De grote doorbraak van Raccoon. Weet je nog? Love You More hoor je zo meteen. Ook Ralph Sanchez en dit is David Guetta.

0: bijna de 60 aan, hè? Kerstverse papa en fitter dan ooit. Ja, ik moet zeggen, hij doet niet onder voor het afgetrainde mensheld lijf van Rolf Sanchez. Het enige verschil is dat David Guetta dan Frans spreekt, hè? En Rolf Spaans. Ja, en over dat Spaans, daar heeft Rolf Sanchez nog wel een idee over trouwens.
1: Dat is altijd zo interessant. We koppelen heel vaak in Nederland koppelen Spaanse muziek aan de zomer, wat logisch is, want als je je ogen sluit en je luistert naar Spaanse muziek, dan beeld je jezelf in met een cocktail ergens op het strand. Maar als je kijkt eigenlijk naar Spotify Top 50 wereldwijd, is Latin een soort van het hele jaar door, is het een soort van genre die bij de zeker top 2 hoort. Dus dat hoop ik en dat ben ik aan het proberen, om niet alleen gekoppeld te kunnen worden aan de zomer. Ja, dat het ook gewoon door het hele jaar heen gedraaid en afgespeeld kan.

na dit liedje ging het heel hard met Raccoon. Het album Another Day, daar stond Love You More op. En vervolgens kwam de ene naar de andere in. Laugh About It en Brother. En nou ja, al die liedjes die ze daarna hadden. 2005, het moment dat Q-Music startte in Nederland, weet ik nog, dit was een van de eerste liedjes, een van de eerste hits die we draaiden. Ja, vanaf dat moment brak Raccoon ook door. Dus wat dat betreft gaan wij net zo lang terug als Raccoon met elkaar. Is toch leuk? Love You More zojuist. En zometeen hoor je een hit waarvan ik nog niet ga zeggen wat het is. Maar ik ga je één hint geven. En dat is deze. Er zitten belletjes in. Het lijkt wel kerst. We hadden het met Rolf Sanchez net ook al over kerst. Maar nee, het is geen kerst. Maar welke hit is dit? Heb je enig idee wat je zometeen gaat horen? Als je het weet mag je het zeggen, hè? Binnen 6 minuten hoor je hem. Na Bruno Mars en Karol G. En dit is Bebe Rexha met Faithless.

0: Karol G en Bruno Mars en Still. Nou, stil is het zeker niet gebleven in de Q-Music app toen ik dit lied hoorde. Ik zei, die belletjes die doen bijna aan kerst denken. Maar ja, welke hit is dit?
1: Phil Collins van It's In Your Eyes, misschien?
0: Nee, dat is hem niet. Geen Phil Collins. Kim? Pim dan?
2: Wim, dit is toch Elton John en Britney Spears. Hold Me Closer.
0: Hold Me Closer, Elton John, Britney. Nee. Zit wel warm, Pim, maar nog niet helemaal goed. Maar daar zijn dan Jordi, Lucien en Kian.
3: Ik denk dat het nummer dat jij zoekt Cold Cold Heart is. Ik weet alleen zo even niet meer van wie die is. Mm-hmm.
4: Dat is natuurlijk die van Elton John en Dua Lipa.
0: Ja.
5: Dit is Dua Lipa samen met Elton John en Cold Heart. Kan toch niet anders?
0: Kan toch niet anders, zegt Kian, die is ervan overtuigd. Het klopt inderdaad. Alleen de vraag is natuurlijk, waar zit dan precies dat stukje met die belletjes erin, die je misschien eerder nog niet gehoord hebt? Dat is dit stukje.

Zometeen stel ik weer nieuwe muziek aan je voor in Repeat of Niet. En het liedje dat er momenteel in zit verkeert wel in zwaar weer. Het is echt ronde na ronde, echt hakken over de sloot, maar net aan repeat. Dus het is zometeen misschien wel erop of eronder. Ik ben heel benieuwd. Je mening telt. Ik heb je mening ook echt hard nodig zometeen in Repeat of Niet.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
11: ik red me wel hoor.
10: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
9: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Odido.nl/business.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: De hete zomer. Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
4: Crayon rolluiken. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's. Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Veel zon, in het zuiden alleen wat bewolking. Verder is het lekker strak blauw. 21 tot 25 graden. En morgen krijgen we het nog iets hogere temperaturen. 22 files, de langste file op de A15 op dit moment. Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel. In verband met een defecte vrachtwagen staat er nu een file van 10 kilometer. Vertraging is inmiddels opgelopen tot een uur. Sterkte daar.
20: Wim van Helden.
19: Jouw stem heel hard nodig zometeen in een nieuwe ronde.

0: CNCO en Little Mix.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Ja, nieuwe muziek in Repeat of Niet. Alles te maken heeft hiermee. Zo. Ja, dan komt ze binnen. Gaan de deuren open. Daar komt de bruid. Er zijn natuurlijk heel veel liedjes gemaakt over bruiloften. Momenten die ook elke keer worden opgeluisterd door liedjes als Marry You van Bruno Mars. Wordt op veel bruiloften gedraaid. Snow Patrol, Just Say Yes. Of een dagje van John Legend met All of Me. Misschien wel This Is The Moment van René Vroeger.
3: This is the moment.
0: This is the day.
3: This is the day.
0: Alleen dit liedje gaat over een bruiloft die niet doorgaat. Ja, want als iets niet goed voelt, dan mag je op het allerlaatste moment nog zeggen stop. Nou, dat geldt in Repeat of Niet ook, dus laat me weten. Wat vind je van Stop the Wedding van de Amerikaanse singer-songwriter Ash? Jouw mening telt. Drop hem in de Q-Music app.
1: Repeat.
2: Repeat.

0: Wedding van Ash in...
1: Repeat. Of niet.
0: Yvonne zegt, als bruidsfotograaf is dit liedje mijn grootste nachtmerrie. Voor mij echt een niet.
2: Nou, ik vind het leuk hoor. Eindelijk een keer iets anders. Iets origineels. Ik zeg, repeat hem maar.
3: Nou, voor mij niet hoor. Nee, ik vind hem net iets te langzaam. Er zit net geen tempo in. Nee, helaas.
0: Dat zegt Steven. En Renate is het daar helemaal mee eens. Zegt, nee Wim, dit is echt niks. Gewoon niet meer draaien.
4: Ja, dit is dus helemaal niks. Opzouten.
5: Klinkt bijna ABBA joh. Maar dikke repeat voor mij.
4: Hey Willem.
6: Hier Ivet.
4: En Erik. Dit liedje moeten we eigenlijk nog een keer horen.
6: Ja.
4: Dus voor nu, voor ons allebei, een repeat.
0: Oké.
4: Okay. Jodel.
0: Joe. Ruben.
7: We zitten hier met 3 personen in de taxi. We vinden het allemaal best wel een leuk liedje. Dus eindelijk een keer wat anders. Repeat van ons.
0: Eindelijk een keer wat anders, zegt Ruben en iedereen die bij hem in de taxi zit. Ilona.
8: Ik heb het geprobeerd, maar helaas toch een dikke niet deze keer.
0: Toch een niet. Esther is het daarmee eens. Ze zegt nog steeds een dikke niet. Noortje zegt niet. Ik vind het echt een verschrikkelijk nummer. En Bas.
9: Hey Wim, gisteren was het nog een voorzichtig repeatje, maar nu is de scheiding toch wel daar hoor. Hier scheiden onze wegen. Een nietje.
1: Repeat of niet?
0: Het was wel mooi gezegd, weet je wel. Stop the wedding, hier scheiden onze wegen. En ja, dat gaat ook gebeuren. Ja, het was al dagen hakken over de sloot. Maar het is nu toch echt een niet voor S. Stop the wedding. Die hoor je niet meer. Vanavond een nieuwe ronde repeat of niet. Rond 10:15 bij Lars Boelen. Dan voor het eerst de nieuwste van Lucas en Steve. Wordt dan aan je voorgesteld.

0: beter een goede buur
1: dan een verre vriend in plaats van een slechte vriend. Daar ging het gisteren mis. Ja, helaas. Bij vraag 2, ja.
2: Zo snel kan het klaar zijn natuurlijk. In verdubbel je salaris. 4:15 zometeen bij Joost maak je kans op een verdubbeling van je salaris.
1: Nou, jij mag niet meer meedoen. Nee. Je hebt daar geen salaris meer.
2: Ik dacht. Dit was mijn hele salaris. Nou, een van de 10 vragen krijg je cadeau.
1: Ja,
2: let op. Jij moet wel opletten. Ik deed het zojuist niet. Een van de 10 vragen krijg je cadeau. En vandaag is dat vraag 5.
1: Wat voor dier is het personage Dikkie Dik? Nou, moet te doen zijn, toch?
2: Als alle andere vragen ook zo zijn, dan wordt het gewoon...

0: vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Kom naar Kippie met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
7: Kippie.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
14: Yes!
15: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
13: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
14: Yes!
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
22: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
23: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op Jumbo.com.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
26: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
27: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
26: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
29: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
28: Dus waar moet je zijn voor de magic?
30: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend.
0: Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller-melk, the moo you can't resist.
2: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: We hebben het over 4 Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje.
1: Goedemiddag. Het blijft voor het kabinet lastig om steun te vinden van de oppositie voor de begroting. Vanmiddag sprak de partij van Markkensauer met premier Jetten, maar ook die partij is nog niet overtuigd. Ook JA21, de SGP en de BBB zijn kritisch. Jette wil de begroting eigenlijk komende vrijdag naar de Raad van State sturen. FC Twente is teleurgesteld dat er zondag geen supporters welkom zijn bij de uitwedstrijd tegen Cambuur. Het is een besluit van de club uit Leeuwarden omdat er afgelopen weekend door uitsupporters van Feyenoord vuurwerk werd gegooid. FC Twente is teleurgesteld dat zij daar nu de dupe van zijn. Een heftige vermissingszaak in België. In de zoektocht naar een jongen en zijn vader is nu waarschijnlijk de vader dood teruggevonden. Dat heeft de Belgische justitie gezegd op een persconferentie. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden, mogelijk de 5-jarige jongen. Het is onbekend wat daar is gebeurd. Voetbalclub NEC heeft vanavond de laatste kans om de Champions League te halen. Ze spelen hun tweede wedstrijd in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Vorige week verloor NEC met 3-1 en dus moeten ze vanavond in Noorwegen met 2 doelpunten verschil winnen. Nou, dat zal lastig worden, vertelt onze voetbalverslaggever
0: Riepke Bakker.
2: De nieuwe Spiderman zou heel goed tot top 3 kunnen rijden.
1: Sorry. Oepsie, dat is
0: even
1: mijn
0: kijken.
1: Fout.
0: Riepke, die hebben wij hier wel. Ja, hoor, komt-ie.
3: De kans is groot dat NEC het niet gaat redden. Maar dat is geen ramp, want dan spelen ze de komende maanden niet in de Champions League, maar wel in de Europa League. En daarin zitten met AC Milan, Juventus, Olympique Marseille ook grote clubs. En dus kan het nog steeds een schitterend avontuur worden voor NEC.
1: Dat de andere ging over Spider-Man.
0: Het had net zo goed over Spider-Man kunnen gaan.
1: Dat komt later. NEC speelt vanavond om 9 uur. Het weer op veel plekken zonnig. Het zuiden wel wat meer bewolking. En het is 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen veel zon. En 24 tot lokaal misschien wel 26 graden.
0: Heerlijk, heerlijk. Vertragingen gemeld op deze dinsdagmiddag langer dan 30 minuten. Zijn er 3. De A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen Wijkertunnel en Akersloot, 7 kilometer, 50 minuten. Daardoor een ongeval. De A15, Gorkum-Ridderkerk. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Papendrecht, 8 kilometer, 53 minuten. Ook daardoor een ongeval. De A27, Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en Lunette, 6 kilometer, 51 minuten. En ook daardoor een ongeval.
4: Music. Joost en Anton.
0: Anton Griep, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Joost.
0: Dan gaat hij dan, de middagshow voor dinsdag. Cameron Whitcomb zometeen, Kingdom of Fear, na Martin Garrix.

0: Martin Garrix. I love a man like you.
1: De Q Middagshow met Joost en Anton.
2: Joost, Anton, hoe is het?
0: Ja! Maakt het 8 minuten over 4 op deze dinsdagmiddag. De Q Music Middagshow. Domien is er niet. Uiteraard is Anton er wel. Anton, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is het? Hoe
3: ja, super. Super. Ja, ik heb vanochtend gesport. Ik voel me helemaal mannetje. En zo lekker dat je dan nog de hele dag die nagloeien in je lijf voelt.
0: Die adrenaline.
3: Ja.
0: En wat is het, de vorm van sporten die je dan doet vandaag?
3: Nou, ik heb weer de e-gym gedaan. En doe ik altijd, dat doe ik wel vaker. Dan doe ik gewoon een rondje e-gym tussen de gezellige huisvriendinnen van me.
0: Dan moet je eigenlijk een balletje in een soort golvende beweging zien te krijgen.
3: Een soort Pac-Man.
0: Ja, dat is dan een beetje de mate waarop je sport natuurlijk. Ik zie het ook wel aan, joh. Ja, je hebt echt de borstjes vooruit vandaag. Ja. Ja.
3: Maar hoe is het met jou?
0: Nou goed, ik mocht vandaag op de foto voor de krant. Ja, ik sta binnenkort in de krant. Dat vind ik echt leuk.
3: Welke krant?
0: Ja, kijk, ik woon in Amsterdam. Dus als je
3: Amsterdam
0: buiten, Parool. Parool.
3: Oh, maar dat is wel een serieuze
0: stadskrant. Ja, dat zijn onze collega's van Parool. Die zitten hier 5 verdiepingen boven ons. Dus ik mocht op de foto en ik mocht mijn favoriete plek in de stad laten zien. Nou, vind ik toch leuk.
3: Oh, maar kijk, het Parool, dat is natuurlijk de krant van Amsterdam.
0: Ja, dus, maar...
3: De rest van Nederland wil ook graag...
0: Helemaal niks aan, zou ik willen zeggen.
3: Nee, dus zou jij dan een tipje kunnen geven?
0: Oh ja. Kijk, ik moet zeggen, ik ben een jongen uit Eindhoven. Ik ben daar, opgegroeid. En mijn verbazing was altijd een beetje in Eindhoven. Of in ieder geval toen ik in Amsterdam kwam wonen. Die kroeg gaan allemaal hartstikke vroeg dicht. Dus iedereen is om 1:30 al weg. Terwijl in Eindhoven, straat op Eind, was altijd
3: 5-6 uur.
0: 4 uur gas geven, weet je wel. Gas geven. Kon je ook altijd nog snacken. Nou, ik wil je graag een tip geven. Het is een kroeg, die zit bij mij in de hoek. Op de Jan-Pieter Heijenstraat heet die. Nou, daar heb je Café Kel. Daar staat Nancy achter de bar. En als je tegen Nancy zegt om 2:30 s'nachts... lieverd, ik heb echt nog zin om te snacken. Weet je al wat gewoon gebeurt als je alcohol drinkt? Dan op een gegeven moment denk je om 2:30, 3:30... dan denk je, nou, ik heb nu zin in een vet hap. Ja. Dan zegt Nancy, weet je wat? Voor jou zet ik nog even de vetkei aan.
3: Dus Nancy van?
0: Café Kel. Volgens mij spreekt het zo goed uit.
3: Iedereen die zaterdag naar Amsterdam gaat... Nancy,
0: Café Kel, Café daar Kel. Moet je wezen. Ja, het is een klein beetje een soort pedose kroeg. Ik weet niet of het allemaal helemaal...

altijd leuk om van je te horen. Hè? Meld je even in de Q-Music app wat je bezighoudt op deze dinsdag. Langs de file op de A15, Gorkum in de Kerk, Hardingsveld, Giessendam, Papendrecht. 8 kilometer, 53 minuten. Sterkte als je daarin staat. Rihanna komt eraan. Diamonds naar Cameron Whitcomb. De Q-Middagshow. Q-Music.

0: Rihanna bij Q-Music and Diamonds. 17 minuten over 4 op deze dinsdagmiddag. Als je Kingdom of 4 leuk vindt. Ruben Hille komt eraan. 20 seconds. Beetje hetzelfde laken en pak.
1: Oh, je lijkt er wel wat op.
0: Heerlijk. Altijd leuk om van je te horen via de Q-Music app wat je bezighoudt op deze dinsdag. Vins, heerlijke dag op de bouw gehad. Christa is bezig met de laatste ronde bezorgen en dan naar huis. Jolanda zegt hallo, Joost en Anton. Vandaag de laatste dag op de camping. Tijdens het opruimen luisteren naar Q-Music. Fijne uitzending, groetjes Jolanda. Ja, dat is altijd een beetje tweeledig, hè? Dan de tent inpakken, maar wel in de wetenschap dat je dan weer naar huis gaat.
1: Oh, lekker thuis douchen.
0: Ja, dat is
1: lekker
0: toch...
1: thuis het bankje op.
0: Prettig, oh, toch? Ja, zo is het wel. Ja. Ja, en Tamara stuurt ook een bericht. Zij stuurt een bericht. Goedemiddag, ik zit heerlijk in de jacuzzi in de zon.
1: Hé, in het bubbelbad?
0: Kunnen wij Tamara heel even bellen? Want het is gewoon een dinsdagmiddag, een kwart over vier, heel Nederland zit nog op zijn werk. Ik bedoel echt dat Tamara gewoon in het bubbelbad zit. Nou, Tamara.
1: Ik zie het wel voor me, hoor.
0: Ja.

0: Ja.
1: Hoeveel graden is het bijvoorbeeld?
0: 38.
2: Oh.
0: 38, oh, lekker warm.
1: Hoeveel personen kunnen erin?
0: Ja, 3 denk ik.
1: Oh, heerlijk.
2: Kun je ook met z'n tweeën gaan, Joost? 3.
0: We zitten met z'n tweeën, heerlijk.
2: Oh, oh, je heerlijk.
1: Nou, er is nog plek voor één iemand. Anton Giep, waar woon je, Tamara? Dan komt hij er nu aan.
0: Ja, is prima. Utrecht.
1: Okay, onderweg.
0: Onderweg.
1: Bubbel zit, Tamara. Fijne middag.
0: Dankjewel, jullie ook.

0: Next one, Gross Back Your Music and Sun is Shining. Joost hier op de blik van Domien. We gaan richting nieuws van 5:30. Krijg je zo meteen van Eefje.
1: Goedemiddag. Ik heb zo meteen goed nieuws. Want niet alles wordt slechter als je ouder wordt.
0: Oh. En
2: zometeen verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
4: Hey, ik ben Rob. Ik ben 40 jaar. Ik kom uit Hardenberg en ik ben zederegisseur.
2: Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:15.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
4: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.
10: Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
15: Nu hou hè, dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
2: Aldi.
17: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
16: Fans van voordeel.
2: Aldi.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.

0: tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
6: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
7: Het voordeel is enorm.
6: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
8: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
10: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
12: Half vijf geweest, 3 vertragingen langer dan 30 minuten... gemeld door Flitsmeister op de A7 Zaanstad-Hoorn. Tussen Zaanstad en Purmerend-Zuid, 7 kilometer, 41 minuten... daardoor een ongeval. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Vels en Uitgeest... 9 kilometer, ruim 1 uur en 10 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Rijnsweerd... 6 kilometer, 3 kwartier vertraging. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Gijshoort en Schaarsbergen... 10 kilometer, een half uur.
13: Op veel plekken zonnig, in het zuiden wat meer bewolking... en het is 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Op dit moment in Zwolle 23,8 graden. En in het dorp Bergijk in Noord-Brabant is het 23 graden.
12: Evi heeft het laatste nieuws.
14: Goedemiddag. Er is een enorme uitbraak van salmonella in België. De grootste daar ooit. Zijn er meer dan 300 mensen ziek geworden... na het eten van eieren van een kippenboer uit de Belgische regio De Kempen. En het zorgt natuurlijk ook bij ons voor wat zorgen. De Voedsel- en Warenautoriteit laat weten dat er voor zover bekend... hier geen mensen ziek zijn geworden. Maar die eieren uit België zijn wel op een paar plekken in ons land verkocht. Die zijn teruggeroepen. Je kunt de code van je ei ook even checken als je je zorgen maakt. Die codes staan op de website van de Belgische Voedselinspectie. Nu.nl heeft die codes ook even op een rijtje gezet in een artikel.
12: Het is eigenlijk heel simpel. Ja, het is de 2BE1073 en dan 01020304.
14: Ja, precies. Rond deze tijd wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal officieel gepresenteerd. De Spanjaard Xavi Hernandez kwam gisteren al aan op de KNVB campus in Zeist. Waar hij zijn nieuwe collega's ontmoette, zoals zijn assistenten. En ja, nu zal hij zich officieel voorstellen aan het publiek. En er is ook een fotomomentje, er mogen vragen gesteld worden. En waarschijnlijk krijgen we al een tipje van de sluier... van wat Xavi met Oranje van plan is.
12: Nou, het is wel een beetje de vraag, wat gaat hij doen met de oud-gediende... waar Koeman zo'n fan van was, onder andere Depay en Virgil van Dijk. En nu is de vraag, ja, gaat Xavi gewoon een nieuwe wind laten waaien... door dat hele team? Mm-hmm. Maar we worden nu echt, Anton... wereldkampioen.
13: Ja, maar denk je, moet hij zich ook niet enorm gaan bewijzen? Want het is natuurlijk al geen Nederlander, dus ik denk dat de druk heel hoog is.
12: Nou, op zich, als je kijkt naar het laatste WK, zou je kunnen denken van... kan niet heel veel slecht.
13: Oh nee, ja, dat is dan weer zo'n voordeel.
14: Xavi heeft natuurlijk wel een goede naam.
12: Ja, hij heeft een goede staat van dienst, dat lijkt mij wel.
14: De nieuwste Spider-Man film gaat als een speer. Op de lijst van films met de hoogste opbrengsten ooit... haalt hij binnenkort zelfs waarschijnlijk Titanic in. Dan komt hij op de 5e plek. Maar plek 1, dat wordt lastig, zegt filmkenner Carné van den Brink.
15: De nieuwe Spider-Man zou heel goed de top 3 kunnen bereiken. Goud zou extreem knap zijn. Die plek is nu voor de Avatar-film met de blauwe wezentjes. En die brengen ze om de zoveel jaar weer terug in de bios. Maar met de hoge bioscoopprijzen van nu weet je het nooit.
14: Ja, Spider-Man Brand New Day verscheen vorige maand... en brak sinds de release al meerdere records.
12: Al geweest?
13: Nee.
12: Nee, ik ook niet. Nee.
13: Ga je?
12: Odyssey, ook nog niet gezien.
13: Oh. Ja, je hebt nog wat in te halen.
16: Ja, ik moet nog wat in te
13: halen. De winter komt er weer aan. Ja,
14: hè? Titanic wel gezien?
16: Ja, wel eens vaak. Ja, ja. Hij zingt uiteindelijk toch?
14: Ja. En ik heb goed nieuws, want niet alles wordt slechter als je ouder wordt. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Als het gaat om het lezen van moeilijke teksten of daarnaar luisteren, verwerkt iemand van boven de 60 de woorden nog net zo goed als een 20er. De onderzoekers die keken naar de hersenen en zagen op dit vlak geen verschil.
13: Ze zijn alleen 3 uur op zoek naar een leesbril.
1: Joost en Anton.
12: Onderweg naar verdubbeling salaris in 1 minuut.

0: Beter een goede buur dan...
1: Een verre vriend.
0: Ja, dat was inderdaad het goede antwoord geweest. Gisteren bij vraag 2 zei sportfysio Milou een slechte vriend. En daarmee was het snel klaar. Verdubbeling zat er niet in. Het was ook misschien gewoon de maandag. Hopen dat het zo meteen beter gaat. We gaan spelen met zedenrechercheur Rob. Spannend beroep. Roept ook vraag op.
1: Ja.
0: Wat doet Rob eigenlijk? Of hij zijn salaris gaat verdubbelen. Zometeen naar Ellen Langley bij Q. Choose and text.

0: Like Music and Choosing Texas. 4:15 geweest.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Hoogste tijd voor een nieuwe ronde. Verdubbel je salaris. Rob, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En welkom in jouw arena.
3: Dankjewel.
0: Rob, je bent 40 jaar, komt uit Hardenberg en je bent zederechercheur. Rob, wat doe je? Vertel.
3: Ik ben zederechercheur. Ik doe vooral het digitale onderdeel van de onderzoeken. En we nemen natuurlijk heel veel digitale gegevensdragers in beslag. En die onderzoek ik en dat coördineer ik.
0: Rob, kun je de telefoon iets beter in je oor houden? Dan kan ik je iets beter verstaan. Kun je nog 1 keer misschien ook even in een notendop uitleggen... Wat maakt jouw beroep anders dan een normale rechercheur? Wat doet een zederechercheur?
3: Wij onderzoeken vooral seksuele misdrijven. En wat dat bijzonder maakt is... dat je natuurlijk best wel met een heel ernstig strafbaar feit te maken hebt. Wat het mooie eraan is dat het gewoon heel erg dankbaar werk is. En dat je de slachtoffer een stem kan geven.
0: En met wat voor gevoel ga je vaak naar huis na werkdag? Hoe laat je dit los? Want je ziet natuurlijk de meest verschrikkelijke dingen, denk ik.
3: Ja, dat klopt. Ik loop een beetje hard af en toe en dat soort dingen. Dus ik probeer het. Het lukt me aardig om dat thuis los te laten. Dat gaat eigenlijk als vanzelf, zou ik haast zeggen. Ja.
0: Rob, ik zou nog uren met je door kunnen praten, maar we moeten ook gewoon verdubbel je salaris gaan spelen. Hoeveel dagen in de week ben jij rechercheur?
3: 5 dagen.
0: En wat verdien je ermee?
3: 3300 euro, iets in die contraien.
0: Iets om en nabij. We noteren 3300 euro. We gaan het proberen te verdubbelen. Ik heb 10 vragen. Beantwoord je ze alle 10 juist, dan verdubbel ik je maandsalaris. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open bestaan. Die vragen die krijg je dan aan het einde binnen die minuut uiteraard nog een keer gesteld. Die moeten goed zijn. Hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Ja, mocht het fout gaan, Rob, dan weet je het. 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Ja.
0: Laten we hopen dat het meer wordt dan een tientje van gisteren. Dat was niet de allerbeste editie. Rob, als jij er klaar voor bent, dan gaan we spelen.
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, komt ie aan. Rob, wat is de derde letter van het alfabet?
3: C.
0: In welk Nederlands pretpark vind je de Droomvlucht?
3: Efteling.
0: Hoeveel is 8 keer 6?
3: 48.
0: Van welke band is Marcel Veenendaal de zanger?
3: Direct.
0: Wat voor dier is het personage Dikkie Dik?
3: Kat.
0: Wie won afgelopen weekend de Grand Prix van Zandvoort?
3: Lando Norris.
0: Wat is de chemische formule voor water?
3: H2O.
0: In welke Nederlandse provincie ligt de stad Venlo?
3: Limburg.
0: Hoe heet de huidige vicepresident van de Verenigde Staten? Je mag passen.
3: Ja.
0: Welk geel fruit zit er in de cocktail pina colada?
3: Geel ananas.
0: Ananas is goed. Heet de huidige vicepresident van de Verenigde Staten.
3: JD Vance.
0: JD Vance is inderdaad hartstikke goed!
3: Hoppa!
0: And that's how it's done!
3: Lop, heel lekker hoor. Potverdikke.
0: Potverdikke maar op.
3: Dat ging me goed.
0: Rob, gefeliciteerd. Jij verdubbelt jouw salaris. Jij wint 3300 euro. Om en nabij, zeggen we erbij.
3: Nou, heerlijk.
0: God, super. Rob, gefeliciteerd.
3: Heel blij mee.
0: Wat ging je als een trein, man? Hoe doe je dit? Hoe doe je dit voor iedereen die luistert en denkt: ach, hoe moeten we dit nou aanpakken? Maar Rob doet het goed.
3: Speelt pubquizzen.
0: Speelt pubquizzen? Ah, oké. Okay. Ja. Oké, speel pubquizzen.
3: Nee. Gelukkig wist ik het meeste. Nou, fijn. Super.
0: Rob, gefeliciteerd. Je wint 3300 euro. Q Music en Tempo Team verdubbelen je salaris en daarmee ook je werkplezier. Want je krijgt ook nog eens een muziekbox bij voor op je werk. Gefeliciteerd.
3: Nou, hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Rob, wat ga je ermee doen tot slot?
3: We hebben net een huis gekocht, dus daar zit genoeg geld in. En we willen in het voorjaar nog op een vliegvakantie naar de zon. Dus dat komt wel goed.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Rob, gefeliciteerd. Geniet ervan. Tot later.
3: Heel erg bedankt. Dankjewel.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Wil jij ook je salaris verdubbelen?
2: Geef je op via de Q Music app.

0: Direct bij Q Music en My Blood.
1: Nou, nog even een klein applausje voor Rob, hoor.
2: Wat een souplesse.
0: Zoals Arie zou zeggen, hoppa, als een warm mes door zachte boter.
2: Ja, maar echt, dit ging toch super makkelijk?
0: Het ging waanzinnig goed. Zojuist wist Rob zijn salaris te verdubbelen van 3300 euro... als zederechercheur meer dan gegund. Ja, als je mee wil doen met verdubbel je salaris in 1 minuut... en het net zo wil spelen als Rob, speel dan vooral pubquizzen... en meld je aan via qmusic.nl of in de Qmusic app. Dus van 5 uur komt eraan Eefje. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, geeft op dit moment zijn eerste persconferentie. Zometeen hoor je er meer over.
0: En ook Avicii. En Levels komt eraan.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
9: Kippie.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
10: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
14: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
19: ANWB en gaan.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
20: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
22: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
9: Een minuut over vijf, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje.
10: Goedemiddag. Vlieg je vanaf Schiphol morgen, hou rekening met langere rijen bij de security. En volgens vakbond CNV kan het zelfs gaan gebeuren dat reizigers hun vlucht missen. Beveiligers gaan namelijk weer staken. Verspreid over de dag stoppen ze 5 keer even met werken. Vandaag doen de beveiligers dat 3 keer. Het blijft voor het kabinet lastig om steun te vinden van de oppositie voor de begroting. Vanmiddag sprak de partij van Marcus Sauer met premier Jetten, maar ook die partij is nog niet overtuigd. Ook Ja 21, de SGP en de BBB zijn kritisch. En Jetten wil de begroting eigenlijk komende vrijdag naar de Raad van State kunnen sturen. De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, moet 1,6 miljoen euro betalen aan de staat. De rechter vindt dat hij zoveel geld onmogelijk legaal kan hebben verdiend. Hij had een tweedehands autohandel. Volgens de rechter was dat een witwasserij. De boete is wel iets lager dan geëist, omdat de zaak zo lang heeft geduurd. Hij is officieel gepresenteerd, de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal.
11: Dank je wel, Nigel. Thank you so much to everybody for being here. And a special thanks to for trusting me as a head coach of the Federation of Netherlands.
10: Xavi Hernandez. De Spanjaard neemt het stokje over van Ronald Koeman en hij heeft tot en met het WK van 2030 getekend. Volgende maand dan komt Oranje voor het eerst onder zijn leiding in actie. Dan spelen we in de Nations League tegen Duitsland. Het weer, op veel plekken nog zon. Het zuiden heeft meer bewolking en het is 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen krijgen we veel zon. En dan wordt het 24 tot lokaal misschien wel 26 graden.
9: Vertragingen langer dan 30 minuten. Het zijn er 3 de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de brug over het Zijkanaal C en Heemskerk. 11 kilometer, 37 minuten vertraging. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Harningsveld-Giessendam en Hendrik-Ido-Ambacht. 16 kilometer, een half uur. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Gijzoord en Schaarsbergen. 9 kilometer, 36 minuten. Zo, inpakken. Het is mooi geweest. Lekker onderweg naar huis. En een klein beetje gas geven. Deze favorite of all time. Avicii, dit is Levels.

0: Avicii, Back in Music en Levels. Gezellig.
1: Gezellig.
2: Dit was Amy Gerrums.
0: Het is 7:05 op deze dinsdagmiddag. Het is de Q-Music middagshow. Joris weer de bericht. Hey, geen Domien vandaag. Heb je inderdaad goed gehoord. Joost hier op zijn plek. Domien is overmorgen weer terug.
2: Donderdag.
0: Ja, dat is
2: inderdaad. Ja, nee, ik even te denken. Donderdag. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, morgen zit hij dan weer Tom van der Weert. Ja, ik zeg het ook maar meteen even het voorboek. Maar goed, dan weet je dat.
2: Oh, jij bent er niet morgen?
0: Nee, morgen wordt mijn vriendinnetje beëdigd als advocaat.
2: Ja. Jij zei, je gaat daar naartoe.
0: Ik ga daar naartoe, inderdaad.
2: Wat is nou belangrijker, Joost?
0: Ja.
2: Ik of je vriendin?
0: Ja, die beëdiging gebeurt hopelijk maar één keer al. Oh, dan deze middagshow is die gedacht. Dus als het even kan, dan... ik moet me gewoon morgen melden in de rechtbank, of wie die? Dat is een beter verhaal, natuurlijk. Bericht nog van Emma via de Q-Music App. Ik ben mijn bureau aan het opruimen, omdat school morgen weer begint voor mij. En Lars stuurt een bericht, net een stedentrip geboekt met een paar maatjes. Heerlijk, die prijzen in het laagseizoen. Ja, ik hou daar toch ook van, die lage prijzen.
2: Dat scheelt echt, jongen. Dat is soms de helft, hè?
0: Ja, daarom. Ik ga volgende week woensdag op vakantie. Dan ga ik dus met mijn vriendinnetje Lara naar Portugal. Maar ik ben wel benieuwd, want ik ga eigenlijk voor het eerst met haar 2 weken op zomervakantie. We hebben nu ongeveer een jaar een relatie. En eigenlijk ging ik de vorige keren stevast met mijn vriend Tim.
2: Oh, dit kent hem ook. Wordt een test.
0: Ja, dit wordt een test. Maar ik ben vooral benieuwd, waar ga ik nou achterkomen bij Lara, waar ik bijvoorbeeld ook achterkwam bij Tim toen ik met hem op vakantie ging.
2: En Tim weet al wel dat hij niet met jou meegaat volgende week.
0: Ja, dat heb ik hem wel aangekondigd. Ja, dat wij dit jaar niet gaan. Tim had bijvoorbeeld geen enkel besef van tijd. Tim had geen idee hoe laat het was, waar wij op de dag zaten. En dat liet zich echt het best omschrijven dat Tim gewoon dan geen wekker zet op vakantie, wakker wordt om 11:00, naar het ontbijt loopt en echt verbaasd is dat het ontbijt al voorbij is.
2: Nou, dan wordt hij echt boos.
0: Dan zeg je, maar hoezo is het ontbijt al voorbij? Ik zeg, ja, Tim, dat was tot 9:30, weet je wel. Dus ik was ook met hem een keer in de bergen. Dat is ook fantastisch. Waren we ook buitenseizoen in de Dolomieten. Nou, prachtige vakantie. Ja,
2: supermooi.
0: Italië, prachtig, mooi. Maar zeker buiten het seizoen is het gewoon zo dat er tussen 12:00 en 2:00 geluncht wordt en tussen 6:00 en 8:00 gegeten.
2: Dan zijn die andere, die tentjes zijn gewoon dicht natuurlijk.
0: Precies, daartussen gebeurt niet zo heel veel. Nou, neem van mij aan, Tim, die dan om 3:30 denkt, nou, weet je, ik heb zin in lunch. En die denkt, dit is Italië. Hier kan ik het hele dag door eten. Ik zeg, ja Tim, het is wel een ander deel van Italië. Verbouwereerd dat hij om 3:30 niet meer kan lunchen. Maar echt, geen enkel besef van tijd. Het enige punt was, wanneer Tim wist hoe laat het was, hoe laat we moesten vliegen. Stond hij 1 uur van tevoren op de Echt, was hij 1 uur van tevoren was hij dan bij mij.
2: Ik zou hem toch ook nog even vertellen dat je met Lara gaat volgende week.
0: Ja.
2: Maar even herhalen.
0: Ik ben dus wel benieuwd, waar ben jij nou, misschien wel afgelopen zomervakantie, achtergekomen bij jouw reisgenoot? Misschien is het zo dat je geliefde altijd een pot café pindakaas mee wil nemen. Is je beste vriend of vriend die ineens vloeiend Frans spreekt bijvoorbeeld. Dat je echt denkt, nou, dit wist ik nog niet.
2: Oh ja, dat je
0: is
2: niet verwacht.
0: Ja, deel maar vooral even via de Q-Music app. Je openbaring bij je reisgenoot op vakantie.

0: Mabel, don't call me up on cue. 4:15, het is de dinsdagmiddagshow. Joost hier op de plek van Domien. Donderdag is er weer. Vraag ons af, goh, waar ben je na afgelopen vakantie achtergekomen bij je reisgenoot? Misschien is er iets waarvan je echt dacht, wow, dit is echt een nieuwe ontdekking. Dit wist ik helemaal niet. Ik had bijvoorbeeld bij mijn vriend Tim. Tim, die heeft geen enkel besef van tijd.
1: Nee, die heeft geen idee eigenlijk.
0: Ja, die staat om 11 uur bij het ontbijt en denkt, huh, is het nu al afgelopen? Ik ben benieuwd als ik met mijn vriendin op vakantie ga volgende week, hoe dat dan gaat zijn.
1: Nou, Nina, die zegt, mijn vriend wil absoluut geen Google Maps gebruiken op vakantie, want dan komt hij niet goed in het vakantiegevoel. Ik werd er de eerste keer helemaal gek van.
0: Oh, ja, Jelka stuurt nog een bericht. Mijn reispartner is zo verslaafd aan roken. Drama, niet roken op het vliegveld. De wereld verging voor hem.
1: Jesse, die schrijft, een vriend van mij deed niet aan ontbijten en hij sliep uit en dan ging pas eten rond 12 of 1 uur of zo. Lastig, zo konden we nooit wat met z'n allen doen als we op pad wilden.
0: Oh ja, ik snap het. Ik denk, vind het ook altijd zo vervelend. Dan zit je zo te wachten tot iemand dan, ja, maar ik heb nu honger. Ja, nee, maar ik moet even wachten. Ja,
1: je moet toch een beetje rekening houden met elkaar.
0: Gita, die stuurt nog een bericht. Mijn reispartner moet elke vakantie naar een wijnhuis. Maakt niet uit waar we zijn. Als er een wijnhuis in de buurt is, dan moet die erheen.
1: Ja, en Mirella, die stuurt wel een schattig berichtje. Die zegt, Ik ben 51. Ik ben voor het eerst met mijn moeder van 82 op vakantie geweest. En ik kwam er eigenlijk achter dat ik voor 100% op mijn lieve moeder lijk.
0: Oh, maar wel op een goede manier, toch?
1: Ja, dat is zo lees ik het wel, ja.
0: Emanuelle zegt nog, ik ging voor het eerst zwemmen bij mijn vriendin op vakantie. Blijkt ze doodeng te vinden om in het water te springen. Ook niet van een meter hoge stijgen had ik nooit van haar verwacht.
1: Ja, nou, dat snap ik wel. Je weet natuurlijk nooit wat eronder zit.
0: Nee, oké, maar als al iemand in het water ligt...
1: Laat je eerst even iemand anders voorspringen.
0: Nee, maar stel, jij springt in het water en je zegt het is veilig. En je kijkt nog een beetje onder water en je ziet niks.
1: Mm-hmm. Ja, dan zou ik het wel durven.
0: Het meest krankzinnige bericht komt nog van Bas. Toen ik vroeger mijn vriendin een nagelschaar mee had genomen op vakantie... kwam ik erachter dat zij haar teennagels nooit knipt. Die breken blijkbaar gewoon af.
1: Tekort aan kalk, denk ik. Dat is niet goed, hoor.
0: Die Cubans, we moeten af en toe ook gewoon... kunnen we een soort vitrage gooien op die app? Zo van...
1: Eet smakelijk, mensen.
2: De Q-Music Alarmschijf.
3: Roxy Dekker. Nee!

0: Playback You, Paradise. Mijn absolute feel-good muziek, zegt Marit. En daarvoor de alarmschijf van deze week. Roxy Dekker en Bare Minimum. Onderweg naar 17:30 nieuws, hoor je zometeen van Eefje.
1: Goedemiddag. Het roer gaat om bij Oranje. Je hoort zo wat de kersverse bondscoach Xavi van plan is.
0: We worden wereldkampioen, we horen het.
2: Yay!
0: En ook de baas aan Mac.

0: Negatief.
1: Positief.
0: Spijker.
1: Hamer.
0: Zoon.
1: Dochter.
2: Oh my god.
0: Het laatste woord is achtbaan.
3: Pretpark.
4: Ja, ben jij de volgende?
5: Win 2500 euro.
4: Mattie en Marikus. Vier op een rij. Mattie
6: en Marike. Q Music.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Eer Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
13: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
14: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.

0: Autohuur.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium... bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi, deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: nu!
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
8: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
9: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker!
10: Kippie!
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
17: Müllermilk, the moo. Resist.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
21: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies het ruim 4000 auto's op voorraad.
22: Even het over 5:30, dinsdagmiddagspits is in volle gang. Vertragingen vanaf 30 minuten of meer op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord... tussen Eckerswijer en De Hocht. 4 kilometer, 37 minuten, komt daardoor een defect voertuig. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 8 kilometer en 1/2 uur vertraging, daardoor een ongeval. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Heemskerk. 12 kilometer, 40 minuten. En de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan, 7 kilometer en 1/2 uur.
0: Zonnig op veel plekken, maar in het zuiden wat meer bewolking. Vanavond en vannacht blijft het droog. Op dit moment wijst het kwik in Emmeloord 24,6 graden aan. En in het dorp van onze nieuwslezeres Eefje Kunen, Watergang.
1: Yes.
0: In Noord-Holland, daar is het 21,1 graden.
22: En zij heeft het laatste nieuws. Eefje Kunen.
1: Goedemiddag. De kerstverse bondscoach van het Nederlands voetbalelftal gaat het anders doen. De Spanjaard wil onder andere meer groepsgevoel. Dat zei hij net tijdens een officiële presentatie bij de KNVB.
10: As you know, we have many talents, but the most important thing for me is to create a team, a group and a big family in order to compete well. And at the same time, our goal is to show to everybody a team with passion, with desire and ambition.
1: Oh, ook vertel, lekkere stem heeft hij, hè, die man. Ja,
22: waanzinnig, zou die sigaretje
1: hebben. Hij helemaal weg.
0: Ik krijg zin in paella van deze stem.
22: Oh, dat was... ja,
0: heerlijk, Xavi.
1: Ook vertelde Xavi dat hij met een ander systeem wil gaan spelen. Minder verdedigend, meer aanvallend. De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, moet 1,6 miljoen euro betalen aan de staat. De rechter vindt dat hij zoveel geld onmogelijk legaal kan hebben verdiend. Hij had een tweedehands autohandel. Maar volgens de rechter was dat eigenlijk gewoon een witwasserij. De boete is wel iets lager dan geëist, omdat de zaak zo lang heeft geduurd. De Britse pers is lovend over onze eigen prinses Alexia. Omdat zij er schitterend uitzag tijdens haar bezoek aan de Formule 1 in Zandvoort. Ze droeg een zwarte jumpsuit met een gouden riem. Alexia wordt de Fashion Queen Princess genoemd. Een van de meest stijlvolle jonge royals ter wereld. En AI is bijna niet meer weg te denken uit ons leven. Uit onderzoek blijkt dat bijna 9 miljoen Nederlanders AI dagelijks gebruikt. Ruim 5 miljoen gebruikt AI op het werk. Een kleine 20% van hen zegt met AI zelfs al meer dan 3 uur per week aan werk te besparen.
22: Hoe zit dat bij ons, jongens? Hoe zit dat bij ons?
0: Ja, ik vraag heel veel aan AI.
22: Wat vraag jij aan AI?
0: Wil je weten wat ik heb ingevoerd?
22: Ja, is het werkgerelateerd of is het privé?
0: Nee, ik kan ook even kijken. Kort, het laatste wat ik heb gevraagd.
22: Doe maar eerst de privé dan.
0: Het laatste wat ik heb gevraagd, let op, daar komt het. Dit is helemaal geen gezellige vraag. Pensioenaanvraag naar overlijden partner.
1: Oh!
22: Sorry?
0: Oh. Ja, jij wilde weten wat ik als laatste heb gevraagd.
22: Heb je plannen?
0: Nou.
1: Is Marije oké?
0: Ja. Nee, ja, ik wilde gewoon weten hoe dat dan zit na mijn 67ste, 68ste.
22: Maak er maar 80 van op een gegeven moment.
0: Maar bij jullie?
22: Ik heb recentelijk gevraagd, een privévraag was... ik ga volgende week eens op vakantie. En ik had 2 huurauto's waaruit ik kon kiezen. En toen heb ik aan Claude gevraagd welke van de 2 de beste was.
0: Oh, en?
22: Ja, uiteindelijk... Uiteindelijk gaf hij toch aan dat ik moest gaan voor de Nissan Qashqai.
0: Oh ja. Nou, dat vind ik echt zo'n bejaarde auto.
22: Dat klopt inderdaad. Ja. Ja, maar een huurauto kan me helemaal niks boeien. Hoe gebruik je het in je werk, Anton? AI?
0: Ja.
22: Gebruik je het voor je werk?
0: Ja, jawel, wel eens. Ja.
22: En Eefje, gebruik jij het wel eens voor je werk?
1: Heel soms, voor een synoniem of zo.
22: Oh ja, maar niet voor jou. Niet, zeg maar,
1: dat vind ik heel spannend, want straks zegt hij iets wat niet waar is. Weet je wel? Dus met het nieuws natuurlijk wel een beetje tricky.
22: Dus je vertrouwt het gewoon nog niet helemaal?
1: Ja, nee, niet helemaal, nee.
22: Maar kun je ook zeggen, bijvoorbeeld, je hebt een nieuwsbericht en je zegt... Oké, vat dit samen, maak er iets van wat ik op de radio kan vertellen in 4 zinnen.
1: Ja, dat kan. Of soms even ter inspiratie, als je even niet op een leuke zin kan komen... Dan kan je dat wel even doen. Ja, dat doe ik heel soms wel eens.
22: Ik heb onlangs nog mijn stem laten klonen door AI.
0: Dan moet je straks heb je geen werk meer.
22: Nee, dat klopt. Maar ik dacht, ik kan maar beter op die trein springen. Ik heb 2 uur lang allemaal teksten ingesproken. En die wordt nu door een systeem. Ja, wordt mijn stem dus gegenereerd.
0: Dan zit jij voortaan, als jij de avondshow doet, zie je gewoon lekker thuis op de bank.
22: Ja, precies. Dus als ik iets moet inspreken voor bijvoorbeeld staatsloterij... Dan kan ik dus gewoon lekker in het buitenland zitten. En dan kan niemand dat intikken. Maar uiteindelijk
0: is dat echt zo?
22: Ja, maar weet je wat het punt wel is?
1: Moet je oppassen.
22: Ja, dat klopt. Er zit allemaal goed beveiligd. Daar zit ik bovenop. Maar het punt was wel... Die computer moet dat eerst 80 keer uitpoepen... voordat het goed is. En dat is alsnog niet heel veel sneller... dan dat ik bijvoorbeeld daarin zou...
0: Dus we zijn niet allemaal ons werk kwijt straks.
22: Nee, we zijn allemaal niet nog ons werk kwijt. Maar Anton, je hebt misschien binnenkort wel je baan kwijt.
0: Pardon?
22: Jij bent ontmaskerd. Jij bent ontmaskerd door een van onze Q-luisteraar. En ik zie jou hier al glimlachen. En ik denk dat jij precies weet waar het over gaat.
0: Ik word rood.
22: Ja, jij wordt rood, ja. Je krijgt het warm.

0: Radicals bij Q and You Get What You Give. 6:15, bijna op de klok. Ja, Anton, ik zei het net al. Jij hebt AI misbruikt.
1: Ja,
0: het is opgevallen door een van onze luisteraars. Jordi, goedenavond. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Goedemiddag,
0: Jordi, vertel. Hi. Je hebt Anton betrapt.
2: Ja,
1: Jordi, Anton. Jordi, hoeft niet. Ja. Hoeft niet.
2: Oh.
0: Moet wel, Jordi, vertel. Waar heb je Anton op betrapt?
2: Die vieze, vuile cheater, echt.
1: Nou, ja.
2: Afgelopen weekend, Anton, waar was jij toen?
1: Ja, Formule 1 in Zandvoort, zaterdag.
2: Ja, jouw eigen hometown, ja. Zandvoort.
1: Ja, ik weet het, ja.
2: Ja, maar moet ik dat geloven als ik die foto goed heb bekeken?
1: Ja, ik had gewoon niet verwacht dat iemand dit zou ontdekken.
0: Ja, Anton, vertel even. Er is een foto online verschenen waarop jij op de tribune zit.
1: Ja, ja.
0: En het circuit van Zandvoort op de achtergrond te zien.
1: Ja, je ziet Max voorbij komen.
2: Ja, maar, beste Anton, wel in de auto van vorig seizoen.
0: Ja. Hoe kan dit nou? Wat is er nou gebeurd? Vertel maar, Jordi.
2: Dat niet alleen. Als je inzoomt onder het beeldscherm wat je langs de baan ziet, dan staat er niet Final Lap, maar Final Lap.
0: Anton, met de billen bloot.
1: Ja.
0: Vertel, wat is hier nou gebeurd? Zit je ons allemaal te neppen? Ben je helemaal niet bij het circuit van Zandvoort geweest?
1: Nou, weet je, mijn grote vriend Tom Kroon, hè, die is van de online redactie, die vroeg al vorige week van: als jij zaterdag bij de Formule 1 bent, wil je even een leuk fotootje maken als je er op de tribune zit. Dus ik zeg in al mijn enthousiasme natuurlijk: ja, natuurlijk Tom, dat doe ik. Hè. En dat zou dan op het grote Q-Music account van Instagram en Facebook komen. Honderdduizenden volgers natuurlijk.
2: Dus dat is gebeurd. Ja.
1: Dus die sprintrace is gaande. En ik vraag mijn lieve Marije, mijn vrouw inmiddels, hè, van: wil jij dan even het fotootje maken? Dus ik ga zo poseren op die stoel, weet je wel. En je ziet op de achtergrond de baan. Maar ik dacht, hoe tof zou het zijn dat je mijn hoofd ziet in één shot met de auto van Max Verstappen.
0: Nou, geweldig goed idee.
1: Geweldig plan. Alleen, daar heb je ook een geweldig gevoel voor timing voor nodig. Want je verzint het niet, die wagens gaan natuurlijk snoeihard. En het zijn er een hoop, hè. Dat doen er, wat 20, toch doen er mee, 20. Dus dat gaat snel. Dus elke keer als Max voorbij kwam, waren we of te laat, of de foto was te wazig, of ik keek als een mogol, of er stond in een andere auto op de foto. Dus ja, dat ging 16 rondjes zo door. Ja, die race die had 24 rondjes. Ik raakte steeds meer gefrustreerd. Ik dacht, ja, dit is de laatste GP. Dit is het laatste moment dat ik hiervan kan genieten. Fuck die foto, weet je wel. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik heb dus die foto waarvan ik zelf vond dat ik er zelf wel lekker op stond. Met de verkeerde Formule 1-auto op de achtergrond. En de foto waar ik stom keek met de juiste wagen van Max Verstappen op de achtergrond. Die heb ik in AI gegooid. En toen heb ik gezegd, kun jij hier één foto van maken? Dus ik kijk zo naar die foto. Ik denk, nou, dat ziet er prima uit, weet je wel. Die kan zo online. Nou, dus ik stuur die door naar Tom van de social redactie. En die, ja, het was zaterdag, die was ook lekker vrij. Die denkt, dat zal allemaal wel. Dus die, zonder te checken, zet hij dat ding online. Tot ik s'avonds die foto nog eens zie.
2: Ja.
1: En toen sloeg de paniek toe. Want toen zag ik het ook wel. Ik denk, dit klopt voor geen reet. Die foto, er zat ook een meneer bijvoorbeeld, die had een kaal hoofd. Maar je zag blonde haren, zag je zo op zijn rug. Ja, ik ga maar eens naar die foto kijken.
2: Ik ga hem nog een keer bekijken.
1: Ja, echt. Maar ik dacht, ik gooi het hele merk Q-Music te grabbel, weet je wel. En nou ja, ik ben dus gewoon als oplichter ontmaskerd door Jordi, door luisteraar Jordi Joost.
0: Is er één ding wat jij graag tegen Jordi zou willen zeggen?
1: Jordi?
2: Ja.
1: Sorry. Anton G. biedt bij deze zijn excuses aan.
2: Nou, aanvaard hoor, die excuses.
0: Ja, wat hebben we weer geleerd? Anton nooit aan de haal laten gaan met AI.
1: Nee, de waarheid achterhaalt hem altijd.
0: Sorry Jordi en sorry de rest van Nederland. Ciao jongen, tot later.
2: Hey, fijne avond.
0: En blijf er scherp op, hè.

0: Last Frequencies. And where are you now? Nou, de beerput aan vragen die gaat nu echt open. Je hebt zojuist uit de doeken gedaan, Anton, dat jij AI hebt misbruikt voor een foto. Ja, mensen vragen zich nu in de Q-app af, is Anton überhaupt wel naar de Formule 1 geweest? Woont hij überhaupt wel in Zandvoort? Heeft hij überhaupt wel getrouwd met Marije? Is het allemaal wel echt? Heeft hij misschien wel haar en Photoshop die iedere keer alles?
1: Alles wordt nu in twijfel getrokken.
0: Ja, jij hebt een foto gemaakt terwijl jij op de tribune zat en op de achtergrond wilde jij Max Verstappen. Dat lukte niet helemaal, dus heb jij twee foto's eigenlijk bij elkaar gevoegd en daar ben jij ontmaskerd. Dat is gewoon niet helemaal goed gegaan. Dit is de foto van de auto van Max Verstappen van vorig seizoen.
1: Ja, daar heeft hij ervan gemaakt.
0: Ja, jij zit op de tribune. Nu stuurt Paul, stuur gewoon volgende keer een fotograaf mee op Anton's vrije zaterdag. En Marjon vraagt zich af, hoe heeft Anton nou ineens kaarten voor de tribune? Hij zou alleen heen gaan en in de duinen, wat heb ik nou gemist?
1: Nee, ja, ik had uiteindelijk kaarten voor de zaterdag gekocht, ja.
0: Ja, of was dat dus ook nep?
1: Nee.
0: Dat dus ook AI,
1: nee,
0: Anton?
1: Nee, dit is echt.
0: Niet meer vertrouwen, die Anton hier.
1: Hou op!
0: Ja, hou op.
1: Wie
0: zit hier ons nou te foppen? Ja. Ben ik jij of ik daar?
1: Ik durf morgen niet meer op mijn werk te komen.
0: Ja, zeker. Het nieuws van 6 uur komt eraan. Eefje, goedenavond.
2: Goedenavond. Binnenkort kun je na een nachtje in de trein wakker worden in Scandinavië. Hoe dat zit, hoor je zo.
0: Ja, en dat is dus geen fake news, hè? We bedoelen, Anton is hier de afdeling fake news. En hij is maar.

Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
5: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is die mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
19: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: 1:06, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje.
6: Goedenavond. De droogte in ons land is de afgelopen week iets afgenomen. Daardoor kunnen sommige maatregelen zoals sproeiverboden voor boeren worden opgeheven. Toch kan het herstel van de waterstand volgens Rijkswaterstaat nog weken tot maanden duren. Het kabinet is veel te laat begonnen met steun zoeken voor de begroting, zegt de BBB. Die partij is nu op gesprek bij premier Jette en wil best steun geven, maar alleen als de stikstofplannen worden afgezwakt. Ook de andere oppositiepartijen zijn kritisch. De enorme brand in natuurgebied De Hoge Venen in België komt misschien wel door een landbouwmachine. Dat wordt nu uitgebreid onderzocht, melden Belgische media. Inmiddels is die natuurbrand in België onder controle. En een nachtje slapen in de trein om daarna wakker te worden in Denemarken of Zweden. Dat lijkt binnenkort te kunnen. Er zijn plannen voor een nieuwe nachttrein vanuit Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. En dan zou er na jaren weer een directe treinverbinding komen tussen de Benelux en Scandinavië. Dat zou over 1,5 jaar rond moeten zijn. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen dan krijgen we best veel zon en wordt het warm. 24 tot lokaal 26 graden.
5: 26 graden, Giep.
7: Ja, ik heb hem aan mee, hoor.
5: De korte broek, die kan weer aan. Vertragingen langer dan 25 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar tussen Velsen en Uitgeest. 9 kilometer, 35 minuten, daardoor een defect voertuig. A12 Lunette Oude Rijn tussen Lunette en Oude Rijn. De hoofdrijbaan, 5 kilometer, een half uur. En de A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en de Merwedebrug. 9 kilometer, 25 minuten.
0: Music. Joost en Anton.
5: Anton Giep, goedenavond.
7: Goedenavond, Joost.
5: Wij moeten zometeen Marco Schuitmaker draaien.
7: Oh, daar heb ik zin in.
5: Ja, natuurlijk.

0: Dinsdagavond 25 augustus 2026. Het is de avond dat Joost hier te horen is op de plek van Domien Verschuren. Overmorgen dan is hij weer terug. Anton is er gelukkig uiteraard wel.
1: Ja, donderdag is hij weer terug. Ja.
0: Donderdag is hij weer terug. Ja. Het is ook de avond dat volkszanger Marco Schuitmaker, ik denk wel een fles champagne open gaat trekken. Hij mag namelijk stilstaan bij een bijzondere mijlpaal. 3 jaar geleden, Anton. Het is alweer 3 jaar geleden.
1: Kwam jou... Het voelt als gisteren.
0: Ja, dit voelt als gisteren. Kwam natuurlijk Engelbewaarder uit. De track die echt zijn leven compleet heeft veranderd. Nou, online heeft hij gedeeld wat ooit mijn droom was, is nu mijn leven geworden. Hij blikt terug op gewonnen prijzen, bijzondere optredens. En vandaag, Anton, en daarom gaan we zo meteen draaien, 100 miljoen streams te pakken voor Engelbewaarder. Applaus, ja. Applaus.
1: Hij komt gewoon uit Pekela, hè? Ja, waar ik ook vandaan kom.
0: Ja. 2 sterren uit Pekela.
1: Ja, maar dat is toch geweldig?
0: Ja, absoluut.
1: Ja. En weet je wat het mooiste is? Ik ben hem dus een keer tegengekomen bij het winkelcentrum.
0: Ja.
1: Bij winkelcentrum De Helling.
0: Ja.
1: En dan is hij zo gewoon gebleven. Dan denk ik, dan ben jij de grote Marco Schuitmaker. Die loopt daar dan gewoon wild zo richting de action. Zonder dat hij zeg maar aangesproken wordt. Gewoon in alle rust, weet je wel. Ja. Nou, dat vind ik mooi. Gewoon mooi.
0: Ja, vind je gewoon goed, ja.
1: Ja.
0: Het is ook de avond voor de allerbeslissende wedstrijd voor voetbalclub NEC. Vanavond spelen ze om 9 uur. Nou, die wedstrijd gaat dan bepalen of ze de Champions League ingaan of niet. Ze moeten wel flink hun best doen. De Champions League moet behaald worden. Ze moeten 2 doelpunten verschil op de teller bestaan om alsnog naar de Champions League te gaan. Anders Europa League. Is dat ook geweldig?
1: Ja, jij bent hier de voetbalkenner, dus ik sluit me hierbij aan. Ja. Ja,
0: en het is ook wel de avond dat zederegisseur Rob feest viert, omdat hij vanmiddag zijn salaris van 3300 euro heeft verdubbeld. Ja, de eerste 8 vragen als een warm mes door zachte boter. Hij gleed er zo doorheen. Ja. Ja, zonder blik of blozen, die laatste 2 vragen tikt hij ook gewoon binnen. Welk geel fruit zit er in de cocktail pina colada?
2: Ananas.
0: Ananas is goed. Heet de huidige vicepresident van de Verenigde Staten.
2: JD
0: Vance. JD Vance is inderdaad hartstikke goed!
1: Hoppa!
0: And that's how it's done!
2: Lop, lekker hoor. Wat verdikke.
0: Ja, wil je

0: Teddy Swims Back You. En Mr. Know-It-All. Er gebeurde vandaag iets raars. Terwijl ik in de supermarkt liep. Anton, ben jij iemand die wel eens luistert naar de muziek die wordt afgespeeld in de supermarkt?
1: Nou, eigenlijk alleen met Sinterklaastijd. Dan hoor je de hele tijd Sinterklaasliedjes. Ja, ik zo, oh, op een gegeven moment komt er gewoon je neus uit.
0: Ja, ja, de kruidnoten liggen er al. Oh, ja. Nou, mocht je vandaag boodschappen gaan doen bij de Albert Heijn, let dan even goed op. Ze hebben daar een compleet verkeerde versie van een track die heel vaak voorbij wordt komen op Q-Music in hun playlist staan.
1: Okay, want in iedere supermarkt hoor je eigenlijk dezelfde soort muziek.
0: Ja, ik heb eigenlijk altijd naar Suzanne Freek hoor.
1: Ja, ook ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik loop aan het einde van de ochtend in de supermarkt. En je weet, als je in de middag werkt, nou, dan heb je 's ochtends vrij. Dan doe je boodschappen tussen de kunstgebitten en de heupen en de rollaten. Ja, je doet gewoon met de bejaarde boodschappen. En verdwaalde studenten die nog een pak Doritos halen voor hun lunch. Weet je wel? Dus die kom je tegen in de supermarkt. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik, hoor ik nou iets wat nou een beetje gek is? Hoor ik dit nou goed? En ik had het pas door tegen het einde van het liedje. Toen hoorde ik namelijk dit. Ik heb het even opgenomen. Dit is wat ik hoorde daar in die supermarkt. Dus ik denk, ik kom thuis, ik moet toch nog heel even opzoeken wat dit nou precies is. Nou, het was een versie van dit liedje. Nou, dat hoorde ik natuurlijk wel goed. Turn the lights off, Justin Jackson. Nou, je kunt de radio niet aanzetten of je hoort dit voorbij komen. Ja. Dus uiteraard is dit een liedje, net als Suzanne Freek, wat je ook voorbij hoort komen in de Albert Heijn. Mm. Nu is het zo dat ik denk dat ze bij de muziekafdeling van de Albert Heijn net even de verkeerde versie in de playlist hebben gezet. Want zoals je net al hoorde, liet ik het einde horen van het liedje. Maar mijn aandacht trok juist naar het deel halverwege.
1: Het is ook een vak natuurlijk. Hè?
0: Het is ook een vak natuurlijk. Ja. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben de Gabry Ponte remix in de playlist gezet van de Albert Heijn. En dan denk je, oké, hoe erg kan het zijn? Beeld je in dat ik daar loop met een vrouw van, ik denk, 76. Een man van 80. En dan hoor je dit. Dit is die versie. En ik maak geen grap. Sta je dan bij de glutenvrije kubus?

0: Dit hoor je. Nou, dit is die versie die je hoorde.
1: Dit was om?
0: 10:45 vanochtend. Ja. Dus mocht je nou naar de Albert Heijn gaan en dit liedje horen... de verkeerde versie staat erin. De verkeerde versie staat er gewoon. De Gabry Ponte remix van Turn the Lights Off. Dit is Pink. I don't wanna be

0: rond. Nederlanders blijken goed in het betalen van boetes. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: En ook Cat Size zometeen in de update. Animal.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: It's playtime. Easy Toys. It's
7: playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Deze week bij Hema korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
12: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies het ruim 4000 auto's op voorraad.
15: Nog een aantal vertragingen van 10 minuten of meer gemeld door Flitsmeister op de A7. Zaanstad-Hoorn tussen Zaandam en Weidewormer. 3 kilometer, 12 minuten vertraging. De A9, Amstelveen-Alkmaar tussen de Wijkertunnel en Hakersloot. 7 kilometer, 34 minuten vertraging. En dan nog de A20, Gouden Hoek van Holland tussen Kortland Aquaduct en Terbrechtseplein. 5 kilometer, 13 minuten daardoor een defect voertuig.
16: Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 13. Nu is het in Den Haag nog 24 graden. En in Leutingen-Wolde, dat is een buurtschapje in Drenthe, 23,2 graden.
15: Ik vind een buurtschap ook een fantastisch mooi woord.
16: Een buurtschapje.
15: Buurtschapje. Ja. Laatste nieuws krijgen we van Eefje.
17: Goedenavond. Na die bizarre tornado in Zuid-Frankrijk zijn misschien wel 100 woningen onbewoonbaar geworden. In het dorp Palmas raakten zo'n 300 huizen beschadigd en tientallen mensen raakten gewond. Ook zitten veel huishoudens zonder stroom. Het duurde maar heel kort, maar die tornado heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Het was volgens weerexperts een tornado ontstaan uit een zogenoemde supercel. Dat is eigenlijk een soort van draaiende onweersbui. Meteorologen vrezen dat dit soort tornado's door klimaatverandering vaker kunnen gebeuren.
15: Dit voelde toch onwijs als een ver van je bedshow altijd, tornado's.
16: Nou, dit in Amerika toch?
15: Ja. Ja, of dat soort landen, dat het nu ineens heel dichtbij dan ook gebeurt.
17: Ja, heeft tot warm te maken met die warmte die stijgt, hè?
15: Ja.
17: Over een half uurtje is er weer een korte actie van de beveiligers op Schiphol. Een kwartiertje stoppen ze dan met werken. Ze zijn boos over de te hoge werkdruk. Ze stopten al 2 keer eerder vandaag. En dat zorgde voor langere rijen bij de security. Maar die kunnen morgen nog wel langer worden, want dan gaan de beveiligers 5 keer een kwartiertje staken. En volgens vakbond CNV kan het dan zelfs gebeuren dat reizigers hun vlucht gaan missen. Max Verstappen gaat iets bijzonders doen. Hij ruilt zijn Formule 1-wagen even in voor een kart. Hij gaat het opnemen tegen 100 amateurkarters. Dat gaat hij doen op het circuit van Silverstone. Hij begint achteraan en dan gaat hij proberen om die 100 anderen allemaal in te halen. Het gaat gebeuren over 3 weken. op 16 september. Die race is zelfs te zien via streamingsdienst Disney.
15: Ja. Is het niet een leuk idee als jij er dan heen gaat, Anton, en een foto maakt vanaf de tribune?
16: En dan AI gebruiken. Ja. Hey, maar Max is ooit begonnen als karter natuurlijk. Ja, die heeft het daar geleerd, dus die gaat hier natuurlijk zonder moeite, rijdt iedereen voorbij.
15: Hey Chad, kun je een foto maken? En dan pakt hij zeker Max Verstappen in een kart toen hij echt nog 8 was.
16: Hou op.
17: En Nederlanders blijken goed in het betalen van boetes uit België. Ja, even lekker doorrijden als je terugkomt van vakantie of van werk in België. Dat kan je duur komen te staan. Het is altijd balen dan als je later die boete op de mat vindt. Maar we betalen hem trouw, blijkt uit onderzoek. Als we kijken naar de rest van Europa, zijn wij zelfs het braafste jongetje van de klas. Nederlanders betalen hun boete in België vaker dan wie dan ook. Op 2 Luxemburgers, op 3 Duitsers. De Fransen die hebben vaak lak aan Belgische boetes. De helft negeert hem gewoon.
15: Maar vroeg of laat moet je hem toch gewoon betalen? Of zeg je nou iets geks?
17: Ja, nee, dat klopt. Het is niet zo dat je hem gewoon kan doodzwijgen.
16: Maar wat ze heel goed doen, dat doen ze in Spanje. Dan is het zo, want ik heb 2 boetes gereden in Spanje. Goedemiddag. In 30 kilometer zone. Zo kloot.
15: Sí, claro.
16: Reek 40, weet je wel. Nou, goed. Maar dan zegt ze, als je voor die en die datum betaalt, dan hoef je maar 50% van het bedrag te betalen.
17: Oh, wat goed.
16: Dus dan is hij zeg maar niet 100, maar dan 50 euro. Dus ga je wel sneller betalen.
15: Ja, korting op de boete, wat een goed systeem.
18: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
19: De 4 belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
18: Dit is de Top 40 update.
15: Op dinsdag 25 augustus 2026 op 1 het huidige zilver in de lijst. Op 2 de nieuwe binnenkomer van Carol G, Bruno Mars. Op 3 de snelste stijger van de lijst van Alex Warren. Maar eerst een hit die de top 10 in is gestegen. Is de ex-alarmschijf van Cat's Eye Animal. Ondertussen al een maand lang aan het stijgen in de top 40. Vanavond in de update daarom op
18: nummer

0: Alex Warren, Passenger op 3 vandaag in de update. Een week geleden stond hij er echt nog slecht voor, matig op plek 38. Maar heeft zich herpakt, heeft hij goed gedaan. Het is nu de snelste stijger in de lijst, op dit moment op 29. Zou iets te maken kunnen hebben met de aandacht voor het aankomende album. Wild Child komt komende vrijdag uit. Ja, dan door naar nummer 2 is een nieuwe binnenkomer in de lijst. Still van Karol G en Bruno Mars. Nou, het was echt een klapstaaltje teamwork om dit dan bij elkaar te krijgen. Karol G is Colombiaans. Haar grootste hits zijn Spaanstalig. Haar Engels is daarentegen dan weer helemaal niet zo goed. En de oplossing om deze track dan toch van de grond te krijgen was door het op te nemen met Bruno Mars. Hij zou haar dan weer helpen met haar Engelse uitspraak. En dan zou hij het liedje ook weer kunnen aanpassen naar een duet. Nou, is gelukt. En goed ook, want hij heeft gewoon een notering te pakken in de Nederlandse top 40. Stil, Karol G, vandaag een update op.
1: 2.

0: Ex-alarmschijf van Bruno Mars en Carol G en Still.
1: Top 40 update.
0: Top 40 update van 25 augustus 2026 gaat als volgt de boek in. Op 4 Cat's Eye Animal. Op 3 Alex Warren en Passenger. Op 2 Carol G en Bruno Mars en Still. En dan door naar de nummer 1. Dat is het huidige zilver in de lijst. Het is een van de zomerhits van 2026. Ja, dat erepodium is echt een gevecht tussen de zomerhits van de afgelopen tijd. Want het zilver was heel lang in handen van deze. Talk to You, Another had het zilver nog in handen. 2 weken, maar nu is dat verleden tijd. Namelijk ingewisseld voor een ander zomerse hit. Jamaican, Yugel en Salto. Die heeft het erepodium gehaald. Een prachtige tweede plek en vanavond in de update zelfs op
2: 1.

0: In handen van Yuguel, Salto en Jamaican Bam Bam.
1: Als je mijn gedachten

0: En goud bij Q, Joey van der Velde, goed.
1: Hey, hallo, goed.
0: Ja, jij wil vandaag graag dankbaar zijn.
2: Dankbaarheidsmomentje.
1: Ja, zeker. Dankbaarheidsmomentje. Want ik had vandaag echt een dat ik dacht, zo, dubbeltje op zijn kant. Ik was mijn pinpas was ik kwijt.
0: Ja.
1: Nou, dat is echt zeg maar verschrikkelijk, je pinpas kwijt. Natuurlijk, je kan met je telefoon betalen, maar je pinpas kwijt is toch een beetje je paspoort kwijt, toch? Of je ID-kaart kwijt. Dus toen ging ik al de bank bellen van, nou, ik wil graag een nieuwe. En dan stellen ze je de vraag van, oké, weet je zeker dat je een nieuwe wil? Want die oude wordt geblokkeerd. Dan gaat het toch altijd even door je hoofd van...
0: Ja, ben ik hem wel echt kwijt?
1: Heb ik hem wel echt gezocht? Ben ik hem wel echt kwijt? En ik dacht, oh nee, wat moet ik doen? En ik ging met mijn hand zo door mijn haar. Ik dacht, oh nee, wat denk je? Vind ik mijn pinpas terug in mijn schoen? Dus hij was van de tafel gevallen. Was hij zo aan de zijkant van mijn schoen, zat hij in de zijkant.
0: Ik dacht, je vond hem terug in je haar, maar dat leek
1: wel... Nee, dat kan ook met mijn haar. Maar nee, dat was mijn dankbaarheidsmoment.
0: Oh, wat goed.
1: En toen moest ik dat gaan uitleggen aan die vrouw aan de telefoon. Van ja, de pinpas zit in mijn schoen.
3: En oh, maar wat goed dat jij dat nog even hebt gerealiseerd. Van, ik ga nog even goed na waar die nou kan liggen.
1: Ja, maar omdat ik vooral zo deed. En toen moest ik dat gaan uitleggen aan die mevrouw. En toen dacht ik, nou, misschien mag ik maar zo snel mag ik ophangen. Want ze denkt dat ik dronken ben.
0: Ja, maar beide een goede dag. Zij heeft gelachen en jij bent blij met je pinpas.
1: Absoluut.
0: Zo is ook. De avondshow zometeen met Lars Boelen, wil ik zeggen.
1: Ja, met Joost Winkels.
0: Joey van der Velde. Die, die, hoor je zo.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey, oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Oh, het riool is verstopt.
16: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Riool Reinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
17: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
16: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
21: De Drive-Thru Quiz.
22: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
20: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
22: Dat is goed. Je wint jouw bolletje.
20: De Drive-Thru Quiz. 'S Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
23: Q sounds better with you.
24: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar 5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
0: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
19: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
25: Domino's. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
27: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
28: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
29: NHA.nl.
30: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
31: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
30: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
32: 7 uur, goedenavond. Dit is het Q Music Nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
33: Goedenavond. Mensen die de snelweg of het spoor blokkeren moeten in principe altijd worden vervolgd. Dat hebben burgemeesters, het OM, de politie en justitieminister Van Wil afgesproken. 2 weken geleden kwamen 2 mensen om toen een auto op een file inreed. Die file ontstond door een boerenprotest. De politie gaat camerabeelden bekijken om te achterhalen wie vuurwerk gooide naar het supportersvak van SC Cambuur. Fans van Feyenoord deden dat afgelopen zondag tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. 7 mensen raakten toen gewond. Er is nog niemand opgepakt. De politie hoopt met de beelden alsnog de daders te vinden. De enorme brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is misschien veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat wordt in ieder geval onderzocht, melden Belgische media. Toch zullen we voorlopig nog moeten afwachten. Het definitieve rapport is waarschijnlijk pas over een paar maanden klaar. En dan gaan we door met Caucasian News, Joey. Oh. Vorige week werd nog bekend dat Nederlanders steeds vaker gaan kamperen in Zweden vanwege de koelere zomers daar. Vandaag werd bekend dat Nederlanders ook steeds vaker een hotelovernachting boeken in Zweden. Dat is opvallend, want hotels in Zweden zijn soms wel 45% duurder dan hier. Conclusie, we trekken met liefde de portemonnee voor natuur, rust en ruimte. Maar wel in combinatie met koelere zomers. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar 13 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan overal zo'n 25 graden.
32: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A9. Dat is Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. Vertraging is daar 11 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 14. Dan wordt er geflitst op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. Daar staan ze bij 245,8. A6 Lelystad-Emmeloord bij 83,7. A7 Den Oever-Bolsward bij 107,9. Dan ook een melding voor de A16 Dordrecht-Breda ter hoogte van Zevenbergse Hoek bij 50,0. En de A17 Roosendaal-Moerdijk, daar staan ze bij 6,7.
34: Music. Joey van der Velden.
32: Ik wil je zo meteen nog even laten horen hoe spannend de ochtend was. Het was echt een dubbel.

0: welkom bij de avondshow. We zijn meteen vertrokken. Nou, voordat we echt weg zijn, wil ik toch nog even terug naar vanochtend vroeg. Ik hing vanochtend aan de radio. Ik stond onder de douche, stond ik namelijk te luisteren naar Vier op een Rij. Bij Mattie en Marieke. Marieke speelde met luisteraar Rob. Nou, en hoor even wat hier gebeurt.
1: Daar gaan we. Marieke, het eerste woord is moeder.
2: Vader.
1: Kapstok.
2: Jas.
1: Lawaai.
2: Herrie.
0: Ja, die derde die ging fout. Jammer, maar helaas. Ja, en dan krijg je natuurlijk ook altijd nog die vierde. Hoe zit het dan met die vierde?
1: Laatste woord was geweest knuffel.
2: Beer.
1: Ja.
0: Oh, ja, ja, die is dan weer goed. Ah. Ja, die vierde in de reeks, dat was knuffel. En dat is natuurlijk dan beer. Ja, het blijft echt een ongelooflijk spannend spel. Ik stond echt onder de douche naar mijn radio te schreeuwen. En morgen om 6:30 zijn ze er natuurlijk weer, Mattie en Marieke. Is het vanavond dan wel snel geld verdienen? Zeker over 25 minuten een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. En de grap is, ik kreeg net al allemaal vraagtekens binnen. Dacht ik eerst, hè, wat bedoelt iedereen nou? Maar het zijn natuurlijk luisteraars die me helpen herinneren aan dat prachtige aanbod van gisteren. Dat ga ik je vandaag weer doen. Als je me een vraagteken stuurt in de app van Q, dan stuur ik je een minimaal bedrag terug dat er in de klok zit vanavond. Nou, dus een mooie deal. Stuur me gewoon een vraagteken. Deze kant op. Ja, en ik kijk uit naar een opvallende combinatie. Welke twee

Take Me Back. Over minder dan 3 minuten het aanmeldmoment voor Knok tegen de Klok. En je kent ze wel van die combinaties die je niet bij elkaar zou verwachten. En dan komen ze bij elkaar en dan blijken ze echt enorm te werken. Zoals bijvoorbeeld de sneakers onder een maatpak. Of aardbeien met verse zwarte peper en balsamico. Hey, doe ik altijd op brood. Superlekker. Of moderne meubels in een strak huis. Nou, je snapt het punt. Daarom kijk ik ook zo uit naar het volgende. Ik hoorde dus een tijdje geleden...

0: bij Q en nog even blijven. Zometeen Stella Leffy.
1: Ook gezellig.
2: Knok. Knok. Tegen de klok.
0: Het spelletje is makkelijk uit te leggen. Daarmee is het dan weer niet gezegd dat het ook makkelijk is om te spelen. Want wil je zometeen zoveel mogelijk geld uit de klok halen, dan is dat natuurlijk een kwestie van stalen zenuwen, een goed gevoel voor timing en ook een dosis geluk. En nou, gisteren werd het eigenlijk best wel aardig gespeeld, dit spel.
3: 167 euro.
4: Stop.
0: Ik ga wel even zeggen, ik hoop dat we er vandaag toch een beetje overheen springen over die 167 euro. Wie komt dat even doen? Wie komt de klok even slopen? Meld je maar via de app van Q als je daar zin in hebt. Stuur mij nu zo snel als je kan het woord klok. Spreek ik je zo.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
10: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: weer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
7: Kippie!
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Joey van der Velden.
19: Yo. Zometeen hier Bruno Mars, eerst Stella Lefty. Bas

Met Travis McCoy en Bruno Mars en Billionaire. Daarover blijf hangen voor een nieuwe ronde van Knok tegen Klok. Over 3 minuten is het zover. Dan is het woord stop opeens heel veel geld waard. Ja, tenzij het niet op tijd roept natuurlijk. Wie heel druk was de afgelopen maanden, Bebe Rexha. Die heeft maar liefst 13 videoclips gedraaid. Ja, ze komt binnenkort met een nieuw album, Dirty Blonde. En bij elk liedje van het album heeft ze dus een videoclip opgenomen. En nu mogen haar fans op de social stemmen welk liedje ze als eerst willen zien. En wat natuurlijk ook super handig is van Bebe, want dan weet ze natuurlijk ook meteen, ja, welk liedje ze als nieuwe single moet uitbrengen. Dan ben ik even door de tracklist gegaan van dat nieuwe album. En iets dat ze ook slim heeft gedaan. Er staan ook bewezen successen op. Zoals deze samen met Faithless. Bebe Rexha bij Q Music. En New Religion.

0: Kardashian. Zometeen een ander duo, Mel Smith en Al Horn.
1: Tegen de klok.
0: Eerst wel een rondje knok tegen de klok. En dat doe ik met Jamie Lee. Goedenavond.
2: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond. Nou, roept u maar. Wat ga jij kopen?
2: Ik hoop een kerstboom.
0: Een kerstboom, zeg je?
2: Ja.
0: 25 augustus. En jij bent over de kerstboom aan het nadenken. Waarom wil je een kerstboom kopen?
2: Nou, we zijn nu net verhuisd en we hebben eigenlijk nooit echt een kerstboom gehad. En ik wil nu eigenlijk een mooie kerstboom.
0: Ja.
2: En liefst een nep, want ik heb katten.
0: Dus, oh ja?
2: Verstandiger.
0: Ja.
2: Maar ze zijn ontzettend duur.
0: Maar jij zegt verstandiger. Waarom is dat verstandiger?
2: Volgens mij is het water wat bij de kerstboom zit giftig voor de katten.
0: Oh, echt?
2: Ja, volgens mij wel. Oh. Dat is mij wijs gemaakt. Dus...
0: Oh, oké. Dat wist ik helemaal niet.
2: Maar volgens mij meestal... drinken ze het in ieder geval, maar zullen zien dat mijn katten dat wel doen.
0: Oh, oké. Okay. Nee, want ik heb ook een hele stront eigenwijze kat, Leo. Leo is dat. En, dus dat wist ik niet, daar kan ik ook rekening mee houden. Maar je wil dus een nep kerstboom en heb je al iets op het oog? Waar moet hij aan voldoen?
2: Ja, ik was een beetje aan het oriënteren, maar bij de Instatuin zijn ze toch wel al richting de 2,250. Dus het is wel...
0: Ja? Maar lengte, diepte, breedte, nepsneeuw erop?
2: Nou, niet extreem lang, maar wel met een beetje nepsneeuw erop. En... mooi vol, dat is het belangrijkste.
0: Ballen erin, of heb je die al?
2: Nee, die heb ik niet, dus dat moet ik ook nog kopen.
0: Oké, ik ben een beetje inschatting aan het maken hoeveel je dan uit de klok wil hebben vanavond, Jamie Lee.
2: Ik denk, 2,50, dat zou heel mooi zijn.
0: 2,50, nou, dat zou, dat kan zomaar. We gaan dit spel gaan we gewoon spelen, dan kijken hoe ver we komen. Je hoort zometeen een reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Truc is om net daarvoor stop te roepen. Roep dat zo duidelijk mogelijk, dan krijg je dus dat laatste uitgesproken bedrag. Anders krijg je helemaal niks. Eigenlijk met deze muziek is er helemaal niks van te merken dat het een heel spannend spelletje is. Het is veel te gezellig op deze manier. Oké, we gaan strijden voor een kerstboom. Succes.
3: 53 euro. 72 euro. 104 euro. 126 euro. 142 euro. 179 euro.
2: Stop.
0: Lekker gespeeld. Lekker gespeeld. Had jij trouwens, want ik heb net nog naar een aantal Q-luisteraars rondgestuurd wat er minimaal aan de klok zat.
2: Dat wist ik wel.
0: Oké, daarom was je zo ontspannen. Ik dacht zo, ze durft hem wel te laten lopen.
2: Daar komt hij zo, maar daarna durfde ik niet meer.
0: 179 euro ga ik direct aan je overmaken. Nou, die kerstboom is al bijna binnen.
2: Ja, dat is mooi.
0: Voor die ballen moet je dan nog even sparen. En ja, we moeten even luisteren. Hoeveel zat er in de klok vanavond? Misschien wel een hele boom.
3: 197 euro.
0: Oké.
2: Okay. Nou, dat is top.
0: Prima gespeeld, zeg ik.
2: Precies.
0: Heel Nederland heeft natuurlijk die ene vraag. En ik hoop dat jij daar antwoord op gaat geven. Je gaat natuurlijk deze week, ik ga die boom halen.
2: Ja.
0: Ja, ga je hem dan ook meteen opzetten?
2: Nee, dat komt in november, Bas.
0: Oh, oké. Okay. Nou, veel succes met kopen en thanks dat je meespeelde. Tot later. Doei. Nou, meteen is Mel Smith en Al Horn. Lilywood and the Prick. En dit is nieuwe muziek van Sommelier bij Q Music. Feels Part 2.

0: Nathanael Horan bij Q Music en Drive Safe. Er is een artiest die een top-secret relatie zou hebben met Barack Obama. Ja, die wil ik zo voor je draaien. Die artiest dan, hè? Niet Barack Obama. En ik ga het ook even nader verklaren, want het is natuurlijk een heel raar verhaal, maar ik zag dit online. Dat doe ik allemaal na het nieuws met De Naad.
1: Er gaat harder worden opgetreden tegen demonstranten die snelwegen of het spoor blokkeren. Vertel je er zo meer over?

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pot bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
18: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
17: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
19: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
22: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
24: Nu houden, hè? Dus niet straks.
25: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
27: Mama.
26: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
25: Fans van voordeel.
23: Aldi.
28: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
15: 8:01. Goedenavond, dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
24: Goedenavond, we beginnen met nieuws dat zojuist binnenkomt. Zangeres Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie op Facebook bekendgemaakt. Parton had in de jaren 70 en 80 wereldwijd hits als Jolene en 9 to 5. Dolly Parton was 80 jaar. Het is niet bekend waaraan ze is overleden. Mensen die de snelweg of het spoor blokkeren moeten in principe altijd worden vervolgd. Dat hebben de burgemeesters, het OM, de politie en justitieminister Van Wil afgesproken. Hij vindt dit soort acties gevaarlijk en ook moeten hulpdiensten er altijd door kunnen. 2 weken geleden kwamen 2 mensen om toen een auto op een file inreed. En die file ontstond door een boerenprotest. Voorzichtig goed nieuws over de droogte, die is de afgelopen week iets afgenomen. Daardoor kunnen sommige beperkingen als sproeiverboden worden opgeheven. Wel waarschuwt Rijkswaterstaat dat het nog tot in december kan duren voordat het grondwater weer op zijn oude peil staat. En een spannende avond voor fans van NEC. Over een uur is de return tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Voor NEC is het de laatste kans om Champions League te halen. Vorige week verloor NEC in Nijmegen met 3-1 en dus moeten ze vanavond in Noorwegen met 2 doelpunten verschil winnen. En dat wordt niet makkelijk, zijn sportverslaggever Riepke Bakker.
27: De jassen zijn mee bij NEC, want Bodø ligt bijna op de poolcirkel. En het is er een graadje of 11, 12. Er passen ook maar 8000 mensen in het stadion. En er ligt kunstgras, iets dat in de Eredivisie tegenwoordig verboden is. Oftewel, NEC krijgt vanavond te maken met omstandigheden die ze al een tijdje niet hebben meegemaakt.
24: De wedstrijd begint over een uur dus. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan overal zo'n 25 graden.
15: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel. Op de A2 onder andere tussen Eindhoven en Den Bosch bij 123.0 staan ze. De A6 Lelystad en Emmeloord bij 83.7. Dan de A12 Maarn-Utrecht bij 75.0. Een melding voor de A16 Dordrecht-Breda bij 50 rond staan ze daar. A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.7. De A27 Hilversum-Almere bij 115.0. Dan nog een melding voor de A28 Zwolle-Meppel ter hoogte van Zwolle bij 99.7. En de laatste is de A58. Vlissingen-Groes, de hoogte van Sint-Heer-Arendskerken bij 161.6.
29: Music.
30: Joost Swinkels.
15: Die is er niet. Die deed de middagshow. Dus ik had dit jingletje had ik even moeten verwinnen. Ja, lach maar inderdaad. Lach maar. Dus even rustig, joh.
24: Sorry.
15: En ik had gisteren gewoon op exact dezelfde tijd had ik ook exact dat ik het ook niet veranderd had.
24: Dan vind ik het nog meer grappig.

Sienna Sparrow bij Q-Music. Great Expectations. Nieuwe muziek. Zometeen hoor je Chris Cross Amsterdam, My Oh My en ook Nio ga ik draaien. En ja, er zijn denk ik maar weinig hedendaagse artiesten waar zoveel complottheorieën over zijn als Harry Styles. Zo ging er een tijdje het gerucht de ronde dat hij een geheime relatie zou hebben met oud-president van de Verenigde Staten Barack Obama. Hij zou zijn huid jong houden door zijn gezicht in te smeren met cellen uit geitenplacenta's. En tot slot ging ook nog eens de ronde dat hij helemaal niet de echte Harry Styles zou zijn, maar een kloon. Nee, de echte Harry Styles die zou al jaren niet meer onder ons zijn. Ja, dat is internet, hè?

Thorn bij Q-Music en Ordinary. Mocht je nou net in de auto stappen of het nieuws nog niet hebben gelezen. Er is best wel groot muzikaal nieuws. Dolly Parton, die is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie op Facebook gedeeld. Het is niet bekend waaraan ze is overleden. Ja, ze laat natuurlijk een schat aan muziek achter. Dolly Parton ken je onder andere van Jolene en I Will Always Love You. En ik wil nu dit liedje even draaien. En is ook meteen, ja, er zit ook meteen die quote in mijn hoofd die ik las afgelopen jaar. Ze zei in een interview, ik denk gewoon dat je dankbaar moet zijn voor de jaren die je met iemand hebt. En dat je gewoon probeert de allerbeste herinneringen daaraan te bewaren.

0: gloednieuwe ronde van Hoger Lager. Met vandaag de vraag, welk gebouw is hoger, ja, of lager? Dus ja, de volgende in de reeks, is die dan hoger of lager dan het gebouw dat je daarvoor hoorde? We spelen zo meteen weer tot opgave 10. Weet je die laatste bereiken, die 10e opgave, dan win je. Dan krijg je gewoon van mij het Q-Music prijzenpakket. Maar maak je een fout, lig je direct eruit. Het is een spannend spelletje. En als je dat spelletje zo meteen wilt spelen, dan zou ik zeggen, stuur het woord hoger of het woord lager met een berichtje in de Q-Music app. Dan spreken we elkaar na deze. Ik ook draaien.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bauma.

0: Ultrafris-voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
3: Yes!
4: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
5: Ik red me wel hoor.
4: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
2: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
3: Yes!
6: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
6: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
12: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
12: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
23: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
24: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
23: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
22: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
25: Hoor je dat?
26: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
27: Joey van der Velden.
28: Yes! Als je hoger lager stuurt, spelen we zo meteen samen hoger lager.

0: Camper City, Back Q Music en Self-Aware. Zometeen Cameron Whitcomb. Goedenavond tegen Gekes, is 25 jaar, ze komt uit Zeeland. Goedenavond.
1: Hi.
0: Goedenavond. Welkom bij Hoge Lager.
1: Dankjewel.
0: Dit spel werkt eigenlijk heel simpel. De vraag is steeds, is het hoger of lager? Vanavond, welk gebouw is hoger of lager? 10 opgaves te gaan. Weet je zo meteen bij de 10 uit te komen, dan krijg je van mij het Q-Music prijspakket. Maak je een fout, dan gaan we naar de volgende kandidaat. En als je zit te luisteren en je wilt aansluiten in de rij, dan zou ik zeggen, bel 0909-9596. Wellicht spreek ik je zo. Maar Gijke, jij bent er natuurlijk op gebrand om dat Q-Music prijspakket te winnen.
1: Ik hoop het wel, ja.
0: Hoe hoog ben je zelf eigenlijk?
1: 1,71.
0: Oké, okay, ik ben 1,74. Weet je trouwens hoe hoog... heb je een huis, een appartement, flat?
1: Ik heb een huis.
0: Oké. Okay. Hoe hoog is je huis? Weet je dat toevallig?
1: 8-7 meter, denk ik.
0: Oh ja. Oké. Okay. De dakkapel erop, denk ik.
1: Ja. Ja,
0: precies, inderdaad. Ja. Oké, nou, we gaan het spel spelen. Het eerste gebouw waar we mee gaan beginnen, dat is het Atomium. En dan is de vraag, is het tweede gebouw dat ik ga noemen, is dat hoger of lager?
1: Oké. Okay.
0: De Euromast, hoger of lager dan het Atomium?
1: Ik verwacht dat de Euromast hoger is.
0: Waarom verwacht je dat?
1: Ik wil de gok.
0: Nou, dat gok je inderdaad helemaal goed. Hoger inderdaad, de Sagrada Familia. Is die hoger of lager dan de Euromast?
1: Ik denk de Sagrada Familia hoger.
0: En dat is niet goed, helaas.
1: Oh,
0: ah, ik ga afscheid van je nemen. Mark, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Nou, appeltje eitje voor jou. Ik ga vragen toch even. Sagrada Familia, hoger of lager?
2: Ja, die is dan hoger.
0: Ja. Nee, die is lager.
2: Lager, ja.
0: Ja, sorry,
2: ik
0: Mark.
2: Ja. Ik hoor je een beetje slecht.
0: Oké. Ik neem afscheid van je, toch?
2: Wat jij wilt.
0: Toch? Mag ik vragen even aan de jury? Is het... ja, we hebben het gewoon gehad. Oh, dan ga je verder met de volgende. Oh, maar ik dacht dat hij hem nog eerst moest beantwoorden.
3: Nee, het antwoord had je... Nou.
0: Oké. Mark, we spelen nog met jou door. Het vrijheidsbeeld hoger of lager dan de Sagrada Familia?
2: Lager.
0: Lager, dat is inderdaad helemaal goed. De London Eye, hoger of lager dan...
2: Hoger.
0: En dat is inderdaad ook helemaal goed, ja. Arc de Triomphe, hoger of lager dan de London Eye?
2: Lager.
0: Lager, inderdaad, dat is helemaal goed. Nou, we racen er doorheen, Mark. Maar goed dat je in het spel bent gebleven. We zijn zo bij de 10 als je het zo volhoudt.
2: Ja.
0: Oké, de Adamtoren staat natuurlijk in... waar staat die, Mark?
2: Welke toren?
0: Adamtoren, staat hij.
2: Ik heb geen idee waar die staat.
0: En die staat in Adam. Is die hoger of lager dan de Arc de Triomphe?
2: Ja, dat zal Kerkdoor zijn. Die zal hoger zijn.
0: Dat is inderdaad goed. Nee, dat is die toren waar ook dat ding aan hangt. Dan de Domtoren in Utrecht. Is die hoger of lager dan de Adamtoren?
2: Hoger.
0: Dat klopt inderdaad. We zijn bij 9, Mark. Je gaat echt als de brandweer. Empire State Building. Hoger of lager dan de Domtoren?
2: Ja, die is hoger.
0: Mark, ik ga nog één keer aan je vragen. Empire State Building heb ik het over. Hoger of lager dan de Domtoren?
2: Het is hoger.
0: Dat klopt inderdaad. En de laatste, de Eiffeltoren. Hoger of lager dan het Empire State Building?
2: Lager.
0: Dat is inderdaad helemaal goed. Gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Krijgt mij het Q-Music prijspakket, Mark.
2: Hallo.
0: Er zitten Q-Music strandballen in en ook de band, toch? De band. Ik vraag even aan de jury. De band, ja.
3: Zeker.
0: Band, inderdaad.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij Q-Music. Ik wil heel even terug in de tijd met je duiken. 1997, ken je deze nog? Ja, natuurlijk ken je die. Ultra Naté, de beste vrouw, treedt er trouwens nog gewoon op. Niet meer in de Johan Cruijff Arena's van deze aarde, maar wel gewoon in de wat kleinere zalen. En een hit in 2026, ja, dat ging ze even niet meer redden. Maar gelukkig was daar de helpende hand van beatbakker Hugo. Die had een tekst, een melodie en wist precies wie die voor dat liedje wilde hebben. Namelijk Ultra Naté. En ondertussen denderen ze gewoon de top 40 binnen. Plek 19 op dit moment. Hugo, Immanuel Angel en Ultra Naté met deze Moving to the Sun.

0: Mark Ronson en Miley Cyrus bij Q Music. And Nothing Breaks Like a Heart. Ja, voor Miley is het een verdrietige avond. Iets voor achter kwam bij ons het nieuws binnen dat Dolly Parton is overleden. Niet alleen een groot artiest natuurlijk, maar ook de peetmoeder van Miley Cyrus. We wensen alle nabestaanden van Dolly heel veel sterkte. Zometeen het nieuws met Naat.
1: Ja, en ook in het nieuws uiteraard aandacht voor het overlijden van Dolly Parton.

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
3: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
4: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
3: Prijzenstorm.nl. De online familiedrogist.
5: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
7: It's me!
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
12: Manutan.
11: Bestel op Manutan.nl.
13: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Oh, het riool is verstopt.
15: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
17: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: is getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg nu tot 500.

0: 9 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
1: Goedenavond. Zangeres Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar neef namens de familie op Facebook bekendgemaakt.
2: Hey everyone, I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean. This video announcement is something Dolly asked of me years ago, before I fully absorbed it as a future reality.
1: Dolly Parton is een van de grootste en invloedrijkste country zangeressen aller tijden. Ze scoorde wereldwijd hits met Jolene en 9 to 5. Working 9 to 5. Parton had al langer gezondheidsproblemen. Ze is 80 jaar geworden. Alle scholieren in de bus die gisteren verongelukte op de A28 zijn weer thuis. Dat meldt Omroep Gelderland. Twee moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven, maar met hen gaat het ook weer beter. Eén zwaargewonde ligt nog wel in het ziekenhuis. Dat is de bestuurder van de bestelbus waar de touringcar achterop reed. Dan naar Frankrijk. Na de grote tornado daar zijn mogelijk 100 woningen onbewoonbaar geworden. In het dorp Pau-Maas raakten zo'n 300 huizen beschadigd en tientallen mensen gewond. De autoriteiten onderzoeken nog hoe groot de schade precies is. Later deze week wordt er opnieuw noodweer verwacht in Frankrijk. En het is erop of eronder voor NEC. Ze spelen nu hun tweede wedstrijd in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Het is hun laatste kans om de Champions League te halen. Jouw sportverslaggever Riepke Bakker.
3: Na de 1-3 nederlaag zou het een klein wonder zijn als NEC het haalt. Maar als het lukt, dan komt NEC in een bijzonder rijtje. De enige Nederlandse clubs die ooit in de Champions League speelden zijn Ajax, Feyenoord, PSV, Twente, AZ, Heerenveen en Willem II. Ja, laat NEC de achtste worden.
1: Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar 13 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan overal zo'n graad of 25.
0: En dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel nog een hele rits aan flitsers. Op de A6 onder andere tussen Lelystad en Emmeloord bij 83.7 staan ze. A12 Maarn Utrecht bij 75.0. A16 Dordrecht Breda bij 50.0. Dan een melding voor de A28. Zwolle Meppel, de hoogte van Zwolle. Daar staan ze bij 99.7. En de laatste is de A30 Barneveld Ede, de hoogte van Lunteren bij 16.0. Ja, ik heb dus iets, daar kan je heel even over nadenken. Je hoeft niet te reageren of zo. Je hoeft niet te appen of te bellen. Maar je kan er in stilte. Kan er even over nadenken. Bruno Mars, die komt dus uit een hele grote familie, komt hij. Die heeft ook een aantal zussen. En die zussen zijn dus allemaal hetzelfde gaan doen. De vraag is even, waar verdienen de zussen van Bruno Mars de kost mee? Is dat A, de advocatuur, B, de mode, of C, ze zijn een girlband begonnen?
4: Music. Joey van der Velden.
0: Denk er maar over na. Het antwoord krijg je zo meteen naar Martin Solveig. Kensington ga ik draaien met...

zometeen Dua Lipa. Dance Tonight. En Bruno Mars die komt dus uit een hele grote familie. Die heeft ook een aantal zussen. En nou, wat denk je? Die zussen zijn dus allemaal hetzelfde gaan doen. Ik heb het over Jamie, Tiara, Tahiti en Presley. En dan vroeg ik je net, wat zijn die zussen gaan doen? Ik gaf je drie opties. Ze zijn de advocatuur ingegaan, de mode, of ze zijn een girlband begonnen. Wat denk je? Het laatste. Ja, hoe leuk is dat? Ze vormen gewoon samen. Vormen ze de Lilas. Dat staat voor Love You Like a Sister. En ze klinken zo. Klinkt goed, toch? En voor de muziek verhuisden ze van Hawaii naar Los Angeles. En om muziek te maken en daar een beetje in de studio te hangen, kregen ze ook nog een eigen reality-serie om de avonturen een beetje te volgen. Hoe leuk is dat? Zie je vaak natuurlijk in families. Er is één muzikaal en dan zijn ze allemaal muzikaal. Ik kon even niet vinden of dat Bruno Mars ook in die serie te zien was. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat hij af en toe even polshoogte kwam nemen. Dit is Risk It All bij

0: ga ik een van mijn favoriete spelletjes ga ik spelen. Duo Bingo heet het. Ja, volgens mij laat Joost het de laatste tijd nog wel eens liggen. Ik vraag het even aan Thomas, de rechterhand, toch?
1: Of die wat laat liggen.
0: Hij speelt Duo Bingo niet meer,
1: toch? Hij speelt geen Duo Bingo meer.
0: Nee, dus, maar ik vind het heel leuk. Dus als ik hier zit, dan trek ik het altijd uit de kast. Nou, dat zometeen. Eerst de artiest die eigenlijk altijd doorgaat. Dit is echt een krankzinnig verhaal. Ik las dit. Het was namelijk bijna fout gegaan voor Lost Frequencies op Tomorrowland. En dan niet omdat hij de weg naar het terrein niet kon vinden of zo. Nee, hij is tenslotte thuisland België. Nee, omdat hij bijna vergiftigd werd door zijn eigen tourmanager. Wat was nou het geval? Hij kreeg vlak voor zijn show kreeg hij een salade. Kon hij dan lekker oppeuzelen, dacht hij. Totdat hij opeens dacht, nou, het smaakt stiekem wel heel erg naar pinda. En daar is hij dus echt gigantisch allergisch voor. Even een kleine faux pas. Salade heeft hij snel uitgespuugd. Een paar allergietabletten heeft hij erin gestopt. En toen, wat denk je, is hij gewoon hop het podium opgegaan. Uiteindelijk heeft hij dus trillend als een rietje zijn set gedraaid. Maar, zo was zijn eigen commentaar achteraf, hij heeft wel genoten van de set. Snap je? Genoten. Ah, hij heeft ook humor. Die Felix de Laat. Dit is Lost Frequencies bij Q Music.

0: Somebody. Zometeen ga ik Duo Bingo spelen. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Ik vind dat een superleuk spel. Het is een spel waarbij het niet opneemt tegen een andere Q-luisteraar, maar samen speelt met een andere Q-luisteraar om samen dus ook het Q-Music prijzenpakket te verdienen. Het werkt als volgt. 3 vragen. Antwoorden bestaan altijd uit 2 delen. Aan de ene taak om het eerste deel van het antwoord te geven. Aan de andere taak om het tweede deel van het antwoord te geven. En heb je dan 2 van de 3 vragen goed? Nou, dan win je beide. Nou, zo simpel is het. Als je mee wilt doen met dit spel, dat zou ik leuk vinden. Stuur even het woord duo of het woord bingo. Je mag kiezen. Met een berichtje in de Q-Music app. En dan ga je gebeld worden door Thomas.
1: Ja!
0: En Thomas is vrolijk, toch?
1: Ja, absoluut.
0: En ik draai deze. De Bauza. En Magnetic.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
12: Nu hou hè, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
14: Aldi. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.

0: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
1: ik red me wel hoor.
0: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.

0: Business. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
1: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it! Voor die

0: 30% korting bij Bouwmaat.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Joey van der Velden.
3: Yo! Q-Music. Zometeen de alarmschijf, eerst de pauza, lekker piano.

0: Rihanna bij Q en de Monster. Zometeen David Guetta. Eerst zeg ik goedenavond tegen Jurre, 28 jaar, komt uit Oldenzaal. En Jelka, 19, uit Winsum. Welkom in de show. Goedenavond. Welkom bij Duo Bingo. Jurre, ik begin even bij jou. Is er iets waar je echt heel veel verstand van hebt, waar ik je alles over kan vragen?
1: Ja, vooral voetbal.
0: Voetbal?
1: Voetbal. Ja,
0: favoriete club?
1: FC Twente.
0: Oké. Okay. Jelka, die vraag ga ik ook aan jou stellen. Is er iets waar je echt heel veel van weet? Dat je zegt, nou Joey, stel een vraag en ik heb een antwoord.
2: Ja, de binnenvaart.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja.
0: Wat goed. En heb je zelf ook een boot?
2: Nee, ik heb in de binnenvaart gewerkt op een passagiersschip.
0: Oh ja, ik snap het. Ik begrijp het. Ja. Dan krijg je natuurlijk alle specs en ins en outs krijg je dan natuurlijk wel mee.
2: Ja.
0: Welkom bij Duo Bingo, beide. Het spel waarbij je het niet tegen elkaar opneemt, maar met elkaar speelt. Ik ga zo meteen drie vragen stellen. Antwoord bestaat altijd uit twee delen. De eerste die aan de beurt is, die geeft het eerste deel van het antwoord. Het tweede is natuurlijk het tweede deel van het antwoord. En met twee goede antwoorden krijgen jullie bingo. Hebben jullie een bingo, krijgen jullie alle twee de Q-Music prijzenpakket. Jullie mogen één keer een joker inzetten. Dan ruilen jullie van volgorde. En dan geven jullie dus omgekeerd antwoord. Zo werkt het spel. Jouka, ben jij het ermee eens als Jurre begint?
2: Ja, helemaal goed.
0: Oké, dan is dit jullie vraag 1. Welke regisseur heeft de film The Odyssey gemaakt? Jurre.
1: Oh, dat is een hele goeie. De film Odyssey, ja.
0: Heb je hem gewoon gezien, die film, toevallig?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee.
0: Heb je,
1: nee, ik heb die niet gezien.
0: Oh, oké.
1: Okay. Dus die is wel lastig.
0: Ja. Jouka, heb jij een idee?
2: Even nadenken.
0: Ik dacht, Jurre, als kan je misschien gewoon een joker inzetten meteen. Ja, ik
1: help. Ja, anders dacht ik inderdaad ook gauw een joker inzetten. Maar de film Onis, nee, die heb ik niet gezien. Dus ik
0: moet het nu weten.
1: Nee, helaas.
0: Thomas van de jury is heel streng, toch Thomas?
3: Ja, absoluut.
0: Het is Christopher Nolan, is het.
1: Christopher, oké.
0: Hey, gaat geen lampje branden? Okay. Ja, ook niet Jelka?
2: Nee.
0: Okay. Nou, gaan we snel door naar vraag 2. Welke stad wordt vaak aangeduid met de bijnaam The Big Apple? Jurre.
1: De Big Apple, is dat niet met... Zijn niet,
0: eerste deel van het antwoord. De stad bestaat uit twee delen.
1: Ja, met de Big Apple. Mm-hmm. Dat is toch...
0: Ja.
1: Hoort er nou?
0: Ja.
1: Ja. Ja, deze is wel lastig. Ik leg een puntje van de tong.
0: Je zou een joker kunnen inzetten.
1: Ik denk dat ik een joker ga inzetten.
0: Joker! Jelka, kom maar door.
2: Nieuw,
0: dat is goed. Nou, Jurre, kop jij hem in.
1: Is dat een castle?
0: Nee.
1: Of dat... New York, sorry.
0: Ja, nee, ja, ik moet het helaas. Ga ik niet. Thomas, jij mag het zeggen, want jij bent van de jury.
3: Sorry, wat zei je nou, Jurre?
1: Ik zei eerst New York, dan zei ik heel veel New York daarna.
0: Ja, laten we hem goedkeuren.
3: Oké, is goed.
0: Zitten we nog in de game? Ik wil dit spel zo graag afmaken. Ik vind het namelijk veel te leuk spel, Jurre en Jelka. Oké, er is één punt gescoord. Die laatste vraag moet dan wel echt goed zijn. Van welke Nederlandse popsensatie zijn de liedjes Satisfyer, Superstar en Sugar Daddy?
2: Jurre. Oh, die hebben we goed.
0: Ja, nou, Jurre, jij moet beginnen.
1: Van welke? Hoe zei je dat nou? Welke?
0: Satisfyer, Superstar en Sugar Daddy.
1: Dat is toch van één persoon, dacht ik. Maar dat is toch...
0: Ja. En hoe heet zij? Wat is haar voornaam?
1: Roxy.
0: Dat is inderdaad, is dat helemaal goed. En dan Jelka?
2: Ja, Roxy Dekker.
0: Gefeliciteerd! Nou, wel net aan. Mag ik dat eerst?
1: Ja, daar ben ik het mee. Zo.
0: Ja, net aan. Net aan. En jullie krijgen van mij het Q-Music prijspakket. Roxy Dekker is inderdaad...
1: Let's go!
0: Is inderdaad... Zangeres, ze heeft ook de alarmschijf deze week. Nog één ding. Jullie krijgen altijd het Q-Music prijspakket. Dat wordt altijd verzorgd en geregeld door Sascha van de Bali. Die stuurt het op. Misschien leuk is jullie even zeggen. Dankjewel Sascha van de Bali.
2: Dankjewel Sascha van de Bali.
4: De Q-Music alarmschijf.
5: Roxy Dekker.
6: Nee! Q-Music.

0: zijn de Goo Goo Dolls bij Q-Music en Iris. Ja, Lars, ik ben weer helemaal uitgelopen. Hier het uit de klauwen.
1: Ik zie het, ja.
0: Ik heb een plan, ik heb erover nagedacht. Oh. We doen even een korte trailer van 20 seconden. Lars Boelen, wat zit er zo meteen in de show? Repeat of niet natuurlijk? Wat vind je van repeat of niet?
1: Nou, er zit een nieuw liedje in.
0: Nee, niet? Ja,
1: vanmiddag is Ash eruit gegooid en we hebben dus een nieuw liedje van Lucas en Steve. Kan ik al verklappen.
0: En wat vind je ervan? Want je hebt er al een beetje voor geluisterd.
1: Mag ik niet zeggen.
0: Ja, wel.
1: Nee, mag niet zeggen. Nee. Ik ben de onpartijdige scheidsrechter.
0: Eén vraag nog. Je doet toch altijd een verzoekje aan het begin van je show?
1: Nee.
0: Oh, jammer.
1: Oh, nou ja, goed.
0: Zou je iets van mij willen draaien?
1: Ja, ligt eraan wat?
0: Van Cyril and Disturbed?
1: Dat ga ik doen.
0: Sound of Silence?
1: Ja, ga ik doen. Leuk.
0: Ook dat je zegt dat het voor mij is. Van mijn vriend en collega.
1: Moet ik dat helemaal erbij zeggen?
0: Ja, dat hoeft niet, mag. Maar wil je die draaien voor?
1: Ja, die, dan ga

0: Negatief.
1: Positief.
0: Spijker.
1: Hamer.
0: Zoon.
1: Dochter.
2: Oh my god.
0: Het laatste woord is achtbaan.
3: Pretpark.
4: Ja, ben jij de volgende?
5: Win 2500 euro.
4: Mattie en Mariekes, vier op een rij.
6: Mattie en Marieke. Q Music.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
9: ik rep me wel hoor.
8: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Müller-milk, the moo you can't resist.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pot. Bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
9: Goedenavond. In Amerika hangt de komende week de vlag half stok. Het is een eerbetoon aan country-legende Dolly Parton. Haar neef maakte vanavond haar overlijden bekend op social media.
10: Hey everyone, I'm representing the Parton. Hey everyone, I'm representing the Parton and Owen's family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean. This video announcement is something Dolly asked of me years ago, before I fully absorbed it as a future reality.
9: Amerikaanse president Trump zegt dat er nog nooit eerder zo iemand als Dolly was en er ook nooit meer zal zijn. Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits met onder andere Jolene en 9 to 5. Dolly Parton is 80 jaar geworden, haar afscheid is in besloten kring. Alle scholieren van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, dat meldt Omroep Gelderland. 2 leerlingen moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven, maar met hen gaat het ook weer beter. Alleen de bestuurder van de bestelbus waar de touringcar achterop reed, ligt nog in het ziekenhuis. Dan naar Frankrijk. Na de grote tornado daar zijn mogelijk 100 woningen onbewoonbaar geworden. In het dorp Pomas raakten zo'n 300 huizen beschadigd en tientallen mensen gewond. De autoriteiten onderzoeken nog hoe groot de schade precies is. Later deze week wordt er opnieuw noodweer verwacht in Frankrijk. En hij is er klaar voor, onze nieuwe bondscoach Xabi. Vanmiddag werd hij gepresenteerd bij de KNVB. En Xabi heeft er zin in.
11: I'm here to help all the players, all the staff. I'm here to create a big family in order to win. This is the main goal. I feel this pressure, but I love this kind of pressure. And I'm a winner. This is what I show during my career as a player and as a coach. And I'm ready. I'm super ready.
9: Ja, volgende maand gaan we zien of het Nederlands elftal ook super ready is. Want dan spelen we tegen Duitsland in de Nations League. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar 13 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan overal zo'n 25 graden.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers gezien. Je krijgt de 4 meest gemelde. Die staan langs de A6 Lelystad en Meloord bij 83,7. De A12 Maarn-Utrecht 75,0. A16 Dordrecht-Breda. Daar staan ze bij 50,0. En de A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6,7.
12: Lars Boelen.
1: Met zometeen nieuwe muziek in Repeat of Niet. Daar heb ik je mening over nodig. Eerst een liedje speciaal voor grote vriend en collega Joey. Cyril.

0: Alex Warren, Fever Dream, met je music. Ik heb een nieuw liedje voor je en ik ben benieuwd naar je mening.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: In Repeat of Niet is het aan jou. Jij mag bepalen of een liedje vaker gedraaid wordt, of die door mag naar de volgende ronde. Of niet. Het is de eerste ronde voor Lucas en Steve. Dat is alweer bijna een jaar geleden dat ze nieuwe muziek hebben uitgebracht. Een jaar geleden. Ik ga even je geheugen opfrissen. Dat was toen deze. Met Oaks en James. Love on hold. Ik zeg, in de tussentijd hebben ze niet stilgezeten, hoor. Nou ja, een beetje. Nou, letterlijk hebben ze wel stilgezeten, want achter de piano zit je wel stil. Je snapt wat ik bedoel. Lucas die heeft namelijk op een druilerige zondagochtend, ging hij een keertje een beetje pingelen. Lucas van Lucas en Steve ging die pingelen achter zijn pianootje. En toen dacht hij, hey, dat klinkt best wel goed. Weet je wat, ik neem het gewoon even op. Ik zit gewoon een beetje te spelen. Oh. Lekker melodietje, lekker melodietje. Misschien moeten we daar wat mee. Dat hebben ze inderdaad gedaan. Ze zijn ermee de studio ingegaan en ze hebben van dit melodietje een nieuwe track gemaakt. Hij heet All I Know. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Luister er goed naar en geef dan zo snel mogelijk je mening. Doe dat met een audioberichtje. Spreek het even in, Repeat of Niet, in de Cube Music app.
1: Repeat.
2: Repeat.

0: repeat.
1: Repeat.
0: Of niet.
2: Voor de allereerste keer op Q-Music. De nieuwe van Lucas en Steve en All I Know. En de vraag is, mag die door naar ronde nummer 2 van repeat of niet? Even kijken. Appjes erbij. Dit is zeker een repeatje, zegt Sanne. En Michelle, die is er ook bij, die zegt, ik heb dit liedje al een tijdje op repeat staan. Deze mag dus zeker door. Wat een goed nummer. Nog een kleine greep uit de audioberichtjes.
3: Repeat! Heerlijk nummer. Ik hou ervan.
4: Ja, na een jaar was het wel weer tijd voor zo'n bangetje.
2: Ja.
4: Repeat.
5: Ik vind de opbouw erg lang.
2: Maar
5: als hij er eenmaal is, ja, is hij wel erg lekker, hoor. Dit is een repeatje.
2: Ja, hij is door. Met vlag en wimpel mag ik wel zeggen. Door naar de volgende ronde. Ronde nummer 2. Morgenmiddag 4:15 bij grote vriend en collega.

van de zomerhits van dit jaar, kunnen we wel zeggen, toch? Another en 54 Ultra en Talk to You. Hey, ik heb een speciale gave, althans dat denk ik. Ik wil dat zo meteen even met je testen. Eerst Zoe Levi en Snelle. Dit is Ik Zing bij Q.

0: Ja, dat is een deel van een liedje wat je eigenlijk niet zo vaak hoort. En dat is mooi, hè? Dat gefluit. Ja, dat, ja, ja, dat is ook zelf ook even van te kijken. So will Levi en Snelle en ik zing bij Q. Hey, luister eens even. Ik heb een speciale gave.
1: iPhone of Android?
0: Ja, ik word daar soms raar over aangekeken als ik dit vertel. Maar dit is echt waar. Ik kan namelijk bij iedereen, letterlijk bij iedereen, dus ook bij jou, aan de hand van 3 vragen erachter komen of diegene een iPhone of een Android gebruiker is. En dan hoor ik je denken, hoe kan dat dan? Nou, dat heeft ermee te maken. Kijk, iPhone- en Android-gebruikers, dat zijn 2 verschillende werelden. Dat zijn 2 verschillende type mensen. En die kan ik met 3 vragen zo van elkaar scheiden. Zometeen, als je denkt, dat geloof ik niet. Zometeen ga ik weer de proef op de som nemen. Dus heb je een iPhone of een Android-telefoon? Nou, dat is in principe iedereen natuurlijk. Laat dan even van je horen en meld jezelf als proefkonijn voor dit experiment. Ik zeg er wel bij, ik heb het nog nooit fout gehad. Dit is nog nooit misgegaan, dus ik verwacht ook dat het nu niet misgaat, maar je weet het natuurlijk nooit. Meld je even als proefkonijn en stuur dan nu gewoon het woord telefoon. En niet een iPhone of Android, wat weet ik het al, dat zou doorgestoken kaart zijn, dat doen we niet. Gewoon alleen het woord even telefoon, met een berichtje in de Q-Music app, ga ik zo meteen proberen te achterhalen aan de hand van 3 vragen of jij een iPhone of een Android hebt. Ik ben benieuwd. Teddy Swims, komt eraan.

0: eens hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Hij is onderweg.
11: Wie?
12: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
11: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: je ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it!

0: 18+. Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
1: Doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Lars Boelen.
13: Hi. Q-Music. Usher komt eraan en eerst Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: Sugar en more. Ik heb een speciale gave.
1: iPhone of Android?
0: Ik kan namelijk bij iedereen, niemand uitgezonderd, aan de hand van 3 vragen erachter komen of diegene een iPhone of een Android-telefoon heeft. Laten we eerlijk zijn, dat zijn altijd 2 verschillende werelden. Die kan ik met 3 vragen zo van elkaar scheiden. Ik ga vanavond weer de proef op de som nemen en ik begin bij Roos.
2: Hi.
0: Roos, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het enige wat ik van je weet is dat je Roos heet en dat meer niet eigenlijk. Ik ga 3 vragen aan je stellen. Ik wil even 1 ding met je afspreken. Het geldt eigenlijk voor iedereen die meedoet aan dit spelletje. Maar je moet wel even eerlijk antwoord geven op de vraag. Want anders kan ik natuurlijk niet eerlijk erachter komen wat voor telefoon je hebt. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, helemaal goed.
0: Oké. Okay. Roos, doe jij altijd een dubbele strik in je veters of niet?
2: Nee.
0: Nee, dat doe je niet. Oké, okay, doe je niet. Hoe vaak verschoon jij je bed?
2: Te weinig,
0: maar hoe vaak is dat dan ongeveer?
2: Eén keer in de maand.
0: Oké, één keer in de maand. Heb ik maar 1 vraag nodig eigenlijk. Maar goed, ik mag er 3 stellen. Heb jij een paraplu in de auto liggen of niet?
2: Ja.
0: Ja, dan kan het eigenlijk niet anders, Roos. Heb jij een iPhone?
2: Ja.
0: Ja, dankjewel, Roos. Voor het meedoen.
2: Jo.
0: Doei. Doei.
2: Doei.
0: Is 1 keer in de maand eigenlijk je bed verschoon? Is dat weinig of niet? Weet ik eigenlijk niet. Is het wel een beetje weinig misschien, hè? Ja. We gaan even naar Marit.
3: Hi.
0: Hallo Marit. Ook voor jou 3 vragen. Wel eerlijk antwoord geven.
3: Ja.
0: Komt-ie. Douche jij 's ochtends of 's avonds?
3: 's avonds.
0: 's avonds. Oké. Heb jij Snapchat?
3: Ja, heb ik.
0: Ja. Oké, dan de laatste vraag. Reis jij met het openbaar vervoer naar je werk toe?
3: Nee.
0: Nee, dat dacht ik al. Nee, dan heb jij een Android.
3: Ja, dat klopt. Lekker.
0: Ja, lekker. Ja. Marit, dankjewel voor het meedoen.
3: Ja, dan.
0: En dan nog eentje doen. Wouter.
4: Goedenavond.
0: Hey Wouter, ook voor jou 3 vragen. Eerlijk antwoord geven.
4: Zeker.
0: Heb jij een tv in de slaapkamer?
4: Nee.
0: Nee. Als jij naar de supermarkt gaat, pak je dan liever een mandje of een karretje?
4: Een mandje.
0: Mandje. Ja, dan wil ik eigenlijk alleen nog van je weten, maar ik denk dat ik het antwoord al weet. Eet jij de korstjes van je brood?
4: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, dan dacht ik al. Ja, dan. Het wordt heel saai, want waarschijnlijk heb ik deze ook weer goed. Maar Wouter, heb jij een Android-telefoon?
4: Ja, dat klopt. Ah. Echt knap.
0: Ja, dankjewel, Wouter, dankjewel. Ja, het is toch... er zijn ook mensen nu in de queue op die zeggen, hoe kan je dit nou doen? Ja, maar Wouter, even voor de duidelijkheid. Achter de schermen heeft niemand aan jou gevraagd, want dat is ook wat je vraagt van tevoren. Ik heb niet met jou gepraat en achter de schermen heb ook niemand aan jou gevraagd wat voor telefoon je hebt, toch?
4: Nee, echt niet. Nee.
0: Okay. Nou, Wouter, bedankt voor het meedoen en je was een geweldige kandidaat.
4: Fijne uitzending.
0: Ja, dank je.
4: Doei.

0: XLR schijf van Cat's Eye en Animal BBQ Music.
1: iPhone of Android?
0: Ja, ik heb net een rondje iPhone of Android gespeeld. Ik kan namelijk bij iedereen aan de hand van 3 vragen erachter komen of diegene een iPhone of een Android gebruiker is. Ik heb namelijk een speciale gave. Ik kan dat zo van elkaar scheiden. Er zijn heel veel mensen in de queue die dat op een of andere manier niet geloven of zo. En een van is Latice of Latice. Ik ga er even bellen. Ik doe het normaal nooit, want ik vind altijd, ja, je moet maar geloven dat het gaat. Waarom zou ik liegen? Maar ik ga er even bellen.
2: Hallo?
0: Spreek ik met Latice of Latice?
2: Ja, Latice.
0: Latice, oké. Okay. Latice, jij stuurde een berichtje in de queue app.
2: Ja, ik geloof er in de rol van.
0: Waar geloof je? Van de iPhone of Android?
2: Ja.
0: Dat ik die gave heb?
2: Ja.
0: Maar hoezo geloof je het niet dan?
2: Ja, dat kan toch niet?
0: Ja, maar hoezo kan dat niet?
2: Ja, weet ik niet.
0: Zullen we dan bij jou ook even doen dan?
2: Ja, ik vind het goed.
0: Ja, ik doe het normaal gesproken nooit hoor, maar... want ik vind altijd, ja, drie rondjes is genoeg. Maar als jij zegt, geloof het niet, dan doe ik het met jou ook nog een keer.
2: Ja, maar vind ik alleen maar leuk, maar ik denk echt, ja, je wordt gewoon genept hoor.
0: Nee, maar oké, luister, doe ik het gewoon met jou ook. Gaan we.
2: Ja, is goed.
0: Vraag 1. Ja. Rij je elektrisch?
2: Nee.
0: Ontbijt je 's ochtends met yoghurt?
2: Ja, soms.
0: Oh, oké, okay, soms. Kijk je B&B vol liefde?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, dan kan het niet anders. Jij hebt een iPhone.
2: Hè?
0: Ja, maar Latice, hoezo? Zeg maar, je hebt het nu zelf meegemaakt. Maar je hebt het nu zelf meegemaakt.
2: Ja, maar hier zit... Ik hoor ergens... Dat kan niet anders.
0: Nee, maar... Ja.
2: Het zijn hele random vragen.
0: Ja, maar omdat... Het zijn twee zulke andere personen. Een iPhone of een Android gebruiker. Het zijn twee verschillende mensen.
2: Nou, ik weet niet hoe je dit doet.
0: Een gave.
2: Ja. Hoe kan je die gave even doorgeven? Ik ben wel benieuwd.
0: Ja, maar ja, de gaven zijn helaas niet overdraagbaar, denk ik.
2: Ja, jammer. Ja. En kan je toevallig een gave doorgeven dat ik mee kan doen aan de stop tegen de klok? Of hoe ik noem het even?
0: Klok tegen de klok, ja, ja. Kan ik doorgeven?
2: Dat zou
0: ja,
2: leuk zijn.
0: Ja, nou, dan pak je even diezelfde Cue Music app waar je nu een berichtje mee hebt gestuurd. Dan stuur je zo meteen het woord klok.
2: Oké, ga ik dat zo even doen.
0: Oké, nou. Dan spreek ik je misschien zo meteen weer.
2: Ik hoop het.
0: Wens je sowieso een fijne avond, Latice.
2: Hey, hetzelfde.
0: Oké, doei doei.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You bij Cube Music van Toy Story 5. Heb jij hem gezien, Nate?
1: Nee, nog niet.
0: Nee, ik ook
1: jij
0: niet.
1: Wel?
0: Nee, ik zou hem wel graag nog willen zien. Maar inmiddels, volgens mij is hij niet meer in de bioscoop, toch? Of wel? Weet ik niet.
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, ik wacht er altijd veel te lang mee.
1: Streamingsdienst te zien.
0: Ga ik hem wel lekker streamen. Goed, het is bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met jou, Nate. Nate, wat zit erin?
1: Nou, het was Rob of een ronde vanavond voor NEC om kans te maken op de Champions League. En je hoort zo hoe dat is gegaan.
0: En zometeen een nieuwe ronde, knok tegen de klok. Werkt heel eenvoudig, je hoort geldbedragen oplopen, roept dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag bij beter laat. Het is een bikkelhard spel, dan win je niks. Heb je zin om mee te spelen en kan je een extra zakcentje wel gebruiken? Nathalie, wat stuur je dan?
1: Klok!
0: In de Q-Music app.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar
7: uit.
6: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
19: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: Inmiddels 11 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
1: Goedenavond. De politie wil via camerabeelden erachter komen wie vuurwerk gooide naar het supportersvak van SC Cambuur. Fans van Feyenoord deden dat afgelopen zondag tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. Tot nu toe is er nog niemand opgepakt. Over 2 weken speelt Feyenoord uit tegen NEC in Nijmegen. En die wedstrijd is misschien zonder Feyenoord-fans, zegt burgemeester Bruls van Nijmegen.
2: Ik wacht ook deze week af wat al die onderzoeken opleveren. Maar ik kan u nu al aankondigen, als volgende week, begin van de week, niet helder is of de daders worden opgepakt of het is anders niet uitgezocht, dan moeten de Feyenoord-fans thuis voor de buis gaan zitten.
1: Was bij WNL. In Amerika hangt de komende week de vlag halfstok. Het is een eerbetoon aan country-legende Dolly Parton. Haar neef maakte vanavond haar overlijden bekend op social media.
3: Hey everyone, I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean. This video announcement is something Dolly asked of me years ago, before I fully absorbed it as a future reality.
1: Amerikaanse president Trump zegt dat er nog nooit eerder zo iemand als Dolly was en er ook nooit meer zal zijn. Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits met onder andere Jolene en 9 to 5. Dolly Parton is 80 jaar geworden, haar afscheid is in besloten kring. De grote natuurbrand in België is nog steeds niet helemaal uit. Hij brak 10 dagen geleden uit en nog steeds zijn er 100 brandweerlieden aan het blussen, omdat de grond blijft smeulen. Het kan zijn dat de brand is ontstaan door een landbouwmachine. Er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. En dan sport. De Champions League droom van NEC is voorbij.
4: Oakland en 2-0. En nu zit de deur echt pot en pot en pot dicht voor NEC via Oakland. Control-Alt-Defeat.
1: Noorwegen is vanavond verloren van Bodø Glimt. Het werd uiteindelijk 3-0, was te horen bij Ziggo Sport. Voor de Nijmegenaren werd het al lastig. Doelman Kretas maakte hands buiten de 16 en moest na 3 minuten er al af met rood. Dat terwijl NEC een 3-1 achterstand van de vorige wedstrijd moest ombuigen.
0: Control-Alt-Defeat?
1: Control-Alt-Defeat.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
1: Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog. Koelt af naar een graad of 13. Morgen een mix van zon en wolken. En dan wordt het overal zo'n 25 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op de weg. Lekker rustig, geen vertragingen. Wel flitsers gezien. Je krijgt de 3 meest gemelde. Die staan langs de A16. Dordrecht Breda bij 50.0. De A17 Roosendaal Boerdijk bij 6.7. En de A28 Meppel Zwolle bij 99.4.
5: Boelen.
0: Money's kraken, doekoe, flappen zometeen kans op een lekker geldbedrag in een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Als je wil meespelen, stuur klok in de Q-app.

0: Bruno Mars, oftewel Peter Gene Hernandez. Hoe gaat hij dagelijks door het leven? Gek is dat? Dat is heel raar. Dat je eigenlijk, ja, dat noem je jezelf Bruno Mars, maar dan heet je eigenlijk Peter Gene Hernandez. On My Soul bij Q Music. Patrick.
1: Hey, hoi.
0: Hallo Patrick. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, jij gaat zo meteen meespelen met een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Stel, daar komt een mooi bedrag uit. Wat ga je ermee doen?
1: Ik ga mijn vrouw mee uit eten nemen.
0: Oh, doe maar. Ben jij zo romantisch en zo attent? Dat je de hele tijd je vrouw verrast. Een bossie bloemen af en toe. En even een doosje merci. En even een dingetje. En een armbandje. En even een jurkje. En even een ditje en een datje.
1: Nou, niet echt hoor.
0: Oh, nee. Ik was even bang dat ik... Oh, gelukkig. Nee, dan zitten wij een beetje op hetzelfde niveau, Patrick.
1: Een keer een bosje bloemen, oké. Maar niet elke maand.
0: Ik doe dat echt nooit, een bosje bloemen. Erg, hè? Ik doe dat gewoon, maar ik vergeet het ook gewoon. Ik vind dat, ja, terwijl ik wel weet... Ik weet wel dat ze het heel leuk vindt. Ze vindt het wel heel leuk, hè? Ze vindt het allemaal heel leuk. Ja, maar ja, ik vergeet het gewoon. Hé, maar goed dat je dat gaat doen. Lekker bij jullie favoriete restaurantje of zo. Of ga je eten?
1: Ja. Shufu. In de stad Groningen.
0: Oké, ken ik. Wat is het voor... Klinkt
1: Grieks? Het is een tapas-restaurant idee.
0: Oh, lekker. Lekker allemaal kleine hapjes.
1: All you can eat, et cetera.
0: Heerlijk. Shufu's. Ik ga het even opschrijven, Patrick.
1: Helemaal goed.
0: Eerst gaan we nog maar eventjes wat geld binnenharken. Want dat is wel belangrijk natuurlijk.
1: Dat lijkt me wel.
0: Anders wordt er niks gegeten.
2: Knok. Knok. Tegen de klok.
0: Droge boterham. Weet je wat?
1: Ja, precies.
0: Patrick, een nieuwe ronde Knok tegen de Klok ga ik bij jou spelen. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Dat is hoe het werkt. Nou wil ik je een voorstel doen, Patrick.
1: Ja?
0: Wil jij een verse klok, dus een nieuwe klok van vandaag, of wil je de klok van gisteren?
1: Wat is de klok van gisteren?
0: Ja, dat is met een andere reeks bedragen. Kijk, het ding is natuurlijk, als jij heb je gisteren geluisterd?
1: Ik heb gisteren niet geluisterd, nee.
0: Oeh, nee. Kijk, dat is natuurlijk, dan had je voordeel gehad. Dan had je kunnen zeggen, ik weet precies tot hoeveel die was gegaan. Want ik heb het gisteren gehoord en dan had je, ja. Maar ja, in dit geval maakt het denk ik niet zoveel uit. Want je weet het dus van allebei niet. Dus zeg het maar.
1: Doe maar wat. Maakt mij niet uit.
0: Nee, maar nou, ik wil dat jij kiest, want straks ligt het aan mij. Ja.
1: Een nieuwe,
0: oké, pak een nieuwe.
1: Ja,
0: erbij.
1: Doe maar.
0: Dan ga ik je straks wel nog vertellen hoeveel er in die klok van gisteren zat. Vind je dat goed?
1: Ja, dat vind ik helemaal goed.
0: Oké. Nou, Patrick, daar gaan we. Ben je klaar voor?
1: Zeker.
0: Succes!
1: Dank je.
2: 9 euro. 67 euro. 72 euro. 73 euro. 108 euro.
1: Stop!
3: Hey everyone.
0: Ik weet niet wat hier gebeurt. Oh, wacht. Dat was helemaal. Dat was Dolly Parton. Sorry.
1: Ik heb geen idee wat er gebeurt.
0: Nee,
1: maar dat maakt niet uit.
0: Nee, dat was eventjes de neef van Dolly Parton die de dood van Dolly Parton aankondigde. Maar die stond nog. Het was eigenlijk wat slordig, maar goed. Hey, je zei. Wat gebeurt er nou? 108 euro!
1: Hé, dat is toch lekker?
0: Hey, lekker Patrick, 108 euro. Nou, we gaan even luisteren hoeveel er uiteindelijk in de klok had gezeten. Komt
1: ie. Ja, is goed.
0: 108 euro zat er in de klok en dat volledige bedrag, 108 euro, gaan we naar je overmaken.
1: Nou, helemaal top.
0: Super. Hey, dan zou ik nog even zeggen hoeveel er gisteren in zat.
1: Vertel.
0: 261.
1: Oh, nou weet je, voor 108 euro kan ik heerlijk bij Shufu eten.
0: Ah, zo is het ook. Ja, en smakelijk en een fijne avond, Patrick. Hey,
1: dankjewel, hè.
0: Yo, Marcel.
1: Hoi.
0: Marcel. Morgenavond bij Joey en bij mij. Nieuwe rondes Knok tegen de klok. En maak je dus kans op een extra zakcentje. Okay.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G. Sorry, papi, no me
0: puse guapa, papi. En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.
2: Nou, hij maakte eerder al een liedje met Bono van U2. En dat smaakte duidelijk naar meer. Hij doet het nu met heel U2. Martin Garrix, zijn nieuwe, heet Firefly.

DJ Sammy en Doe en Heaven bij Q. Hey, ik kwam hier vanavond bij Q Music binnen. En wij hebben een hele mooie receptie bij Q Music als je binnenkomt in de hal. En achter de receptie zit altijd...

0: Floyd 's avonds. En Floyd is de beveiliger. En die zit er dus elke dag. En elke dag vraagt hij ook aan me: hey Lars, hoe gaat het? En dan zeg ik eigenlijk elke dag: ja, gaat goed. En vandaag dacht ik: nee. Vandaag zeg ik even wat anders. Dus ik zei tegen Floyd: hij vroeg hoe gaat het? Ik zeg: nou ja, ik voel me eigenlijk al een paar dagen niet echt lekker. En toen zei Floyd tegen mij iets wat ik niet had verwacht. Je hoort het zo. Net als Bibi Rexha.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Scapino.nl.
1: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Lars Boelen.
12: Hey, dat ben ik.
11: You
12: Walk the Moon komt eraan en is Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

Walk the Moon, Shut Up and Dance. Ik kwam vandaag hier binnen bij Q-Music. En achter de receptie zat Floyd, de beveiliger. En Floyd is een hele grote, stoere vent. Surinaamse man. Hij heeft vroeger bij de commando's gezeten, maar hij is echt super lief. Hij heeft ook een keer Rotti voor me meegenomen. Echt zo aardig. Maar ik moet wel zeggen, ik denk als je een keer ruzie hebt met Floyd, dan slaat hij je echt morsdood. Ja, Floyd is echt een toppertje. Maar goed, Floyd zit daar dus elke avond. En elke avond vraagt hij ook aan mij, hoe gaat het? En ik zeg dan eigenlijk ook elke dag tegen hem, gaat goed. En dan zegt hij werk ze. Een beetje gewoon small talk, zoals je dat kent, weet je wel. Maar vandaag kwam ik weer binnen en Floyd zat er. En hij vraagt weer, hey Lars, hoe gaat het? En ik denk, nee. Ik zeg gewoon even een keer wat anders. Ik zeg niet dat het een keer goed gaat. Dus ik reageer op Floyd met de woorden, nou Floyd, ik voel me al een paar dagen niet zo lekker. En toen bleef het stil. Hij keek op zijn telefoon. En ondertussen zag ik dat hij oortjes in had. En toen zei hij tegen mij, fijn zo, werk ze. Ja. Ja, ik vroeg nog iemand, Floyd, ben je aan het bellen of zo? Of is je een beetje afgeleid? Nee, ik zit gewoon op Facebook. Oké, nou, Floyd echt een toppertje. Blijft een toppertje. Ja, houdt ons ook lekker veilig elke avond, Floyd. Maakt ook helemaal niks uit. Wat een schatje is dat. Floyd, als je dit hoort, we vinden je een topper. Dankjewel, de groet aan je vrouw. Hij is pas getrouwd, Floyd. Dat is echt waar. Overbag hoor je zometeen Miles Away. En eerst Ella Langley, Choosing Texas bij Q.

0: 5 en Christina Aguilera en Moves Like Jagger Back Your Music. Je hebt het ongetwijfeld vanavond meegekregen. Dolly Parton is overleden. De zangeres natuurlijk. Ze is 80 jaar geworden. Oh, mooie leeftijd. Maar beginnen we zo meteen de nieuwe dag niet goed bij Q Music, maar fout. Doen met een liedje uit het Foute Uur altijd. Nou heeft zij liedjes gemaakt die ook prima in het Foute Uur passen. En dan dacht ik, nou, dus laten we dan een liedje van Dolly Parton draaien. Waarom niet? Dus kom maar door. Ik heb er twee naast elkaar gezet. Wordt het Jolene?
1: Jolene.
0: Wil je die zo meteen horen als begin van de woensdag? Of zeg je van nee, ik wil 9 to 5. Het zijn allebei goede liedjes, maar er is er maar plek voor één. Nou, zeg het maar, wordt het Jolene of 9 to 5? Er loopt inmiddels een polletje in de Q Music app. Daar kun je stemmen op je favoriet. En het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien.
2: Hey, Rob Sanchez hier.
3: En wij dus, Tom en Joe.
2: En dit is hem hoor. Onze nieuwe zomerhit Marchar op Q Music.

0: 12 bij Q-Music. Het is inmiddels 5 minuten to 12. Dat betekent dat we zometeen de nieuwe dag fout gaan beginnen. Met een liedje uit het foutuur. Vanavond natuurlijk naar buiten gekomen dat het verschrikkelijke nieuws, dat Dolly Parton is overleden. Dus ik dacht, nou ja, laten we dan een liedje van Dolly Parton draaien als foute start van de nieuwe dag. En dat is deze geworden. Jolene van Dolly Parton. Hoor je zometeen.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
2: En hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Het is bijna middernacht. Het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Mario Kwaitaal.
4: Goedenacht. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er heel goede redenen moeten zijn om mensen te vervolgen als ze een snelweg blokkeren bij protesten. Ze vinden dat boeren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een ongeluk in een file achter hun trekkers. Maar dat was wel de reden voor justitie om die maatregel te nemen. De wedstrijd NEC Feyenoord volgende week zaterdag wordt misschien zonder uitsupporters gespeeld. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil eerst zeker weten of er daders van het vuurwerk bij Cambuur worden opgepakt. Daar veranderde het uitvak in een vuurzee en raakte op andere tribunes mensen gewond. Bruls wil dat in Nijmegen niet hebben. 2 Nederlandse diplomaten moeten Israël uit. Buitenlandminister Berendsen noemt die actie onnodig en betreurt het, maar respecteert het wel. Ze moeten binnen 2 weken weg zijn. Volgens Berendsen heeft het te maken met verkiezingen die eraan komen in Israël. Nederland blijft zich wel gewoon inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. En BN'ers reageren allemaal hetzelfde op de dood van Dolly Parton. Johan Derksen vindt haar de beste countryzangeres die ooit bestaan heeft en noemt haar echt een held. En volgens talentenscout Henk-Jan Smits was ze een uitzonderlijk talent. Waylon had geen woorden voor het overlijden van een van de grootste countrysterren ooit. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.
3: En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is rustig op de weg, geen files. Wel flitsers gezien, je krijgt de 4 meest gemelde. Die staan langs de A16, Dordrecht richting Breda bij 50.0. De andere kant op bij 51.9. De A17 Roosendaal-Moerdijk 6.7. En de A28 Meppel-Zwolle bij 99.4. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
5: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent
6: een foute start.
5: Q-Music.
1: Lars Boelen.
3: Het is officieel woensdag 26 augustus 2026.

Dolly Parton en Jolene als foute start van deze woensdag 26 augustus 2026. Natuurlijk omdat vanavond dat verschrikkelijke nieuws naar buiten kwam dat ze is overleden op 80-jarige leeftijd. Zometeen, Criss Cross Amsterdam, Queen of My Castle. En eerst Shakira en Burna Boy. Die, die.

0: Kriskrom. Kriskros.
1: Sorry.
0: Nou, oh, dat vindt ze leuk hoor. Dat vindt ze leuk. Dat vindt ze leuk als ik weer eventjes een klein versprekingetje maak.
1: Kriskrom. Ja, sorry.
0: Sorry hoor.
1: Maar dat vind ik heel grappig.
0: Kinderachtig.
1: Ja, dat ben ik ook.
0: Kriskrom. Ah, leuk hoor. Hij zegt Kriskrom.
1: Ja, dat is toch wel grappig?
0: Nou, nah, sorry hoor. Goed. En Kriskros Amsterdam.
1: Oh.
0: En Ina. En Queen of Kessel. Jee.
2: En dan nu een experiment.
0: Ja, we gaan even een experimentje doen. Dat hebben we gisteren eigenlijk ook al gedaan.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Vandaag het vervolg eigenlijk. Gewoon kijken of het nog steeds zo leuk is als gisteren.
1: Ja, gisteren hebben we het eigenlijk een beetje gewoon maar gedaan. Om te kijken of we het leuk vonden.
0: Ja.
1: We vonden het leuk.
0: Kleine evaluatie gehad ook.
1: Ja, even evaluatie gehad. Ja, het was leuk. We gaan wel wat elementen toevoegen.
0: Gaan we dat toevoegen wat Anna zei? Was Anna toch?
1: Die ja,
0: zei...
1: een poll.
0: Gaan we dat toevoegen?
1: Absoluut, vind ik wel leuk.
0: Oké, gaan we even proberen nu.
1: Ja,
0: het is een experiment natuurlijk. Oké, voor iedereen die denkt, waar gaat het over? Het is een nieuw spel wat we spelen. En we hebben ook inmiddels een soort titel bedacht.
1: Ja, Robbie, de jij titel mag het of de naam wordt Wie geloof je?
0: Wie geloof je?
1: Ja, en dan gaan we het even uitleggen, want we hebben dadelijk allebei een voorwerp.
0: Ja,
1: alleen...
0: jas maakt heel erg herrie. Het lijkt net of je microfoon kraakt, maar het is jouw jas die... Ja, dat.
1: Ja,
0: kun je jas even uittrekken?
1: Helemaal mijn jas uit?
0: Ja, maar het lijkt net of heel de boel stoort.
1: Ja, oké. Okay. Even uitdoen. Is dat helemaal in de uitleg? Nou, jas is uit.
0: Ja.
1: Goed, meer ga ik niet uitdoen hoor.
0: Kun je je shirt ook even uitdoen? Nee, oké, dan gaat door. Ja.
1: Oké, wie geloof je?
0: Ja.
1: We hebben zo meteen allebei een voorwerp. Alleen één van ons heeft het voorwerp wel, de ander heeft niks.
0: Nee.
1: Dus jij moet raden wie geloof je en wie liegt er dus.
0: Ja, en dan ben je dus kandidaat en dan mag je aan ons dus allerlei vragen stellen om een beetje proberen te achterhalen wie er liegt en wie de waarheid spreekt.
1: Precies. We zoeken dus iemand die wil meespelen.
0: Ja.
1: Je kan je aanmelden in de Q-app. En dan moet je sturen.
0: Dan moet je sturen. Proefkonijn. Want het is alsnog het experiment.
1: Steeds een beetje experiment.
0: Ja. Dus stuur nu proefkonijn als je het leuk vindt. Kunnen we mensen ook nog wat winnen?
1: Absoluut. Ze kunnen één van de twee prijzen winnen.
0: Oh, één van de dingen zeg maar die we dan beschrijven.
1: Ja, vind ik wel leuk.
0: Ja, oké, leuk.
1: En je kan dus thuis ook meedoen, want we starten dadelijk een poll. En dan kan je dus stemmen wie jij denkt dat... Ja, wie je gelooft.
0: Ja, leuk. Oké, nou, als je mee wilt doen met... hoe heet het spel nou ook alweer?
1: Wie geloof je? Nou, zo moeilijk is dat toch niet?
0: Nee, sorry, ik was gewoon even vergeten.
1: Oké.
0: Wie geloof je? Als je mee wilt doen met wie geloof je... stuur dan nu het woord proefkonijn. En doe dat met een berichtje in de Q-music-app. Speel je zo meteen mee met het misschien wel het leukste radiospel van Nederland. Nu al.
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Ondertussen, Teddy Swims, Break Up and Reverse. Bij Q-music.

0: Dennis, goeienacht.
1: Hoi.
0: Hoi.
2: En dan nu een experiment.
0: Romy van de redactie en ik zijn bezig met een experimentje. We lanceren een nieuw spelletje hier op de radio. En we vinden het zelf eigenlijk al heel leuk. Het is tot nu toe, we hebben het één keer gedaan, al best wel geslaagd, hè?
3: Ja, zeker. Tot nu toe wel, hoor.
0: Ja, Dennis, jij bent onze tweede proefkonijn. Je gaat meedoen aan het spel Wie geloof je? Romy, leg nog even kort uit.
3: Nou, we hebben zometeen allebei een voorwerp. Althans, één van ons doet alsof. Eén van ons twee heeft het voorwerp echt in handen. En de ander heeft niks. En het is aan jou om te raden, ja, wie geloof je? Dus wie heeft dat voorwerp echt vast?
1: Oké.
0: Ben je er klaar voor, Dennis?
1: Moet ik aan het meemaken.
0: Wie begint er, Romy? Jij of ik?
3: Begin jij maar.
0: Ja, ik heb hier een hondenbot in mijn handen. En dat heb ik, sinds kort heb ik dat eigenlijk heel veel. Want ik heb een puppy. Bailey, heel schattig hondje. Het bot is ongeveer, ik ben heel slecht in schatten. Maar als ik, 15 centimeter. Slechte schatten is 15 centimeter.
3: Ja,
0: 15 centimeter, er is nog niet aan geknaagd. Hij is gewoon nieuw. Het is een hondenbot. Het heeft een beetje, ja.
1: Een beetje
0: zo, dacht ik. Ja, ik heb er zelf niet aan geknaagd. En was eigenlijk ook niet van plan, Dennis. Dus als je me dat gaat vragen, dat ga ik niet doen. Ik ga niet proberen hoe het smaakt. Maar het ziet eruit, ik weet ook niet waar het van gemaakt is eigenlijk. Het is heel raar, een beetje bruinig, een beetje geelbruinig, doorzichtig. Ik weet niet wat voor spul het is. Nou goed, een hondenbot.
3: Leuk.
1: Okay.
3: Dennis, ik heb hier een pion. Zo'n fel gekleurde oranje pion die zeg maar aan de kant van de weg staat als ze met wegwerkzaamheden bezig zijn of als je ergens niet mag oversteken. Hij is oranje, hij is ja, van een soort plasticachtig gemaakt. Ik denk, ik ga niet inschatten hoe hoog dit is, want ik heb echt geen idee. Maar gewoon, ja, ik kan hem makkelijk oppakken. Ik zou er ook doorheen kunnen gillen. Het is echt wel gewoon, ja, gewoon een pion. Ja, ik kan er ook echt meer niet van maken, want het is gewoon een pion.
1: Oké.
0: Nou, Dennis, heb je nog wat vragen voor ons? Dat je zegt van, nou, dat ik moet nog iets weten?
1: Dat is eigenlijk best wel lastig eigenlijk.
0: Oké, maar
3: en je mag nog een vraag stellen. Bijvoorbeeld aan Lars, zit hij in een zakje, dat bot?
1: Staat er een dier op de verpakking?
0: Nee, maar dus raar, er zit geen verpakking omheen. Dus dat zou ik je niet kunnen vertellen. Het is wel uit de verpakking, dus ik heb geen verpakking.
3: Eeuw.
0: Ja,
3: dat is ook goor.
0: Ja, ik moet zeggen, wacht even, ik ruik er even aan. Ja, het meurt wel. Maar ik vind sowieso hondenvoer ook echt stinken. Maar dit stinkt ook echt, hoor.
1: Ja, dat ga ik toch wel voor jou, Lars.
0: Ja, jij denkt, oké.
3: Wat, Dennis, geloof je Lars?
1: Ja.
3: Dat meen je.
1: Nou, dan ga ik voor jou, Romy.
3: Nee. Okay.
0: Nee.
3: Ja, het maakt mij niet uit. Je mag zelf kiezen, Dennis.
0: Ja, maar.
1: Nou ja, Lars die zegt dat het stinkt.
0: Ja, het stinkt.
1: Een hondenbot. Ik ben al een keer over mijn nek gegaan door zo'n ding. Dus ja, ik snap wat hij bedoelt.
0: Ja, het meurt als een malle. Echt, het is wat je zegt. Ik ga er ook niet meer aan ruiken, want ik ga bijna over mijn nek.
1: Ja, ik snap het.
0: Ja.
3: Nou, Dennis, final call. Wie geloof je?
1: Lars.
0: Dennis. Dat is niet goed.
3: Dat is niet goed, Dennis. Jammer.
1: Oh, jammer.
0: Nee.
3: Ik praat nu door die pion heen. Kan je dat horen of niet?
1: Ja.
3: Ja. Ik heb hem echt voor me. Zo wegwerp pion.

0: gehaald op de middelbare school. Ja, inderdaad.
1: Hartstikke goed. Oké. Okay.
2: Ja, zeker.
1: Nou, Dennis, dankjewel voor het meespelen.
2: Ja, graag gedaan.
1: Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Romy, zijn we wat vergeten?
0: Ja, ik was die pol vergeten aan te zetten.
1: Jongen.
0: Ja, sorry. Ja.
1: Ja, het ding was, gisteren hadden we dus ook een evaluatie. En toen zei Anna, volgens mij in de Q-app, die zei het is leuk als de rest van Nederland dan kan meestemmen. Dan heeft, zeg maar, de kandidaat, in dit geval Dennis, dan heeft hij een soort hulplijn nog van de rest van Nederland. Maar als je die poll niet aanzet...
0: Nee, kijk, ik weet het. Het gaat nog niet helemaal goed.
1: We moeten er echt inkomen. Dus volgende keer. En dan moeten we ook duidelijk zeggen, de poll die staat nu aan. Dan kan je klikken op degene. Maar goed, dat hebben we dus niet.
0: Maar wanneer is de volgende keer?
1: Morgen.
0: Oh, we gaan morgen gewoon... we moeten inkomen.
1: We moeten inkomen. Warm lopen.
0: Precies. Nou, morgen nog een keer.
1: Morgen een nieuwe editie van hoe heet het spel alweer?
0: Wie geloof je?
1: Wie geloof je?

0: Juste, Jack Staal, Joon en Turn the Lights Off. Dank je. Er komt een audioberichtje binnen van Jeroen.
1: Hey Lars, hey. Hoe is ie? Goed. Hoe was de knijpfruit?
0: Ja, hoe was de knijpfruit? Oké. Okay. Romy van de redactie.
2: Ja.
0: Ik denk dat Jeroen refereert naar gisteravond.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Toen vertelde jij namelijk dit.
2: Nou, het is waanzinnig. En ik ben hier vorige week achtergekomen.
0: Ja.
2: En dat is namelijk knijpfruit. Zeg maar van die zakjes voor baby's.
0: Ik wou net zeggen, hoe oud ben jij?
2: Ja, dat is voor vanaf 6 maanden. Dus nou, ik mag
0: ja,
2: het ook.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Nee, ik heb tegenwoordig allemaal vriendinnen die allemaal baby's aan het maken zijn. En dat is onwijs leuk.
0: Maken zijn, ja.
2: En ja, laatst mocht ik zo'n babytje een fruitje geven. Dus met zo'n zakje. En toen zei ik, oh, lekker, tante Romy ook even een hapje. Hè? Ja, toen dacht ik, zo, dat spul is goed. Gewoon, weet ik veel, appel-aardbei. Lekker.
0: Ja, lekker.
2: Appel-banaan. Heel lekker.
0: Ja.
2: Appelpeer.
0: Lekker.
2: Ook een topsmaak. Ja. Zeg maar echt, al die zakjes, super lekker. En ja, omdat het voor baby's is, is er niks aan toegevoegd. Dus er zit echt alleen fruit in. Ja, ik zit dat nu gewoon op de bank, zit ik gewoon zo'n zakje weg te werken. Alsof ik zeg maar 2 stuks fruit heb gegeten.
0: Maar het is een klein zakje, denk ik. Het is niet groot.
2: Ja, heel klein.
0: Zit er niet vol van?
2: Nee, je zit er niet vol van. Maar ik heb het gevoel dat ik daardoor vitamine binnenkrijg. Ja?
0: Ja?
2: Nou, ik heb ze meegenomen.
0: Jij hebt knijpfruit meegenomen.
2: Ja, ik heb vandaag in de supermarkt ben ik naar het babyschap gelopen. Toen twijfelde ik nog, zal ik voor de spaghetti bolognese gaan? De couscous met wortel.
0: Kan je baby's spaghetti bolognese geven?
2: Ja, schat. Ze hebben allemaal van die babypotjes.
0: Maar dat is toch helemaal fijn gemaakt?
2: Helemaal fijn gemaakt, maar echt best lekker hoor. Gewoon een beetje zout en peper erdoorheen. En dan nou, echt kan je het prima eten.
0: Okay,
2: maar goed, ik heb dus niet, knijpfruitjes gekocht.
0: En dat gaan we zo meteen proberen?
2: Absoluut.
0: Ik heb dus ik heb denk ik al 38 jaar geen knijpfruit meer op.
2: Wil je weten welke smaak?
0: Ja, laat eens weten.
2: Appelbanaan.
0: Appelbanaan.

0: Wat zei jij?
1: Nou, jij zegt net, zeg maar, voordat we nu 1 seconde geleden, zeg jij, nou, wat wij nu gaan doen, daar heeft echt niemand wat aan.
0: Nee, dat besef ik me echt.
1: En toen wilde ik eigenlijk tegen jou zeggen, nou, dan draai je toch lekker gala? Ja, ja. Dan doen we het toch niet?
0: Nee, we doen het wel. En gala ga ik zo wel draaien. Want dat was ik toch al van plan. Maar ja, ik besefte me wel. We gaan nu iets doen waar echt niemand wat aan heeft.
1: Nee, maar goed. Ik vind het wel leuk. Ik vind...
0: dus ook nee, toch 1 iemand heeft er wat aan.
1: Absoluut. Want ik heb zin in een knijfruitje.
0: Oké, okay, het zit als volgt.
1: Obsessie.
0: Ja, Romy is sinds kort helemaal verslagen. Romy van de redactie verslaafd aan knijpfruit.
1: Ja,
0: Even voor duidelijkheid. Dus van het spul wat je eigenlijk alleen maar aan baby's geeft.
1: Klopt, ja. Want er zijn nu allemaal vriendinnen van mij. Die hebben allemaal kindjes gemaakt. En ja, dat is heel leuk. En die mogen dan op een gegeven moment bij 4 of 5 of 6 maanden... mogen ze knijpfruit. En die mocht ik geven. En toen gaf ik ze dus een hapje. En zei ik, oh, tante Romy, ook hapje. Ja. En toen nam ik een hapje en toen dacht ik... dit is fantastisch
0: geweldig
1: spul.
0: Ja.
1: En ik heb dan ook het gevoel dat je meteen je vitamines...
0: Nou, geef het even zo'n ding.
1: Ja, ik heb een zakje.
0: Nou.
1: Alsjeblieft.
0: Oké. Okay.
1: En het is dus een smaak banaan appel. Nou,
0: okay, ik zit
1: dit
0: even
1: is
0: even
1: toch
0: kijken.
1: Waanzinnig.
0: Er staat wel Nutri-score A staat erop. Dus dan zou je dus zeggen dat
1: ja,
0: het gezond.
1: Ingrediënten is 75% appelpuree, 25% bananenpuree. En dan zit er wel nog antioxidant.
0: Ascorbinezuur, dat klinkt niet gezond.
1: En citroenzuur, maar ja goed, een beetje. Ja, dat is
0: voedingszuur.
1: Dat je het vers kan houden, denk ik. Of in het zakkie.
0: Ja, want het is ook echt tot volgend jaar november is het goed. Dus ik kan me ook niet voorstellen, zeg maar, als je een banaan, het wordt al bruin als je er naar kijkt.
1: Ook super voor je noodpakket, hè? Gewoon wel vezels.
0: Dat is wel slim, want ik zit
1: en
0: even te kijken.
1: Vitamine.
0: Ja.
1: Ik heb hem open.
0: Er zit ook echt ongelooflijk veel suiker in. Nou goed.
1: Ja, maar dat is fruit, hè?
0: Fruitsuikers,
1: ja,
0: anders.
1: Ja, fruit zit suiker.
0: Ja, nou, ik draai nu het dopje eraf.
1: Ruik er
0: nogmaals
1: even aan.
0: Hier heeft echt helemaal niemand...
1: Nee, maar ruik eerst even.
0: Ja, even ruiken. Nou, dan gaan we.
1: Het is ook echt zo'n mini-zakje voor baby's. Ik ben vooral bij jou
0: shit,
1: in je hand.
0: Het valt helemaal eruit.
1: Maar bij jou in je hand, het ziet er ook zo klein uit.
0: Oh, maar het is heel vloeibaar.
1: Ja, dat is ook voor baby's.
0: Ja,
1: je hebt ook geen tanden.
0: Ja. Hey, nee, het ruikt inderdaad naar... naar een aardbei.
1: Nee, een appel.
0: Je zei je hebt aardbei.
1: Nee, banaanappel.
0: Nou, dat valt weer tegen. Nou goed. Ik ga nu... Ja, nogmaals, ik zit helemaal op te bouwen met pauken. Maar hier heeft echt helemaal niemand wat aan. Ik ga nu een zakje knijpfruit proberen.
1: Echt lekker, ik heb hem al bijna op. Nou?
0: Ja, het is gewoon appelmoes. Het is gewoon appelmoes.
1: Nou, vind ik inderdaad een goede vraag.
0: Nee, het is gewoon appelmoes in een zakje. Het is gewoon...
1: Maar lekker toch?
0: Ja, ik zit gewoon in appelmoes. Het is gewoon appelmoes.
1: Maar ze hebben meer smaken. Ze hebben ook aardbei, banaan. En ja, even echt heel veel.
0: Nou, heerlijk. Knijpfruit, aanrader.
1: Ja?
0: Ja, appelmoes in een zakje, lekker.
1: Ja, lekker?
0: Lekker hoor.

0: en door het oog van de nacht. Judith Eijk. Zo, dit klinkt echt niet goed hoor. Judith.
1: Kaf nou even, elke keer met het gedoe altijd.
0: Hoezo, wat
1: net
0: dan?
1: Net voordat we live gaan, wil ik zeggen. Net voordat we on-air gaan.
0: Wat dan?
1: Ja, dan zit hij, zeg maar, als je luistert dan. Lars zit ook altijd zo de comediant hier uit te hangen. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, maar hoezo? Waarom?
1: Ja, dit is echt... Jij zit, zeg maar, er zitten heel veel knopjes hier in de studio. En jij, die schuif je gewoon open. Maar jij zit hier heel het toneelstuk van te maken.
0: Als een soort dirigent. Knoppen open.
1: Altijd een theater altijd.
0: Goed, ja. Kunnen we even door? Ja, jij wilt het hebben over een influencer.
1: Ja, ik wilde vragen, heb jij dat gezien van een influencer? Elise heet zij, Elise Boers heet zij.
0: Hm?
1: Heb je dat gezien of heb je die meegekregen?
0: Nee,
1: oké, okay, nou, het is namelijk zo, Elise Boers, zij woont op Ibiza met haar gezin.
0: Ja.
1: En daar woont ze al een paar jaar. Ja. Maar ze gaat dus nu verhuizen terug, want ze komt uit Nederland, terug naar Nederland.
0: Ja, en dat is Jade Anna. Jade Anna ook, hè?
1: Net als...
0: ja, maar dat is heel anders. Ja,
1: ja, dat komt door de relatie.
0: Ja, maar dat is bij Elise Boers niet.
1: Nee, dat is niet. Nee, want waarom ze gaat verhuizen van Ibiza naar Nederland, komt door haar notenallergie.
0: Ach.
1: Ja, dan kan je heel sarcastisch gaan lopen doen.
0: Nou ja, maar, hoezo? Als je gaat verhuizen, overal zijn toch noten?
1: Het is dramatisch, maar...
0: Nee, maar overal zijn toch noten? Dat is toch geen reden om te verhuizen?
1: Dit is dus even... Dit is exact... Deze reactie is precies de reden waarom ik zo meteen het allergiespel...
0: Nee, maar leg me dan even uit.
1: Ja, dan ga ik dus nu even uitleggen. Okay. Op Ibiza heb je dus zeg maar... ja, kijk, ik ben er nog nooit geweest, dus dit is van haar verhalen.
0: Ja, ja.
1: Is het zo dat alle restaurants allemaal best wel ver ligt, allemaal ver uit elkaar. En ook de ziekenhuizen en ambulance. Dus het kan daar gewoon 20 tot een half uur duren tot er een ambulance aanwezig is. Nou, heeft ze ooit tijdens een etentje allergische reactie gekregen, een shock.
0: Ja.
1: En toen is ze uiteindelijk op de IC beland, omdat dus hun medische hulp te laat kwam.
0: Ja, ik probeer even te begrijpen. Ja.
1: Dus zeg maar, kijk, en heel veel mensen zeiden in de reacties, nou, dan ga je toch lekker niet meer uit eten. Nee, dat klopt, dat kan je inderdaad doen. Maar het is ook zo dat de producten in de supermarkt toch altijd lastig is. Ik weet het ook niet precies, maar taalbarrière, andere dingen veranderen. En je hebt gewoon niet zo snel hulp daar. Dus daarom zei ze, ja, voor mijn eigen veiligheid. En om, nou, weet ik veel, dat gaat ze verhuizen.
0: Zo, dit klinkt echt als een enorme smoes van iemand waar het geld van op is.
1: Ja, jongen. Ja. Of het nou een smoes is dat er geld op is, ja of de nee. Zeg maar, ik had die reacties allemaal gelezen. En toen dacht ik, ja, allergiespel is echt nodig.
0: Tuurlijk, ik vind bewustzijn voor allergieën en zo is allemaal goed. Maar dit is toch een raar verhaal, moet je toch toegeven. Dat is toch gek. Dus, wil je ook zeggen dat op Texel geen enkel persoon woont met een allergie? Je moet nooit op Texel gaan wonen, want daar is geen ziekenhuis. Dan moet je met een helikopter gehaald worden. Op Texel gaat niemand wonen en op Terschelling met een allergie.
1: Ja, maar daar zijn ze ook wat. In Nederland zijn ze al beter met het hoe zeg je dat, oppassen voor allergie en kruisbesmettingen. Op Ibiza dus niet, dat maakt allemaal niet uit. En dat... Ja, dat weet ik niet.
0: Ik geloof het gewoon niet, want Ibiza is toch geen onderontwikkeld land? Het is gewoon Spanje.
1: Nee, het is ook geen ik zeg niet dat het onontwikkeld is.
0: Nee, maar je doet net alsof zeg maar daar dat ze niet weten hoe dat ze vragen altijd, have you allergies? Do you have allergies? Food allergies?
1: Ja, maar ja, blijkbaar gaat het dus wel vaak fout, want zij heeft dus om de haafklap heeft
0: gewoon,
1: zij dus een...
0: Het is gewoon Spanje, nou goed, dat zal wel. Ja, oké, okay, dus, maar zij is dus verhuisd dus omdat ze een allergie heeft, dat ze bang is dat ze...
1: ik hoorde sarcasme in je gezicht.
0: Nee. Ik vind het heel erg voor iemand die een allergie heeft en het is natuurlijk levensgevaarlijk. Dat snap ik wel, maar ja.
1: Nou ja, of het nou waar is of niet, het maakt ook niet uit. Daar gaat het ook allemaal niet om. Het gaat om dat...
0: Dat een beetje bewust worden van dat het ook echt heftig kan zijn. En
1: nou ja, kijk, we hoeven het ook niet aan te stellen of zo.
0: Nee, maar dat het wel echt super heftig is. Dat het.
1: Nee, hou nou op met je sarcastische geneuzel de hele tijd. Zeg maar, het gaat er gewoon om dat het zou fijn zijn dat ze in restaurants dat soort dingen gewoon wat serieuzer nemen.
0: Nou, en dat is belangrijk.
1: Dat is belangrijk. Dus we doen het allergiespel. Ik heb een allergie voor eipinda noten. En dat is het wel, dus het valt allemaal hartstikke mee. Nee, eipinda en noten. En ik ga zo de etenswaar noemen. En de vraag is, zit dat erin? De vraag is...
2: Gaat Judith eraan dood of niet?
0: En welk product is het vannacht?
1: Milky Way.
0: Milky Way.
1: Milky Way.
0: Eipinda noten, Milky Way. Als ik een schot voor de boeg... Ik denk dat je het wel mag, maar...
1: Okay.
0: Ik denk het van wel, maar ik weet niet zeker. Dat is mijn gokje.
1: Oké,
0: Judith met haar pinda, noten en ei-allergie een Milky Way eten? Ja of nee? Laat het weten met een berichtje in de Q-Music app.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goedenacht. In het Zeeuwse Oosterland, vlakbij de Oosterschelde, staat een schuur in brand bij een boerderij. Er waren geen mensen of dieren in de schuur toen de brand uitbrak. Die lag wel vol met uien. Er is geen gevaar dat andere gebouwen ook in brand vliegen. De grootste vlammen zijn verdwenen, maar de brand is nog niet geblust. Schiphol gaat donderdag weer praten met de vakbonden over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel daar. Vandaag leggen de beveiligers uit protest een paar keer een kwartier het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. In een buitenwijk van Barcelona zijn 25 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Er komt veel rook bij vrij. De brand ontstond gistermiddag in een bos- en bergachtig gebied aan de rand van de stad. De brandweer is massaal aanwezig. Anderhalve week geleden was er ook al een bosbrand in datzelfde gebied. En bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q of keer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen, maar wel flitsers opgemeld of opgepast op de A16 Dordrecht richting Breda bij 50.0. Dan de A16 maar de andere kant op, Breda richting Dordrecht bij 51.9. En de A28 Meppel richting Zwolle, daar staan ze te flitsen bij 99.4. Een allergie voor ei, pinda en noten. Kan je dan een Milky Way eten? Heb je antwoord met een berichtje in de Q-Music app?

0: een hele goede nacht, Marco.
1: Ja, goedendag.
0: Goedenacht. Hey, waar ben jij allergisch voor?
1: Ik ben vooral allergisch voor klanten die blijven bellen terwijl ze bij mij aan de balie staan af te rekenen.
0: Oh, doen veel mensen dat?
1: Nou, niet heel veel, maar het zijn wel echt bepaalde typen, zeg maar, die komen van buiten al met de telefoon aan. Oh. En die blijven maar bellen. Niet even van, goh, ik moet afrekenen. Nee, gewoon blijven bellen en doe jij even je werkje.
0: Oh.
1: Ja, ASO dus.
0: Ja, vind ik inderdaad ook eigenlijk wel, als ik eerlijk ben, heel ASO, ja. Ja. Ik heb altijd, als ik aan het bellen ben, dan zeg ik, wacht heel even, ik moet even afrekenen. En dan blijf ik altijd hangen met diegene, maar dan...
1: Dat is niet erg.
0: Toch? Dat is oké, toch?
1: Ja.
0: Dan even... Hé, want waar ben je dan nu ook aan het werk?
1: Ik ben nu ook aan het werk, ja. Tankstation.
0: Oh, maar sta je dan nu ook bij de balie te bellen?
1: Ja, ik wel, maar ja, ik heb geen klanten
0: nee,
1: nu. Dus.
0: Oké, dan is het goed. Ja. Oké, gelukkig maar. Hé, we zitten in het midden in het allergiespel. Ik vertelde net al, ik ben allergisch voor pinda, noot en ei. En ik gaf je een etenswaar waarbij je moest raden of ik dit wel of niet kan eten. En deze nacht is dat etenswaar Milky Way. Yes. Milky Way. Eet jij dat vaak?
1: Nee, niet vaak. Nee.
0: Niet vaak, oké. Okay. Nee. En denk je dat dat wel of dat ik dat niet kan eten?
1: Je kunt het beter niet eten. Er zit namelijk kip en ei, eiwitpoeder in.
0: Oh, ik heb het gevoel alsof je dit ergens op leest, of niet?
1: Nou ja, het stond achter op de verpakking, dus ik verkoop ze ook. Dus
0: oh,
1: ik
0: je
1: heb gekeken in de shop. Ja. Dus vandaar.
0: Ja, natuurlijk. Nou, wat goed. Wel goed voor jou. Slim ook. Ja, nou ja, je hebt letterlijk een Milky Way in je handen. Dus ik kan het inderdaad wel helemaal opbouwen met de spanning. Maar je hebt het helemaal goed.
1: Okay.
0: Ja, natuurlijk heb je het goed. Er zit inderdaad van het kippen-eiwitpoeder in. Dus ja, dat gaat helaas ook niet lukken. Hé, je verdient wel het Q-prijspakket, dus die komt jouw kant op.
1: Oké, dankjewel.
0: Moet hij naar het tankstation of gewoon lekker naar huis?
1: Gewoon lekker naar huis.
0: Gewoon lekker naar huis. Oké, nou top. Dan komt hij daarheen en dan wens ik nog een fijne nacht en succes met werken.
1: Oké, jij ook. Dankjewel, Judith.
0: Dankjewel, doeg.
1: Hoi, hoi.
0: Doeg. Ja, ik kwam er trouwens vandaag achter dat de artiest van een van mijn favoriete feestnummers al met pensioen is. Ja, wie dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Ook de nieuwste van Somjeuk komt eraan. Maar eerst Martin Garrix en Jax, dit is Told You.

Nieuw muziek bij Q-Music. Sommieu en Feels Part 2. Ja, jij hebt toch ook een liedje dat op welk feestje je ook staat, zodra je het begin van dat specifieke nummer hoort, dat je gelijk je arm omhoog gooit en schreeuwt: hey, lekker. Nou, dat heb ik dus bij deze. Ja, vind ik zo lekker. Ja, als dit nummer wordt gedraaid, nou, dan ben ik helemaal aan. Sowieso eigenlijk alles van Daddy Yankee vind ik waanzinnig. Wat dacht je van deze? Ja, nummer 1 hit geworden in de top 40. Dat was al zo'n 9 jaar geleden alweer. Of wat dacht je van Con Calma of Dura? Ook allemaal lekker. En vandaag liep ik dus in de zon met Daddy Yankee op mijn koptelefoon. En toen dacht ik, wat jammer dat hij eigenlijk geen nieuwe muziek heeft. Wat denk je? Deze man is al 3 jaar met pensioen. Ja, toen was hij 47 jaar. Lekker al met pensionado. Ja, en gelijk heeft hij. Want hij is met pensioen gegaan. Omdat hij het wel genoeg vond. Dat hij had wel genoeg bijgedragen aan de Latin music. En hij wilde genieten van zijn leven, van het geloof en van zijn familie. Nou, ik zou zeggen, helemaal terecht. Even genoeg reden, dacht ik zo, om Daddy Yankee even te draaien. Dan moet ik natuurlijk nu wel gaan kiezen. Oeh, welke ga ik dan doen? Oké, dan doe ik wel gewoon die ik vandaag op in de zon op had. Dat was Dura bij Q. Me gusta mi reggae.

Ace of Base bij Q en Design. Ja, dan even iets serieuzer. Een kwart van de jongeren is onzeker over zijn of haar lichaam. Ja, en als je dan kijkt waar die onzekerheid vandaan komt, blijkt dus dat veel jongeren het gevoel hebben dat ze aan een bepaald schoonheidsideaal moeten voldoen. En dat dus het ene lichaam mooier of beter is dan het andere. Nou, dat vind ik echt bizar dit. Ja, en dat ik kan nu wel heel hard roepen dat ik altijd 100% tevreden ben met mijn lichaam. Maar ja, we zijn allemaal wel eens onzeker, toch? Nou, ik in ieder geval wel. Het is eigenlijk best gek, want uiteindelijk is het natuurlijk veel belangrijker wat je lichaam allemaal kan en of je gezond bent. Maar ja, dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedacht. Want we scrollen allemaal natuurlijk op Instagram en TikTok, krijgen de hele dag perfecte plaatjes voorgeschoteld van mensen met perfecte buik, perfecte benen, nou, noem maar op. En natuurlijk weet je ergens wel dat daar een filter of een goede hoek of misschien 20 foto's achter kunnen zitten. Maar toch vergelijk je jezelf soms. Ook als je zelf een leuke gymfoto online gooit, weet je wel, betekent dan niet gelijk dat je nooit onzeker bent. Zoals Samber, dat is een artiest die daar heel open over is. Hij zingt namelijk in zijn nieuwste nummer over de moeite die hij heeft met zijn eigen lichaam. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi dat hij dat doet, want het laat zien dat die onzekerheid niet alleen bij jou of bij jongeren in je hoofd zit. En juist daarom is het zo belangrijk dat er ook tegengeluid is, want je ziet maar weer hoe makkelijker over zoiets wordt gedacht. Want iemand schrijft namelijk onder de YouTube-video van dit liedje over hem: ga gewoon naar de sportschool. Ja, bizar.

Jonas Blue back you and Rice. Hele goede nacht. Het is 2:05. Ben even benieuwd wat jij zou kiezen. Als ik dit voorleg aan jou. Cadeaus geven of cadeaus krijgen? Oeh. Ja, ik vind het wel echt een moeilijke hoor. Ik vind het allebei namelijk leuk. Als ik het krijg, dan word ik echt een beetje zo'n klein kind. Vond ik helemaal zo zenuwachtig. Ga ik helemaal zo, nou leuk, weet je wel. Maar bij het geven vind ik het leuk, omdat ik graag anderen verras en ook graag blij zie. Dus ik weet echt niet wat ik moet kiezen dan hoor. Nou, dan denk ik toch dat ik ga voor cadeaus geven, ja. Of krijgen. Nou, ik weet het echt niet. Maar goed, als artiest krijg je natuurlijk cadeaus van fans aan de lopende band. Hele garages staan vol. Zo ook bij Ed Sheeran. En dat vindt hij alleen maar leuk om dat te krijgen. Alleen was er wel ooit een cadeau dat hij had gekregen van de fan. Nou, dat vergeet hij nooit meer. Dat was namelijk een overheerlijke taart. Helemaal zelf gebakken. Maar daar zat dus een klont haar in. Ja, bewust. Ja, bewust. Waarom, dat weet hij zelf ook niet. Alleen kwam hij er wel pas achter toen hij al een hap had genomen.

Coldplay Black Q. Ik heb even een vraag. Is er iemand die op dit moment in het buitenland zit? Als dat zo is, stuur dan even waar je bent. Waar ben je dan in het buitenland? Ik zal het even uitleggen. Deze zomerperiode ben ik op zoek naar luisteraars, Q-luisteraars die in het buitenland zitten en die dus naar Q luisteren. Want ik ga deze zomer niet op vakantie. En daardoor wil ik eigenlijk toch weg. Ik wil eigenlijk een beetje de wereld over, maar dan aan de hand van de Q-luisteraar. Dus vanuit jou. Ik moet wel zeggen, het wordt steeds meer een uitdaging. Want officieel is het voorbij met de zomervakantie voor regio Noord en Zuid. Midden is nog wel vakantie, dus ik trek het nu nog een week door. Dus tot met deze week. Alleen nog deze week ga ik het proberen. Nu moet ik wel zeggen dat het me vorige keer niet gelukt is om iemand in het buitenland te vinden die nu luistert. Dus ik heb toch even hoop nog dat het me nog een keer gaat lukken. En als het niet gaat lukken, dan gooi ik de handdoek in de ring en dan kap ik ermee. Dan is het gewoon tot hier en niet verder. Dus ben je nu deze nacht in het buitenland voor werk, vakantie of woon je daar? Stuur dan nu even een berichtje waar je nu bent. Oh, ik ga echt duimen dat ik nog een land kan afstrepen. Ondertussen de Bauza en Magnetic bij Q Music.

0: Jeroen zegt in de Q-music app, het zou mooi wezen als je nog een land kan afstrepen, maar je hebt wel al een hele mooie reis gemaakt. Ja, dat is wel waar. Dat klopt wel. Ja, deze zomer ga ik namelijk de wereld over. Alleen doe ik dat niet letterlijk, maar dat doe ik aan de hand van Q-luisteraars te spreken die in het buitenland luisteren naar Q-music. De tussenstand op dit moment zijn 13 landen. Ik ga ze voor je opnoemen. Egypte, Japan, Frankrijk, Australië, Zweden, Nieuw-Zeeland, Amerika, Duitsland, Mallorca, Oostenrijk, Canada, Spanje en Denemarken. En het is me gelukt. Oh, wat ben ik blij mee. En dit is echt een bijzondere, want Anko, goeienacht. Ja, ik moet echt zeggen goedemorgen voor jou. Ja, goedemorgen voor jou inderdaad. Ja, Anko, jij zit op dit moment in Taiwan. Je bent aan het rijden naar de kinderdagverblijf van je dochter, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. En jij woont nu zo'n 5 jaar in Taiwan. Maar daarvoor heb je ook al heen en weer gereisd. Want je woont daar, of je bent daar gaan wonen voor de liefde.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt ook, oké. Okay. Ik moet wel zeggen, de verbinding is heel slecht, want ik denk dat je in de auto zit.
1: Ja, inderdaad. Ik zit in de auto, dus ik weet niet hoe goed het bereik hier is.
0: Maakt niet uit.
1: Zou goed moeten zijn.
0: Ja, nee, top. Lekker houden zo. Dit klinkt top. Dit klopt op. Hé, want je woont daar dus nu al 5 jaar, dus dan kan je eigenlijk alle vragen stellen over Taiwan. Want je bent een kenner nu wel.
1: Best wel, ja. Ja,
0: ja, ja, ja, want wat is nou bijvoorbeeld het grootste verschil met Nederland?
1: Het verkeer. En naar het toilet gaan, want het toiletpapier dat gooien ze hier in een afvalbak en niet in de wc.
0: Echt? Dat weet je niet.
1: Echt.
0: Oh, ja. En wat is de reden daarachter?
1: Verstopte riolen.
0: Ah.
1: Dus ze denken dat het riool er dan verstopt.
0: Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Oh, wat grappig. En je zei het verkeer, wat is daar het grote verschil van?
1: Vaak zeg ik tegen mijn vrouw van, die heeft het rijbewijs gekregen bij 2 bakjes koffie bij de 7-Eleven. Dus ik krijg geen rijles.
0: Oh, dat meen je niet? Oh,
1: nee, dit is echt van, je zet hem in de voorruit. Iedereen heeft de automaat, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: En ze zet hem in de voorruit en een stukje vooruit en een stukje achteruit en een rondje rijden. En alsjeblieft, hier is je rijbewijs.
0: Oh, jeetje, wat doodeng lijkt me dat, zeg. Dus je dan moet gaan rijden tussen al die mensen die dan amper een rijles hebben gehad.
1: Ja, klopt. Ja, het went wel.
0: Ja. Is dat ook veel met toeteren, dat ze veel met toeteren werken?
1: Nee, maar dat doe ik wel.
0: Ja, ja, dat snap ik inderdaad. Hey, en stel je voor dat ik nu het vliegtuig instap en die kant op kom. Wat is dan bijvoorbeeld het eerste wat ik moet gaan doen? Wat zou je mij aanraden?
1: Ik denk sowieso Kaohsiung en Taipei, dat zijn 2 hele mooie steden. Mm-hmm. We hebben tijd in Taichung gewoond, dus vind ik wat slechter. En je hebt hier heel veel toeristische trekpleisters.
0: Ja.
1: Verder de oostkust is werkelijk heel erg mooi. Die is echt heel prachtig.
0: Oké. Okay. Kijk, dit is top. Ja. Dit wist ik allemaal niet. Dus dit kan ik mooi even opschrijven. Stel je voor dat ik er echt heen ga, dan heb ik wat tips al verzameld. Dus dat is top.
1: Ja.
0: Hey, en,
1: dan kun je maar even bellen.
0: Ja, dan bel ik je gelijk hoor. Dan kom ik even je kant op. Hey, en ik ben dan even benieuwd, want je woont hier nu 5 jaar. Ben je ook van plan om hier nog jaren te gaan wonen? Of hoe ziet de toekomst er een beetje uit dan?
1: Ja, ik wil hier gewoon blijven. Want we hebben hier een huis gekocht in een community. Mm-hmm. Mijn familie van mijn vrouw woont daar ook. En we hebben gewoon een heel leuk huisje. En hartstikke mooi verder. En ik heb een goede baan.
0: Kijk.
1: Kunnen we later ook nog wel een keer over bellen?
0: Nou ben ik heel gelijk benieuwd. Wat voor baan heb je dan?
1: Ik zit in de kabelindustrie voor de onderzeekabels, voor de windmolens.
0: Oh, wauw. Oké, okay, interessant. Nou, dan kunnen we inderdaad een ander keertje even over bellen inderdaad. Benieuwd.
1: Ja.
0: Nou, dan snap ik wel dat je daar blijft. Dat kan ik me wel helemaal voorstellen. Ja, nou, jouw dag gaat beginnen. Dus ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, genieten van je dag. Top dat ik jou heb gesproken, helemaal vanuit Taiwan. Kijk, volgens mij is dat je dochtertje. Die denkt ook, nou even kappen met dat gebel.
1: Ja, ja, ja. Nee, die heeft een baby in de hand.
0: Ach, god. Ach, wat schattig. Hey, nou, rij voorzichtig, zou ik zeggen. Fijne dag voor jou. En hopelijk tot de volgende keer.
1: Ja, doen we.
0: En de groetjes in Taiwan, hè?
1: Zal ik doen.
0: Doeg, doei.
1: Doeg.
0: Doeg. Nou, ik moet zeggen, de wereldreis vanuit de studio gaat best lekker. We hebben nu 14 landen verzameld. Ik ga het dus nog kijken, donderdag op vrijdagnacht ga ik dit nog 1 keer voor de allerlaatste keer proberen.

0: En een hele goede nacht. Het Q-Music-nieuws van 2 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goedenacht. Boerenactiegroep Farmers Defence Force is tegen de strafrechtelijke aanpak van blokkades op snelwegen of het spoor. Daarvoor zijn heel goede redenen nodig die nu ontbreken, zegt de groep. De minister, burgemeesters, politie en justitie spraken dit af na een reeks boerenacties met